Nieuwe single van Valerie June, of een nieuwe single, een nummer van de nieuwe CD van Valerie June, The Moon and Stars was het. Daniel Young, dat is een singer-songwriter uit Salt Lake City. Ja, een buurt waar hij niet zo heel veel over hoort. Althans, hij niet van de Mormonen houdt. Die komt er ook vandaan, Salt Lake City. Hij is al een jaar of 20 bezig. En hij is bezig met zijn derde CD. Die is nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal uit. Maar dit is een nummer, titelnummer van de derde CD. Van Daniel Young heb ik het dan over. En hij werkt samen met Settler Faden. En Settler Faden, dat is weer de gitarist van de 400 Unit. De begeleidingsband van Jason Isbell. Daniel Young met The World Ain't Gonna Wait.

0: Ja, voor de kenners, duidelijk te horen, het solo gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe CD The World Ain't Gonna Wait. Een CD die er ligt, door al eerder een nummer van het draait, Johnny Mastro en Mama's Boys, en door van het titelstuk Elmo James for President. Oh, yeah.
1: Early in the morning.

Elmore James for President. En ik kan nog wel verklappen, hij is het niet geworden. Johnny Mastro en Mama's Boys. Dat was het titelstuk van zijn nieuwe cd. Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Musquet dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum. Toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat, 24 jaar. Denk het wel, hè? 91. Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy. Of Going Home. Mama's Boy, dat was weer doffeur. Going Home. Een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken. Denk, die Don Nix, die naam die kwam ook al vaker tegen. Maar ik wist er niet eens precies wie er nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941. Hetzelfde jaar als Harry Musquet ook geboren is. Produceerde onder andere van alles en nog wat. Maar ook voor de Beatles, voor George Harrison, voor John Mayall en de Blues Breakers. Maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie en Friends, Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van een cd uit 2007. De cd Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf. Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door... hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. U 1973 dus. Don Nix van de LP... de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uit te komen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Katie Muffet, dat is een singer-songwriter uit Texas. Ze nam haar album Live in Holland op een tweede exloren mond op de grens van Drenthe en Groningen. Ze deed dat met gitarist Andrew Hardin. Dat was eigenlijk de gitarist van Tom Russell met wie ze dit nummer schreef. Katie Muffet, Walking on the Moon.

Katie Muffet, Walking on the Moon. Zanger en mondharmonica-speler Paul Jones kwam van Manfred Mann en gitarist Dave Kelly van de John Dummer Blues Band. Ze runnen intussen al jaren samen de Blues Band, maar ze werken ook als duo en samen maakten ze het album Live at the Ram Jam Club. Paul Jones en Dave Kelly, Nobody's Fault But Mine.

Paul Jones en Dave Kelly, Nobody's Fault But Mine. Delbert McClinton uit Texas nam zijn live album op in Bergen in Noorwegen. En dat deed hij met twee hele goede studiomuzikanten. Kevin McKendray op orgel en piano en gitarist Rob McNally. Delbert McClinton, I Want To Love You.

0: On saxophone, Don Wise. On the trumpet, Terry Townsend. On guitar, Rob McNally.
1: Delbert McClinton, I Want to Love You. Dwight Yoakam, dat is een honky-tonk-zanger uit Kentucky, en Merle Haggard en Buck Owens waren zijn grote helden, en die Bakersfield sound die hoor je nog steeds. Het nummer werd opgenomen tijdens het Austin City Limit Festival. Dwight Yoakam, 1000 Miles.

Dwight Yoakam, Thousand Miles. Lonnie Brooks, de zanger en gitarist van de Lonnie Brooks Blues Band uit Chicago, nam in de Chestnut Club in Philadelphia het album Live in Concert op met Katie Webster als gast. Lonnie Brooks en Katie Webster, Those Lonely, Lonely Nights.

Lonnie Brooks en Katie Webster, Those Lonely, Lonely Nights. Merle Haggard, dat was een voormalige bias-klant die Amerika veroverde met rechtse teksten en mooie tearjerkers. En hij werd in zijn nadagen zelfs de held van de beter gesitueerde blanken in Amerika. Dit komt van zijn album Live at Billy Bob's. Merle Haggard, Farmer's Daughter.

never knew. He could be the richest man in seven counties.

Merle Haggard, Farmer's Daughter. Shelby Lynn, dat is de oudere zus van zangeres Alison Mora. En zij nam een live album op met louter eigen composities. Live at McCabe's, opgenomen in Santa Monica, Los Angeles. Shelby Lynn, Even Angels.

Shelby Lynn, Even Angels. Ted Benoit, dat is een bluesgitarist uit Louisiana, en hij nam zijn live album Night Train to Nashville op met de band Louisiana's LaRue. Ted Benoit, Darkness.

De Benoit, Darkness. Jim Lauderdale is een van de beste songwriters in Nashville. Hij is betrokken bij allerlei projecten met andere artiesten. En hij heeft zelf intussen ook een imponerend oeuvre opgebouwd. Jim Lauderdale, Moon Coming Over the Hill.

Jim Lauderdale met Tab Benoit, Moon Coming Over the Hill. Jimmy Hall, dat was in het verleden de zanger van de Southern rockband Wet Willie en ze hadden een grote hit met Keep On Smiling. Hij is ook nog bandleider bij Hank Williams Jr. en tot het overlijden van Jeff Beck was hij de zanger van de Jeff Beck Band. Jimmy Hall, New Orleans Lady.

Jimmy Hall, New Orleans Ladies. Twee Nederlandse countryzangers namen in het Turfschip in Nieuwkoop een nummer op van Kris Kristoffersen en dat deden ze voor hun album Life and Easy. Dick van Altena en Ruud Hermans, Loving Her Was Easier.

Dick van Altena en Ruud Hermans, Lovin' Her Was Easier. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Colin Linden, dat is een gitarist uit Canada en hij heeft daar nog steeds de band Blackie and the Rodeo Kings. Maar hij woont al jaren in Amerika, want hij is een beroemd producer in Nashville. En hij was ook nog gitarist bij Emmylou Harris en Robert Plant. Dit komt van zijn album Still Live, opgenomen in het Douglas Corner Café in Nashville. Colin Linden, Dark Night of the Soul.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met Albert Haar.

Mooi luisteraar, dit is Haddy's Blues. April doet wat hij wil, dat is het motto van deze maand. En wat ik wil is goede muziek. Komende uur muziek van onder andere Sugar Ray Rayford. Van Daniel Lois van de nieuwe CD. Van Albert Castiglia, ook een nieuwe CD. Verder muziek van Jerry Legere, een Canadees. Pete Mancini en van de Harry Musquet Band. Maar we begonnen met muziek die zondagmiddag in Hofstede in Grollo klonk van de Texaanse Sari Shore. Turn the radio on.

Turn the Radio On, Sherry Shore. En ze was afgelopen zondag was zij in Grollo bij Hofstegen. Nou, wat mij betreft mag ze nog best eens een keer weer komen, want het is een uitstekende zangeres, deze Texaanse Sherry Shore. Van de cd Never Say Never uit 2018. Nou, iemand die natuurlijk helemaal bij Grollo hoort, dat is Harry Musquet. Het museum in Grollo, dat is weer lus. De tentoonstelling die is te bekijken. Kijk hem op de website van het C+B Museum. Een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta, Devil Daisy.

Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta. Compositie trouwens van Martin van Dijk, de pianist Martin van Dijk, die ook prominent in deze uitvoering hoorde. Net als de gitarist Bernard Reinke. Het was de titel van dat Harry met andere mensen speelde dan hij in het verleden gewend was. Onder andere Jan Groenink, die zat er toen bijvoorbeeld bij. En inderdaad Bernard Reinke op gitaar. 1977 was dat. We gaan naar Jerry Legere, een man uit Canada die ondertussen al heel wat cd's gemaakt heeft. Ik denk wel een stuk of 14, 15 ongeveer. Man die een beetje treedt in de voetsporen van Jesse Winchester bijvoorbeeld, Fred Eagle Smith, dat soort mensen. Tiff Merritt, Jim Lauderdale, om een paar te noemen. Goeie muziek, teksten vooral erg van belang. Deze CD die heeft gemaakt samen met iemand van de Cowboy Junkies, met Michael Timmons. De CD Nothing Pressing en daarvan het nummer Recluse Revisions.

het is duidelijk dat deze Jerry Leger, dat hij schatplichtig is aan een beroemde landgenoot, namelijk aan Neil Young. Want het intro van dit nummer, Recluse Revisions, dat heeft heel veel overeenkomsten met Harvest, met Heart of Gold van de LP Harvest van Neil Young. Maar dit was Nothing Pressing, een cd die net uitgekomen is van Jerry Leger. Nog een cd die net uitgekomen is, een single cd, dus de echte cd die zit er aan de hand te komen, die is van Pete Mancini. En Pete Mancini is een bluesman uit Chicago, een beetje op de oude manier eigenlijk nog. Hij zingt ook over een bekende straat in Chicago, de Madison Avenue Blues.

eerlijk is eerlijk. Meer pop dan blues eigenlijk. Dit nummer van Pete Mancini van de Madison Avenue Blues. Albert Castiglia, dat is een man uit New York. En de naam die suggereert al duidelijk van Italiaanse afkomst. Ik weet niet of u in Little Italy woont in New York. Maar heel veel Italianen bent in het verleden door New York verhuisd. Een aparte kolonie door helemaal. En Albert Castiglia die hoort er ook toe. Een man die al verschillende cd's gemaakt heeft. Onder andere samen met Mike Zito. Ook een van de bekendere bluesmensen in Amerika. Die ook vaker in Europa via het Roof-label optreedt. Albert Castiglia, titelnummer van de nieuwe cd, I Got Love.

I Got Love, Albert Castiglia van de nieuwe cd van hem, die net goed wel uitgekomen is. Vijf nummers waren dat achter elkaar. Shadi Shore, de Harry Musquet Band, Jerry Legier, Piet Mancini en Albert Castiglia. En dat hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter van drie keer is scheepsrecht. En in dit geval een nummer van Tom Waits uit 1984 van de LP Rain Dogs. En de aanleiding is de verschijning van een cd van Bottleneck Jack. Bottleneck Jack, dat is de artiestennaam van Johan Venema, uit de Rinsuma Geest, uit Friesland, uit de Friese Wouden. De Friese Wouden die noemt zichzelf wel een beetje het Texas van Friesland. En dat geeft al een beetje aan dat zijn muziek dat die geworteld is in de blues en de bottleneck muziek, gitaarmuziek en ook een beetje in de country muziek. Hartstikke leuke band van Jack Bottleneck samen met Rob Takema, Herman Frank en Johannes Blanksma. Bottleneck Jack, de nieuwe cd die heet Cow Country en het nummer dus Blind Love.

Blind Love in de versie van Bottleneck Jack van de NASD Cow Country. Het origineel uit 1985, dat was van Tom Waits. Tom Waits, man die geboren is in 1949. CD is uitgekomen, of LP toen nog, in 1985. Het was een deel eigenlijk van drie LP's die hij uitbracht. Swordfish Trombones, Rain Dogs en Frank's Wild Years. En het nummer Blind Love, dat komt dus van de LP Rain Dogs. Daar speelt trouwens Keith Richards van de Rolling Stones speelt er ook nog een beetje. De versie van Tom Waits.

originele versie van Blind Love van Tom Waits van de LP Rain Dogs uit 1985. En niet met een bottleneck, maar met een viool eigenlijk door als een belangrijk instrument bij. Nou, de derde versie die komt uit Detroit, uit Motor City, USA, Motown. En die is van Bob Seger. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uitgebracht in 1991, de CD The Fire Inside. En door op de versie van Bob Seger van Blind Love.

De derde versie van Blind Love van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dan roept dat toch wel veel herinneringen op aan nummers als Turn the Page, Still the Same en Old Time Rock and Roll. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de nieuwe cd van de band Bottleneck Jack. De band van Johan Venema uit de Rinsjuma Geest uit de Wouden in Friesland. Het Texas van Friesland. De cd Cow Country, net nee uit. Het origineel uit 1984 van de LP Rain Dogs van Tom Waits. En de laatste die hij hoorde die was van Bob Seger van de cd The Fire Inside uit 1991. Nou, we gaan naar 2022. We gaan naar 9 juni 2022. Want als alles goed is, dan staat dan op het podium in Grollo Sugar Ray Rayford. Dat is een soulzanger. Een beetje funky soulzanger uit Memphis, Tennessee. Man die al een hele carrière achter de rug heeft. Niet alleen in de muziek, maar ook in het leven. Hij werkte onder andere 10 jaar bij de Amerikaanse marine, de US Navy. Er is een nieuwe cd van hem uit te komen. Into Deep, Sugar Ray Rayford met United We Stand.

Nou, dat kan een mooi feestje worden op 9 juni op het podium van het Holland International Blues Festival in Grollo. Wanneer Sugar Ray Rayford door gaat optreden. United We Stand van de nieuwe CD Into Deep. We blijven een beetje dichter bij huis. We gaan naar Engeland. Een Engelse groep die een beetje op de sfeer zit van country, folk, bluegrass. Een beetje in die sfeer. Maar wel heel bekend is in Engeland. Op het Glastonbury Festival al een keer opgetreden heeft. We hebben het over de Police Dog Hogan. Daar is een cd uitgekomen die heet Overground. En het nummer dat herinnert aan een prachtige stad in Spanje. Aan Barcelona.

0: sea, pondering the mystery of love.
1: En dat was Police Dog Hogan met het nummer Barcelona van de cd Overground. Op 11 april dan wordt de culturele prijs van Drenthe die wordt uitgereikt aan Simon Dijkstra, de culturele prijs van 2022. En tegelijkertijd wordt op die datum ook de culturele prijs van 2020 uitgereikt, namelijk aan Daniel Lohuis. Maar helaas, hij zal er niet zelf bij aanwezig wezen. Zijn grote moord in de muziek, Gepken, die is door aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, Daniel Lohuis. Gelukkig heeft hij wel een nieuwe cd gemaakt. Hij treedt de laatste tijd niet meer zoveel op, of niet meer op eigenlijk. Kom eens een beetje in wat u de running met in wat gas terugneemt. Maar gelukkig wel een nieuwe cd, gewoon getiteld Daniel Lohuis, en daarvan Als het regent in Rotterdam.

weet niet zeker of het gitaarwerk van Bernard Gepken is of van Daniel Loewis, maar het zal een van die tweeën ongetwijfeld wezen. Van Als het regent in Rotterdam van de nee CD van Daniel. En 11 april dan krijg hij dus de culturele prijs uitereikt in het Atlas Theater in Emmen. En Bernard Gepken die neemt hem dan in ontvangst in naam van Daniel Loewis. Nou, het is puur toevallig dat het laatste nummer waar wij deze aflevering van Harry's Blues met besluit, dat de Depression Blues is. Als het regent in Rotterdam kun je ook depressief van worden. Maar het is een nummer van Melvin Taylor in de uitvoering van Albert Castiglia. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van, en dan moet ik in de naam erbij pakken, Peter Jan Dijkstra. Een hele jonge technicus dit keer. En we besluiten dus met Albert Castiglia van de CD I Got Love met de Depression Blues.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Jeffrey Foucault is een singer-songwriter uit Wisconsin. Hij woont met zijn vrouw, singer-songwriter Chris Delmhorst in New England. Hij heeft 14 albums gemaakt. En voor zijn band maakt hij gebruik tijdens tournees door Amerika en Europa van muzikanten uit andere bands. Die komen dan uit de Pretenders, uit de band van Lucinda Williams, Ry Cooder en Son Volt. Jeffrey Foucault. Last night I dreamed of television.

Jeffrey Foucault, Last Night I Dreamed of Television. Gene Pitney uit Connecticut heeft 16 hits in Amerika en 22 hits in Engeland. En hij schreef Hello Mary Lou voor Rick Nelson, Rubberball voor Bobby V en He's a Rebel voor The Crystals. Hij overleed in 2006 na een optreden in Cardiff op 66-jarige leeftijd. Gene Pitney, The Great Pretender.

Gene Pitney, The Great Pretender. Kevin Welsh, dat is een singer-songwriter uit Oklahoma, en hij is mede-eigenaar van het platenlabel Dead Reckoning Records. Hij schreef nummers voor Waylon Jennings, Patti Loveless, Garth Brooks en Trisha Yearwood, en hij heeft intussen 12 soloalbums gemaakt. Kevin Welsh. Hello, I'm Patti Loveless, Garth Brooks en Trisha Yearwood, en hij heeft intussen 12 soloalbums gemaakt. Kevin Welsh. Hello, I'm Gone.

Kevin Welsh, Hello I'm Gone. Ophie Wright, dat is een soulzanger uit Tennessee. In 1964 nam hij als eerste That's How Strong My Love Is op. En later zou dat een grote hit worden voor Otis Redding en de Rolling Stones. De man had een structureel drugsprobleem. Hij overleed na een optreden in Mobile, Alabama, in de ziekenwagen, na een hartstilstand veroorzaakt door een overdosis. Hij was 41 jaar. Ophie Wright, Born All Over.

Sophie Wright, Born All Over. De Brabantse singer-songwriter Jan-Willem Roy maakte zijn album A Room Full of Strangers met toetsenist Roel Spanjers en als gasten doen Ilse de Lange en Tangerine mee. J.W. Roy, Don't Walk Out of Me.

J.W. Roy, Don't Walk Out On Me. John Mooney uit New Jersey liep als jongen van 15 jaar weg van huis. En een jaar later werd hij de gitarist bij blueslegende Son House. In de jaren 70 bleef hij in New Orleans hangen. Intussen heeft hij 16 albums gemaakt. En dit komt van het album Late Last Night. John Mooney, Late on the Evening.

John Mooney, Late on the Evening. Roger Daltrey uit Londen, dat is de zanger van The Who, en hij nam zijn soloalbum As Long As I Have You op met gitarist Pete Townshend en pianist Geraint Watkins. Het nummer is geschreven door Boz Keggs. Roger Daltrey, I've Got Your Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: On Your Time van de Steel Woods is het album van deze week. En na het overlijden van gitarist Jason Culp besloot zanger en songwriter Wes Bayliss het volgende album helemaal alleen te maken. Hij werkte jaren in het clubcircuit van Mobile, Alabama als gitarist, basgitarist, drummer, toetsenist en zanger. Hij had namelijk genoeg ervaring voor zo'n project. En eigenlijk is dit dan ook een Wes Bayliss album. De Steel Woods. Stories to tell to myself.

Steel Woods, Stories to Tell to Myself. Jenny Muldaur, dat is de dochter van blueszanger Geoff Muldaur en zangeres Maria Muldaur. En ze maakte een album met topmuzikanten. De gitaristen Waddy Wachtel, Warren Haynes en Andy Fairweather Lowe. Toetsenist Chuck Leavell. De saxofonisten David Sanborn en Michael Brecker. En trompenist Randy Brecker. Jenny Muldaur. Black Clouds.

Jenny Muldaur, Black Clouds. In november 1969 kwam het album Willie and the Poor Boys uit van Creedence Clearwater Revival. En dat werd al het derde platina-album voor zanger, gitarist en songwriter John Fogerty. Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Jack Torrey en Paige Burkham uit Minnesota profileren zich als een soort moderne Every Brothers. Het komt van het album You're Dreaming, The Cactus Blossoms, Stoplight Kisses.

The Cactus Blossoms, Stoplight Kisses. Bonnie Raitt nam het album Slipstream op met louter covers van Gary Rafferty, Bob Dylan, Joe Henry, Bonnie Bramlett en Paul Brady. Dit is een nummer van Loden Wainwright. Bonnie Raitt, You Can't Fail Me Now.

Bonnie Raitt, You Can't Fail Me Now. Junior Wells, dat was een mondharmonica-speler uit Memphis die naar Chicago trok en daar werd hij de opvolger van Little Walter in de band van Muddy Waters. Hij speelde op albums van Buddy Guy, Elmore James, Willie Dixon en Otis Spann en dit is een cover van Bill Withers. Het komt van het album Keep On Steppin'. Junior Wells, Use Me.

Junior Wells, Use Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Secret Sisters uit Alabama, dat zijn twee zussen, Laura en Lilia Rogers. En ze leerden a cappella zingen in de kerk van Muscle Shoals. Lydia wilde zangeres worden. Laura had geen enkele ambitie, maar ze deden wel auditie in Nashville. En daar besloot producer Dave Cobb een album met de zussen te maken. En intussen hebben ze al 4 albums gemaakt. The Secret Sisters, Carry Me. MUZIEK

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de 14e aflevering van The Way Up North. En we maken de reis van de Mississippi Delta, van Clarksdale, naar Memphis, naar St. Louis. En nu komen we uit in Chicago. Dat is ja, de grote stad in het noorden van Amerika. Ik denk voor veel zwarte mensen in de 20, 30, 40 jaren het eindpunt van hun bestemming, of niet?
3: Ja, ik denk dat Chicago, dat daar de meesten blijven hangen.
2: Ja.
3: Sommigen zijn nog doorgaan naar de auto-industrie in Detroit. Maar de meesten kwamen toch in Chicago uit.
2: Ja, en de ene die kwam met de auto. De ander die kwam met de boot. Met de trein, zoals in de vorige aflevering. Nou, wij kwamen gewoon met de auto over de grote weg, zeg maar.
3: Ja, ja, ja.
2: Over de highway.
3: Een enorme rondweg.
2: 500 kilometer hebben we gereden,
3: denk ik. Ja, ja, ja, ja.
2: En dan kon je u altijd op een rondweg, op een beltway.
3: Ja, op die grote beltway, ja. Daar kwam je uit.
2: Zuid-Holland, daar kwamen wij terecht.
3: Ja, en dat lag geloof ik ook nog op een raar punt, geloof ik. Dat drie staten of zo. Ongeveer.
2: Ja, want Zuid-Holland, dat lag in een andere staat. Dat lag in Michigan trouwens.
3: Ja.
2: In Michigan. Dat lag dus niet in Illinois, waar Chicago in ligt. Maar dat lag net over de grens door van. En hij dan naar het centrum van Chicago won. Naar downtown Chicago. Dan moest hij. Ja, dan hadden we helemaal niet in de gaten eigenlijk. Want ja, wie komt maar gewoon uit Drenthe. En dan denk je van, nou ja, aan de rand van de stad ben je beter zo. Nou, maar, dat hebben wij weten. Ja.
4: We rijden hier op een hele lange weg. Die heet Helstedt. 200 kruispunten moeten we ongeveer voorbij om in de city te komen. In waar de downtown, zou ik maar zeggen, waar die prachtige grote skyscrapers allemaal staan. Onder andere de Sears Towers. Dat zijn ongeveer de hoogste van de wereld. Ik geloof dat de hoogste waren tot voor kort. Hebben ze geloof ik in Singapore één zet neerzet die hoger is. Chicago, waar komt die naam vandaan? Die komt uiteraard weer uit de Indiaanse taal. Dit was eigenlijk oorspronkelijk Chicago. En dat betekent de plaats van de wilde uien. Of de wilde siepels, zoals wij in Drenthe zeggen. Het is een vreselijk grote stad. 3 miljoen mensen in de stad zelf. En die area, dat is 6 miljoen mensen. Dus ik zal maar zeggen, een bijna de helft van Nederland. De bevolking.
5: Een hele zwarte bevolking hier, hè?
4: De bevolking, ja. Daar hebben we het over. 39% zwart. Dat is een heleboel. Daarna komen de Caucasians, dat noemen ze dan de blanke mensen hier. 38%. Spaanse mensen, dus zeg maar zeggen uit Mexico, Spaanstalig. 19%. En Aziaten, 4%. En dan heb je nog een redelijk grote kolonie van Polen, Grieken en Duitsers. Dus een zeer gemêleerde bevolking dus. Chicago is eigenlijk ook bekend geworden in eerste instantie ook door de auto-industrie, maar die is later toch in zijn geheel bijna in handen gekomen van de mensen in Detroit, General Motors, Ford enzovoort. Motor City heet dat ook. Maar wat misschien wel leuk is te weten dat ook Hertz, de grote verhuurder van auto's, dat die eigenlijk vroeger auto's bouwde heb. En wat ook misschien nog wel leuk is om te weten, dat de Yellow Cab als eerste gebruikt werd in Chicago. Nou, we rijden nu over Helstedt en we gaan over kruising 157. En dan praten we over Helstedt South. Want er is ook nog een Helstedt North. Deze buurt die ziet er nog redelijk fris uit. De huizen hier en de grasveldjes die zijn nog mooi kort geknipt. Maar zo gauw we straks links afslaan, dan komen we in de zwarte buurten. En daar ziet het er allemaal toch een heel stuk minder welvarend uit. Je kunt wel hard zeggen dat sommige stukken eigenlijk liggen op een beetje derde wereldland.
5: Is dat nou de streek waar als de mensen uit het zuiden, uit Mississippi, waar die in de 20, 30, 40 jaar neergestreken bent?
4: Ja, Southside Chicago is van oorsprong de plek waar de mensen, de immigranten zou ik maar zeggen, terecht gekomen ben. En het lag vlak aan tegen de Joodse wijk. Joden, vooral uit Oost-Europa. En dat is dan iets meer naar de stad toe, zou ik maar zeggen. En daar lag de Joodse wijk tegenaan. En wij bent ook van plan om de oude Chess studio's te bezoeken. Van de gebroeders Chess, Leonard en Phil. Die eigenlijk uit Polen kwamen en die Chess heten, C-H-E-Z. Een vrij arme Poolse familie. We hebben het er straks nog wel over. Hun zoon Marshall nam het later over. Maar dat is eigenlijk, dat is een major company in de, zal ik maar zeggen, in de 40, 50 jaar tot in het begin van de 60 jaar. Grote mensen hebben er allemaal opgenomen, zoals Howlin' Wolf, Muddy Waters, Chuck Berry, Little Walter. Te veel om op te noemen, maar daar komen wij straks op terug.
5: Want die mensen hier in Chicago, de Negers en de Joden en de Polen en de Grieken en zo, woont het allemaal door elkaar heen of is dat wat indeeld?
4: Nou, als je hier Helstedt aanvliegt, dan zie je heel duidelijk dat het indeeld is. Eerst kreeg je dus waar wij vandaan kwamen, dat is van een soort van Beltway, 294. Dat is dan nog redelijk blank, zou ik zeggen. Maar we zijn al bijna bij de buurt waar de zwarte bevolking begint. Daarna krijg je eigenlijk het Joodse gedeelte en dan krijg je een stukje Grieks, of een stukje Pools en dan krijg je een stukje Grieks op een gegeven moment. En ja, daarna krijg je weer een zwart gedeelte. En dan kom je uiteindelijk in downtown uit.

0: Jimmy Rodgers, die erover zingt dat hij East St. Louis verloor en dat hij richting Chicago giet. Chicago Bound van de CD Feeling Good uit 1994. Ja, en hij illustreert eigenlijk het verhaal van The Way Up North, hè?
1: Ja, helemaal perfect. West Memphis naar East St. Louis en van naar Chicago. En dat was dan zijn start. Jimmy Rodgers, overigens al die tweede gitarist bij Muddy Waters. Zonder Jimmy Rodgers was die sound ook volgens mij niet helemaal West wat het moest wezen. Want hij speelde altijd die lage riffs onder de slide van Muddy. En eigenlijk prachtig, prachtig gedaan. Man, Jimmy Rodgers is onlangs ook overleden, jammer genoeg. Chicago Bound. Helemaal verteld The Way Up North in ongeveer 2 minuten en 28.
0: Precies.
2: Nou, tot nu toe is het hier heel rustig. 138th Street, crossen we net. Maar zo gauw als we straks bij de splitsing komen, daarna begint eigenlijk het echte zwarte gedeelte. Hier is nog een beetje industrie en dergelijke, zie je hier overal.
0: Het is hier ook nog een vierbaansweg, hè? Gescheiden regen. Mooie verkeersweg nog. Groot station weer, rangeerterrein.
2: Helemaal in de verte zie je net over de boomtop die Sears Towers. Dat zijn er twee en dat zijn enorme hoge gebouwen. Als je daar ook rondloopt in het Chicago downtown, dan ben je zelf eigenlijk helemaal niets, want dat is echt
0: heel... We kunnen wel hem opgaan, 102 verdiepingen hoger.
2: 102 verdiepingen, ja. Nou, degene die wil, die gaat er maar één, maar ik er niet.
0: Je kunt geweldig aan de kieken, hè?
2: Ja, nou ja. Nogmaals, degene die dat leuk vindt, die kan dat doen. De blues, daar zullen wij dus ongetwijfeld achter komen of dat hier nog leeft. Misschien kunnen we straks een paar mensen op straat aanholen die en eens vragen of ze weten wie Buddy Guy is. En of ze weten wie Muddy Waters is. En als je dan... dan kun je, heb je misschien toch wel... En of de blues hier nog leeft, dat zullen we natuurlijk ongetwijfeld zien. Er bent hier wel een aantal bluesclubs. Buddy Guy's Legend is hier dat is iets gestroomlijnder allemaal. Dat is een club waar behoorlijk wat mensen in kunnen. Waar je ook kunt eten, waar ze wat grotere acts hebben. En je hebt een aantal... Ja, je hebt een aantal bluesclubs die toch variëren van een klein café. Tot dan, hoe heet die keten nog maar weer?
0: House of Blues
2: House of Blues, wat dan heel luxe is en waar ook niet alleen maar blues gespeeld wordt, maar toch ook muziek die in rock'n'roll en dergelijke, die zijdelings met blues te maken hebben. Kerken, die zie je hier ook heel veel. Ik bedoel, ik denk dat als je Helstedt afriet, dat je er wel 40 hard hebt. En in die arme buurt speelt de kerk natuurlijk nog steeds een verschrikkelijk grote rol. Want ik denk toch dat de werkloosheid, als je daar nog eens kijkt, zo naar al die buurten hier, toch wel redelijk hoog zal wezen. Chicago die heeft weer een burgemeester die heet Daley. Dat is een zoon van de man die in de 60e jaren hier burgemeester was toen je die riots had. Won't you please go to Chicago for a riot? Dat zong Crosby, Stills, Nash & Young toen al. And I almost cut my hair. Weet je wel, allemaal van die dingen die daarmee te maken hadden. Deze Daley die doet het geloof ik wel redelijk. Zijn vader die heeft wel een aantal goede dingen gedaan. Heeft onder andere ook mede Kennedy nog in het zadel geholpen, zegt men. Maar aan de andere kant verdacht men hem ook van contacten met de mob, dus met de georganiseerde misdaad, zeg maar zeggen.
0: Een enorm lange straat, hè?
2: Ja, ik denk dat die straat toch wel zeker zo'n 10 kilometer lang is. Misschien wel langer.
0: Ik denk wel... hij was 15 mijl stond op de kori, dus reken maar uit.
2: Dat is al 24 kilometer. Ja. Nou, wij hebben inmiddels misschien net een kilometer of... We zijn op de helft ongeveer, want 115th Street zijn we nou. En overal zie je zo om de paar blokken een McDonald's, die zit overal.
3: Ja, maar de eerste, de allereerste McDonald's, die was hier in Chicago, hè?
2: Ja, dus het is... Zou die meneer McDonald dan ook een Schotse Chicagoan zijn?
3: Meneer Kroc, dat was de oorspronkelijke uitvinder van de formule. Die heeft hier zijn allereerste open. Die is er ook nog hier zo.
2: Woont die man hier nog?
3: Nou, de man... Dat betwijfel ik maar. De allereerste McDonald's die nog wel.
2: Nou, het is ook wel heel goed te zien, want het staat er hier vol mee.

0: Maar ja, helaas niet meer in ons midden.
1: Nee, hè? William Clark, vrij jong overleden ook aan een hartaanval.
0: Hij was van 51 jaar.
1: Ja, is ook nog een keer op het Blues Estafette West. Ik heb nog heel de morgen ontbijt lang met hem zitten praten.
0: Ja, ja.
1: Maar helaas niet meer. Een van de betere, moderne jongens eigenlijk, hoor. Jammer dat hij er niet meer is. William Clark. Op het Alligator label was dat. Chicago Blues, William Clark.
0: Wij vervolgden de reis over die hele lange straat die van het zuiden van Chicago, eigenlijk vanuit Michigan, over de state line giet naar Illinois. En dan zit hij in Chicago, in South Holland. En dan hij die weg volgt, 25 kilometer ongeveer. Uiteindelijk kon je dan terecht in downtown Chicago, maar zover binnen we nog niet.
2: We zitten hier nu redelijk in de black area. Maar het wordt straks nog een beetje armer. Dit valt hier nog wel weer mee. En wij moeten straks ergens af. Michigan Drive of Michigan Avenue. En daar ergens in de buurt moet het oude gebouw zijn van Chess. De 30 jaar, dat is in Chicago ook nog wel even belangrijk. Dat was eigenlijk het begin van de Chicago Blues. En toen speelden hier mensen als Big Bill Brunzy, Sonny Boy Williamson, John Lee Williamson wilde verstaan, de eerste. Het was Tampa Red, dat was heel bekend. Big Maceo, Merriweather, dat waren, en Memphis Minnie, dat waren eigenlijk de bekendste. Dat waren de toppers in die tijd. En het is nog wel leuk om te vertellen dat Tampa Red en Big Maceo vaak in van die kleine clubjes speelde. En als het publiek dan eigenlijk wat rumoerig werd, dan ging Tampa Red, die bemoeide zich ermee en het ontaarde vaak in een vuistgevecht met hem. Zij speelden dan een hele avond voor $3, die twee mensen, Big Maceo op de piano. Overigens leermeester van Otis Penn. En Tampa Red voor $3.
0: Ja, dat is tegenwoordig wel anders, hè?
2: Ja, ik weet niet waar die mensen hiervoor speelden. Het zal nog steeds niet veel wezen, denk ik.
0: Nou, of worden ze hiervoor speelden.
2: Ja, maar dat heeft niks met deze scene te maken. Dat is het vaste land van Europa. Ik denk dat deze mensen, wat ik van Joe Jules zou horen, dat die met een hele band zoiets als $300 verdienen, dus $600. Dus dat is bijzonder weinig. Big Bill Brunzy, dat was een man, een hele hulpvaardige man, een hele grote man. Die ook geen enkele probleem had met nieuwkomers. Want het was wel vaak zo dat nieuwkomers door een aantal mensen niet gewenst werden. En die dan maar niet in contact werden gebracht met belangrijke mensen. Omdat dat toch een beetje een soort van concurrentie was. Big Bill, die werd door heel veel mensen, een soort van vaderfiguur was dat. Die hielp iedereen. Zag geen probleem in mensen te helpen, omdat anders een concurrent zou worden. En dat was natuurlijk wel een
0: hulp. Wat was bij Memphis Minnie toch ook een beetje zo? Ik las dat hij ook wel mensen ook in begon financieel ondersteunen om op de kloeten te komen hier zo.
2: Ja, Memphis Minnie is ook iemand geweest die heel erg belangrijk West is. Met Kansas Joe McCoy als sideman. En dat waren de grootheden van de 30e jaren. Hè. Daarna kwam steeds meer mensen nu die Delta. En die trek die zal toch enorm groot West hebben, want als wij er dan aan denken dat er nou 39% zwarte mensen wonen, dan is er natuurlijk een enorme stroom vanuit het zuiden hier naartoe gegaan. Het is wel zo dat deze buurt er ook behalve dan de huizen waar men in woont, het ziet er allemaal wat slordiger uit. Als je in de downtown komt, dan glimt alles. Zelfs de ruiten, daar mag geen spatje op zitten. Maar ja, het is natuurlijk ook grotendeels de grote firma's die daar zitten. En de hele grote banken. En grote gemeentelijke overheid die daar in die skyscrapers zitten.
3: Hoe werken die mensen nou vroeger? Voor welk werk gingen ze hier naartoe?
2: Nou, in eerste instantie de auto-industrie, maar ook de slachterij. Maar vooral, wat ik begrepen heb, ook in de constructie en de verpakkingsindustrie heel veel. De spin-off, zou ik maar zeggen, van die grote fabriek. Daar, en ook een heleboel mensen werkten als chauffeur en zo voor fabrieken, op auto's. Dus dat toch allemaal, zeker de zware bevolking, in dienst van of van de grote, hele grote firma's. En allemaal baantjes waar je nou niet te veel opleiding voor mocht hebben, natuurlijk, moest hebben. Dus, maar een heleboel mensen in de verpakkingsindustrie van de vleeswarenindustrie.

0: klassieke nummer van Howlin' Wolf, Chester Burnett, The Killing Floor Blues. Oftewel het werken in de vleesfabrieken. En dan met name op het gedeelte worden als het vee doodweer.
1: Ja.
0: Want dat hoorde er ook allemaal bij.
1: Ja, dat is zo.
0: En dat was het meest rudimentaire werk wat er zo'n beetje was.
1: Ja,
0: En dat was dan voor de zwarte mensen uiteraard.
1: Ja. En ook heel veel mensen die chauffeurden ook. Hè.
0: Ook ja.
1: Muddy is ook heel tite. Toen hij eraan kwam was hij chauffeur.
0: Ja.
1: Toen heb
0: ze ja, maar dan waren je al volgens mij een beetje aan de betere kaart.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja, precies. Ja,
0: net
1: ja.
0: Al een beetje voor elkaar.
1: Ja.
0: Want dat was natuurlijk wat jij zo straks ook al zei. Dat meesten hadden die verwachting als ze naar Chicago toegingen. Dat toch een beetje het beloofde land was. Hè? Want ze hoorden daarvan van de dikkere salaris die doorbetaald werden. En er werd niet bij verteld van dat leven daar ook.
1: Dat ook duurder was. Ja,
0: duur was. Maar...
1: Ja, in een van onze vorige uitzendingen vertelde Willy Foster dat al heel precies. Van... Nou ja, hier was altijd wat te eten en het leven was hier veel goedkoper. Maar Chicago, daar verdiende je dan wel meer. Maar je was ook veel sneller geneigd om het uit te geven. En alles was duurder natuurlijk.
0: Ja, en die moesten een huis huren, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En door worden de huiseigenaar, die worden er vooral bitter van door zo. We gaan weer de straat weer op. We gaan de weg weer op. We gaan weer op Helsted.
1: Op Helsted. En Helsted is long.
2: Helsted, 76. Dan moeten we straks bij een soort van splitsing komen. Als je dan erom toe gaat, kun je op Helsted kun je helemaal downtown komen. Dan denk je daar gewoon Helsted op, maar dit is Helsted South. En dan krijg je dan weer Helsted North.
3: Ja, je moet hier groot denken.
2: Ja, daar hebben die Amerikanen ook echt de ruimte voor, want ze kunnen hier alle kanten opbouwen. Want, wij in Nederland, wij zijn natuurlijk heel beperkt. Zeker wat onze ruimte betreft. En hier, in dit grote land, is dat no problem. Wat je hier ook heel veel ziet, zijn laundromats. Dat zijn, daar kun je kleren laten wassen, weet je wel. Een soort van palten, maar dan moet je het allemaal zelf doen. Dus van die... Kleine wasserijtjes, waar je ook kunt drogen natuurlijk. Wie kent niet Laundromat Blues van Albert King?
3: En kappers.
2: En kappers, ja, ook veel. Men is dus, men laat zich dus nog knippen en scheren hier. Vind ik ook wel een beetje jammer dat in Nederland eruit is, want het was altijd wel gezellig. Het was een punt. Zo... waar mensen elkaar ontmoeten, zo herinner ik mij nog Kappen Lameres in op de rand van het rode dorp waar in Assen, waar ik ook nog een jaar of zes woonde heb. En als je naar de kapper ging, dan zat daar toch altijd 10 man in de buurt en stonden 2 man te knippen en je hoorde dus alle nieuwtjes uit de buurt. En er werd veel gelachen. En er was ook trouwens de eerste keer dat ik De Lach zag, het blad De Lach. Misschien kunnen de oude luisteraars dat nog herinneren.
3: Pikant, hè?
2: Ja, dat was toen al... daar zag je helemaal bijna niks bloos in, een paar blote benen. Maar dat was toen al heel wat. Maar ik kan me zo voorstellen dat die kapperszaken hier eenzelfde functie had. Van deze buurten ook een sociaal soort van functie waar men elkaar treft en waar men elkaar de laatste nieuwtjes vertelt uit de buurt.
3: Wat me ook opvalt dat bijna alle zakenpannen hier zo dat die, tralies of wat dan ook voor de route hebt hier.
2: Ja, een heleboel bent ook verlaten. En dat zal natuurlijk wel te maken hebben met de crime rate. En dat het percentage aan diefstallen. En het is natuurlijk een buurt met een sociale achterstand. En daar is hij toch meestal wat meer trammeland als in die villa-wijk natuurlijk.
3: En drank wordt hier echt in aparte zaken verkocht, hè?
2: Ja, liquor stores.
3: Daar zie ik altijd volk rondhangen.
2: Ja, dat... de drank speelde een grote rol in heel hun dof bestaan. Dat was dan van Jan Boezeroen, geloof ik. De drank speelde een grote rol in heel zijn dof bestaan. Nou, dat is hier ook een beetje aan de orde.

0: Eigenlijk zou dit het lijflied moeten wezen voor Little Walter, hè?
1: Ja.
0: You better watch yourself.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, hij deed het niet zwaar.
1: Nee, absoluut niet. Het was een redelijk moeilijke figuur.
0: Ja, een opgewonden standje.
1: Ja.
0: Vulle drank altijd erbij. En hij is ook niet ouder worden dan. Nee,
1: nee.
0: In een street quarrel.
1: Ja, street brawl. Dus.
0: Brawl, ja.
1: Ja. Ja, Walter die... Ik kon wel mooi Moldenburg gespeeld trouwens, maar... Poel van die mensen die wint apart terechtkomen, Moldenburg gespeeld.
0: Beetje tragische figuur.
1: Ja, Butterfield, een overdosis en Henry Strong, dus die vrouw neerstoken.
0: Ja.
1: James Cotton toch ook. Little Walter dus. William Clark.
0: Tot John LeGrand.
1: Ja, allemaal. Beetje...
0: Wij kwamen uiteindelijk, Harry, met onze reis op Halstead. Ik kwam bij terecht op, en dat was ook de bedoeling. Kwamen we terecht in de buurt van downtown. Kwamen we terecht op Michigan Avenue. Want wij wilden naar de studio van...
1: Van Chess.
0: Van Chess.
1: Broers Chess, waar ze dus op laatst altijd opnomen hebben. Nu was dat een museum, zou ik zeggen. Een stichting. Willie Dixon's Blues Heaven Foundation. En ja.
0: En dat was het einddoel van onze zoektocht.
1: Ja, van daar wonen wij naartoe om onze eerste reportage over die bluesmuziek en over die Chess-familie te maken.
0: Ja, op Halstead. Ja,
2: dit is de oude Chess-studio, of de ingang van de oude Chess-studio. Dit is gebouw op Michigan 2120. Nu is daarin gevestigd Willie Dixon's Blue Heaven Foundation, Incorporated. En we zien hier een houtsnede silhouet van Willie Dixon. Die leefde van 1 juli 1915 tot januari de 20e 1992. Willie Dixon komt oorspronkelijk ook uit Mississippi. Is al vroeg van huis weglopen en is... Zoals het zo mooi... dit verhaal is natuurlijk prachtig. Hij is op een freight train gesprongen en is in Chicago terechtgekomen. Nou, hij heeft daar verschillende baantjes gehad. Hij is onder andere ook nog even... bokser geweest. Hij heeft nog 4 partijen gebokst om de Golden Glove. En die heeft hij ook... winnend afgesloten. Maar kreeg al snel ruzie met de promotors en is toen opgestaapt. Een mooie foto van hem hier. Willie Dixon werd later eigenlijk een beetje een manager van alles. Maar ook vooral bassist en songwriter bij Chess. En op laatst bekleedde hij een hele belangrijke functie daar. Hij was de man van die heel veel nummers geschreven heeft voor Howlin' Wolf en voor Muddy Waters en noem maar op. Dus als songwriter was hij heel belangrijk. Als bassist deed hij op heel veel sessies mee. Samen met Freddie Below staat hij op de meeste... plaat die er gemaakt zijn. Een soort van studiomuzikant van Chess eigenlijk. Nou, we staan hier voor het pand en wil eens kijken of er... het is geopend van maandags tot vrijdags van 9:30 tot 4:00. Dus eens kijken wat we kunnen doen. Zullen we al moeten vragen of we weer wat mogen filmen of zo. Maar... We
3: kunnen in ieder geval de studio niet in.
2: Work in progress. Studio 2 is temporarily suspended, ja.
3: Ja, laat maar eens binnen gaan.
2: We apologize for any inconvenience.
3: Oh, zelfs de deur is dicht. Dat is natuurlijk wel jammer dat als het tot de 19e dicht is.
2: Ja, misschien dat er iemand voorloopt dat die hem iets kan vertellen.
3: Ja.
2: Dat zou helemaal niks gebeuren.
3: Maar ik denk, de studio tours, maar ja, dat zal wel alles wezen of zo zeker dan. Oh, dat is een mevrouw. Ja, nog kan erin. Oké. Hallo.
4: Goedemorgen.
3: Hallo. We are a Dutch radio and television crew from Europe. And we are traveling around in the States.
4: You know what? There's no filming in the building without permission from the Dixons.
3: Aha. Uh-huh.
4: So, I don't know if he's filming right now, but...
3: Yeah.
5: I'm filming there.
4: Oh, yeah.
3: But we can with a mic in,
4: you know,
3: that's no problem.
4: You'll have to talk to my boss.
3: Yeah, okay.
6: Hi.
3: Okay. Hi.
6: Hi.
5: Harry
6: from Europe, Holland.
7: Hi, Amsterdam. How are you? Nice to see you.
3: Hey, I'm Al.
7: Hi, Al.
3: And he's Willem.
7: Hi.
3: We're from Holland, from Europe. We are making a tour in the States for making a radio documentary about blues music from the Mississippi to Chicago.
7: Okay.
3: And that's the reason why
7: we
3: are here.
7: We have to get a release with you first in order to determine exactly how you want to use the film.
3: Mm-hmm.
7: And then I'll have to, you know, figure out how to help you because our tours are suspended. The facility is we're doing some redecorating right now.
3: Uh-huh.
7: So because we don't really have the facility up, you know, like it would normally be, it would be kind of difficult. We might have to makeshift, you know, an area or something for you to talk to us in.
3: Mm-hmm.
7: Okay. But if you hang on 1 second, then I can talk to you and let you know how we can proceed. Okay.
3: Yeah. Okay.
5: Can
3: okay.
5: I film something here?
7: You know, if you could hold on a minute, we don't have an understanding of how you want to use
5: perfect.
7: It. We'll work with you. I just need to figure out. Okay. Let me finish my call. Have a seat.
3: Okay.

0: De man van de Willie Dixon Foundation. Willie Dixon himself. Moon Ketting van de LP What Happened to My Blues uit 1976. Ja, en dat was het op Michigan Avenue, waar als de zaak, een beetje het museum van de Willie Dixon Foundation op dat moment gesleurd was. Maar wij geven de moed nog niet op.
1: Want wij hebben toch nog ergens een afspraak gemaakt met die lui.
0: Wij komt nog weer terug hier.
1: Ja.
0: Wij komt nog weer terug bij Willie Dixon. Chicago, dat is natuurlijk de plek van Muddy Waters. Ook al komt bij het Clarksdale, eigenlijk vlakbij Clarksdale op de Stovel Plantation. Maar als je het over Muddy Waters hebt en over de elektrische blues, de Big City Blues, dan is het ook voor Muddy Waters is het Chicago. En ik kan me ook zo voorstellen dat hij, dat hij waarschijnlijk door ook op Maxwell Street, dat hij door als eerste terecht te komen is aan de South Side van Chicago.
1: Ja, dat liep me wel, want iedereen die daar nee aankwam, die ging daar eigenlijk naartoe, want daar waren altijd bekenden. En je moet rekenen, het waren toch allemaal families. Het was veel familie van elkaar ook.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Daar waren vast wel mensen uit die familie, die daar op een gegeven moment hem wegwies konden maken in die wirwaar van handel en... Ja, wandel en zo.
0: En ook optredens wat er achteraan kwam natuurlijk.
1: Ja.
0: En de eerste opnames die je in Chicago maakt bent bij Chess. Je hebt er al die verloren schieren woont. Als ik zo een paar dingen in het boek lees, dan heb je daar niet een armoedig bestaan leid in Chicago.
1: Nou, in het begin natuurlijk had het wel wat moeite meer. Want het was ook niet zo dat ze hem direct een contact aanboden hebben. Dus hij moest er nogal wat voor doen. Hij was van allerlei baantjes uit. Een daarvan was hij was vrachtwagenchauffeur. En,
0: ja.
1: Maar later is hij natuurlijk toch wel heel beroemd geworden en heb niet echt slechte huizen gehad. Er was zelfs nog ruimte onder het huis om Little Walter op te bergen.
0: Een basement.
1: En een beetje controle op te holen.
0: Dat was ik wel nuttig bij Little Walter.
1: Ja, precies.
0: Dat was niet de makkelijkste man. En Muddy moest natuurlijk toch ook wel een beetje gelegenheid hebben met zijn familie en... Je ziet vriendinnen even niet zo bij me nu zaten, hè?
1: Nee.
0: Wel in de buurt?
1: Ja, wel in de buurt. En dat is nou eigenlijk ook een beetje... als je de boek van Ray Charles neemt, The Man and the Music, ook een biografie, dan zit er veel vergelijkbare materiaal in wat vrouwen betreft.
0: Zijn er niet vrouwen niet genoeg?
1: Nee, het zal wel u de tit van Afrika stammen of zoiets, maar... Maar hier een koppel die dat... ik bedoel, maar dat... Ach.
0: Maar Muddy was ook zo'n man trouwens. Hè? U dit hele boek komt ook naar voren dat het een... Het was een womanizer.
1: Ja, Robert Johnson. Ze konden er allemaal wel.
0: Ja, hij had aantrekkingskracht op
1: dus
0: de vrouw.
1: Ray Charles, dat boek, nou, dat hij dat leest, dan dat bent dat wel... die leek wel als in haren, maar...
0: Ja. Nou, zo aardig was het met Muddy niet. Maar zoals hij zelf zegt en zoals hij zelf zingt, hij was wel a born lover.

0: know just what to do.
1: Lekkere hoekige opname uit 1958, Born Lover, Muddy Waters, met Pat Hare op gitaar, Little Walter uiteraard op de mondharmonica, Otis Penn op piano, en Francis Clay op slagwerk.
2: Ja, Pat Hare, dat is
1: dat was het ene.
2: Ja. De man die op iedereen schoorde op een gegeven moment.
1: Ja, zelfs op de politie. Komt van de LP Muddy Waters, Rare and Unissued. Het is dus weer zo'n zeldzame opname. Misschien is die wel een maakt in bij Chess. En gewoon een outtrack die nooit op een LP terecht te komen is toen.
2: Dat zou best eens kunnen, want er is natuurlijk altijd wel materiaal wat ze niet goed genoeg van. Ja. Wat later op een gegeven moment toch ergens terecht komt via license deals of weet ik veel.
1: Ja, misschien bij de uitverkoop van Chess. Ja. Want dat was de maatschappij waar Muddy bij begund is. Of eigenlijk bij Aristocrat, maar ja, dat was de voorloper.
2: Ja, dat was de voorloper van Chess, ja.
1: Van de twee Poolse broers die dat deden.
2: Ja.
1: En ik heb nog een opname van juli 1951. Muddy Waters met het nummer She Moves Me. Daar speelt Leonard Chess nog op mee.
2: Ja, Leonard Chess op bassdrum zie ik staan.
1: Ja.
2: Dat kan, als hij een beetje in de maat blijft, dan moet dat toch niet te moeilijk wezen voor Leonard. Hoewel Leonard toch niet zo gek viel. Die afficheerde zich altijd wel als de man die er verstaan van had. Maar hij was ontzettend bang om Muddy wat eerder los te laten en Jimmy Rogers in te brengen en Little Walter. Waardoor Muddy eigenlijk heel veel plaat gemaakt heeft. Die nog in de volksweer leek, weet je wel, in de akoestische sfeer. Dus Leonard, die durfde niet echt. Maar een bassdrum, misschien kan hij net al.

nu, når hun... She moved me when she get drunk.

0: Ja, je hoort de vierkante voet van Leonard.
1: Ja, hij tikt rustig door.
0: Tja.
1: En als je dan even syncopeert, dan wordt het al moeilijk.
0: Hoe zeg je, Harry, syncopeert?
1: Ja, het accentueert van zwakke maatdeel, dus dat, maar dat is een term in de muziek. Dat zal de Lustra niet echt met lasten valt.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De plek waar als mensen die 1200 kilometer gereisd hadden elkaar ontmoeten in Chicago, dat was Maxwell Street.
1: Ja, en Maxwell Street, dat is nog een beetje van overluisteraar. Het is een plek waar heel veel zwarte mensen bij elkaar komen en die daar op de hoek wat eet. En de universiteit die wil graag een stuk van Maxwell Street hebben, want die ziet daar nog wel brood in. Maar De Chicago's die wil graag een stukje holen.
0: Wij waren er nog net op tijd, want het was nog niet helemaal verdwenen. Dus de volgende week wat dat betreft naar Harry's Blues. Bovendien, wij proberen nog een keer een nieuwe poging om bij Chess, de studio van Leonard Chess, om door naar binnen toe te komen. En of dat lukt, volgende week in Harry's Blues in The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet en Eelco Gelling schreven het nummer in 1967... en het blijft een niet te overtreffen meesterwerk met Herman Brood op piano. Q.E. and the Blizzards, Somebody Will Know Someday.

Jimmy and the Blizzards, Somebody Will Know Someday. Alec Ford uit Mississippi noemde zich Alec Miller, Rico Miller, Little Boy Blue en uiteindelijk Sonny Boy Williamson. Hij nam in Engeland albums op met The Yardbirds en The Animals. Hij schreef dit nummer samen met Willie Dixon. En dit nummer werd ook nog opgenomen door QB and the Blizzards, Luther Allison, Van Morrison, Buddy Guy samen met Junior Wells, Peter Green en Walter Trout. Sonny Boy Williamson, Help Me.

Sonny Boy Williamson, Help Me. Little Walter Jacobs was een mondharmonica-speler uit Louisiana. Hij verdiende de kost als straatmuzikant in New Orleans en in 1946 vertrok hij naar Chicago. En daar werd hij mondharmonica-speler in de band van Floyd Jones. En later was hij jaren de mondharmonica-speler van Muddy Waters. Hij is ook nog te horen op albums van Jimmy Rogers, Memphis Minnie, Johnny Shines, Bo Diddley, Otis Rush en Robert Nighthawk. Hij overleed na een vechtpartij in een café in het centrum van Chicago. Hij was 37 jaar. Little Walter, Last Night.

Little Walter, Last Night. Het was een single van John Lee Hooker uit 1956 en er verschenen covers van de Spencer Davis Groep, The Animals, Long John Baldry, Can't Heat, Dr. Feelgood, The Allman Brothers Band, Cliff Richard en Van Morrison. John Lee Hooker, Dimples.

John Lee Hooker, Dimples. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en in 1960 was het een single van Howlin' Wolf, maar de single flopte. In 1964 was de cover van Coco Taylor wel een groot hit in Amerika en daarna werd het nummer ook nog opgenomen door Manfred Mann, Livin' Blues, The Pointer Sisters, C.C. Hill, Rufus Thomas, The Box Tops, The Climax Blues Band en George Thorogood. Coco Taylor.

Coco Taylor, Wang Dang Doodle. Het is een nummer van bluesgitarist Bobby Parker uit 1958. En in 1970 verscheen de cover van Little Milton. En daarna werd het ook nog opgenomen door Reuben Bell, Curtis Salgado, Otis Grant en de Robert Cray Band. Little Milton, Blues Get Off My Shoulder.

Little Milton, Blues Get Off My Shoulder. Albert King uit Mississippi begon op te treden als de broer van B.B. King, terwijl hij helemaal geen broer van B.B. King was. Hij werd gitarist bij de Groove Boys in Arkansas. Daarna was hij gitarist in de band van Jimmy Reed. Hij speelde met Ike Turner en Chuck Berry in het nachtclubcircuit in St. Louis en hij overleed op 69-jarige leeftijd in Memphis, waar Stax Records een ster van hem maakte. Albert King, Searching for a Woman.

Albert King, Searching for a Woman. Memphis Slim, dat was een bluespianist uit Memphis. Hij vormde eerst een duo met Big Bill Broomsey en later met Sonny Boy Williamson en hij overleed in 1988. Roosevelt Sykes, dat was een blueszanger uit Arkansas. Hij had zijn eigen band, de Honey Drippers. Dit is een compositie van blueszanger Jimmy Oden uit St. Louis. Memphis Slim en Roosevelt Sykes, Going Down Slow.

I've had my fun. People, if I don't get well no more, I've had my fun.

0: this world somewhere.
1: Memphis Slim en Roosevelt Sykes, Going Down Slow. Lightnin' Hopkins, dat was een blueszanger uit Texas. Hij was dé specialist in de talking blues en hij was extreem productief. Hij maakte 54 soloalbums met louter eigen nummers. Hij overleed op 69-jarige leeftijd in Houston. Lightnin' Hopkins, Down Baby.

0: Bye-bye. I just hope I'll meet you, Will, on Canaan High. You know that a day coming won't you got to worry too.
1: Lightnin' Hopkins, Down Baby. Howlin' Wolf uit Mississippi was een protégé van blueslegende Charlie Patton. Hij werd ontdekt door Ike Turner en dat leverde hem een contract op bij Chess Records in Chicago. Maar hij begon een band met gitarist Matt Guitar Murphy in Memphis. Na enige tijd vertrok hij met een andere gitarist, Hubert Sumlin, naar Chicago en deze Hubert Sumlin bleef hem tot zijn dood trouw. Dit is een single uit 1965 en het nummer werd ook nog opgenomen door Albert King, Jimi Hendrix, Stapp Benoit, Rick Derringer, Eric Clapton samen met Robert Cray en de Steve Miller Band, Howlin' Wolf, Killing Floor.

0: Howlin' Wolf, Killing Floor. Son House, dat is een blueszanger uit Mississippi en hij was tevens predikant en hij had een structureel alcoholprobleem. En daardoor werd hij betrokken bij een caféruzie waar hij in zijn been geschoten werd. En vervolgens schoot hij de dader dood. Hij ging voor 15 jaar de gevangenis in, maar na 2 jaar werd hij weer vrijgelaten, want de rechter in hoger beroep oordeelde dat het om zelfverdediging ging. Het is een opname uit 1965 van Son House en het nummer werd ook nog opgenomen door John Mellencamp, Larkin Poe, John Mooney, Govert Mule, Taj Mahal en Leroy Parnell. Son House, John the Revelator.
1: Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seventh seal. Who's that riding, John the Revelator? Tell me who's that riding, John the Revelator. Well, who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seventh seal. You know, God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, and he refused to answer because he's naked and ashamed. Who's that riding, John the Revelator? Who's that riding, John the Revelator? Who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seventh seal. You know, Christ had 12 apostles and 3 he led away. Say, watch with me 1 hour till I go yon and pray. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas. Who's that riding, John the Revelator? Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas. Christ came on the Easter morning. Mary and Martha was down to see. Go tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seventh seal. Who's that riding, John the Revelator? Who's that riding, John the Revelator? Tell me who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seventh seal.
0: Son House, John the Revelator. Eddie Boyd, dat is een bluespianist en zanger en hij is de componist van de beroemde bluessong 5 Long Years. En dat nummer werd 72 keer gecoverd. Dit nummer nam hij op met de Engelse gitarist Peter Green. Eddie Boyd en Peter Green, The Big Boat.
2: The

Teddy Boyd en Peter Green, The Big Boat. Otis Spann, dat was een bluespianist uit Mississippi. Hij is te horen op albums van Muddy Waters, Bo Diddley, Howlin' Wolf, Buddy Guy en Big Mama Thornton. En dit nummer nam hij op met Fleetwood Mac. Otis Spann en Fleetwood Mac, Ain't Nobody's Business.

Otis Spann en Fleetwood Mac, Ain't Nobody's Business. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. In 1995 onderging Rory Gallagher een levertransplantatie in Londen en 3 maanden later overleed de eerste gitarist op 47-jarige leeftijd. En vlak voor zijn dood toerde hij nog door Nederland in Geleen, Enschede, Amsterdam, Leeuwarden en Rotterdam. Dat was zijn laatste optreden. Aan Utrecht en Tilburg kwam hij niet meer toe. Rory Gallagher, of The Handle.

0: Dolly Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk in deze aflevering. Soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe cd Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, Royalty en daarvan de High Class Girl. Een High Class Girl, dat gold niet voor Galia Fold toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voort, Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Ja, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Een goede grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de cd One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken. Dan hoor je hem zeker. Galia Fold met Meet You Down the Road.

Galia Fold van de cd Mississippi Blend. En ik ben het dan met me eens, dan kijk ik uit naar de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame, de cd One Woman Band, die binnenkort uitkomt en waarvan hij ongetwijfeld in Hades Blues ook een nummer kunt huren. Arthur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd, want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman, die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop stiet. En ja, het is niet zomaar iemand, want Joe Bonamassa die speelt op deze cd met. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker, maar dan Tim moet het wel goed werk winnen als hij zijn naam aan het verleent. Nou, dat is blijkbaar met Arthur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, na drie nogal stevige bluesstukken, Joe Bonamassa, Gallia Fold en Arthur Menezes, tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde je er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En daarvan het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de CD Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is genoemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het uitbracht. Later hebben we het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stond op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waarin in Amerika nogal in het centrum van de belangstelling staat, in ieder geval de politiek. Als je goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in het liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt van de Tea Party binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook de Road.

Tupelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Het is Blues, de Lustrinor op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee mensen die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. Bert Wolters de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maakt het allemaal zelf. En die Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland, ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aangegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuwen is de Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix stiet als Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er met twee B's in plaats van Medina. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de maat weer om door naar te lusten. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zegt van de gitaar die zit in tekenfase. Het klinkt helemaal niet, maar zolang uit stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begonde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, a tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Water Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, nee, CD die zeer de muiten weer is. Die Tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mid speelt. Jeff Beck speelt er op mid, Steve Miller speelt er op mid, David Gilmour van Pink Floyd speelt er op mid, Slash speelt er op mid, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie heb ik erbij gezegd natuurlijk. Altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, waar vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins. En dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelt heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heeft hij in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden wij van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zeggen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name de mondorgel die van Charlie Musselwhite zeerde mij de weer van deze cd. Paul Thorne gaan naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, daar kan je terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorne met Never Too Late to Call. Het is blues, is als je neemt. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Een arbeidersjongen uit New Jersey werd een wereldster. Ook als songwriter veroverde Bruce Springsteen de sterrenstatus. Hij schreef dan ook alle nummers die u vandaag hoort. Als teenager was Bruce Springsteen een fan van Dion. En dat was de uitvinder van de Bronx Blues. En als tegenprestatie nam Dion een nummer op van Bruce Springsteen. Book of Dreams.

Dion, Book of Dreams. Dan Byrne uit Iowa had Bob Dylan, Woody Guthrie, Bruce Springsteen, Phil Ox en Elvis Costello als inspiratiebronnen. Hij begon lang geleden als gitarist bij Annie DeFranco en hij had jaren de band Common Rotation. Als singer-songwriter heeft hij 28 albums gemaakt. Dan Byrne, Thunder Road.

Dan Byrne, Thunder Road. Nils Lofgren uit Illinois had een eigen band, Grin. En daarnaast was hij ook nog gitarist bij Crazy Horse, de band van Neil Young. Sinds 1984 speelt hij in de E Street Band van Bruce Springsteen. En daarom is het ook niet zo vreemd dat hij een nummer van Bruce Springsteen coverde. De man heeft 29 soloalbums gemaakt en hij speelt op 42 albums van andere artiesten. Nils Lofgren, Man at the Top.

Niels Lofgren, Man at the Top. Cindy Bullens, dat is een singer-songwriter uit Massachusetts, en ze was achtergrondzangeres bij Elton John, Rod Stewart, Gene Clark, Kiki Dee, Brian Adams en Phil Everly. Maar intussen heeft ze ook 12 soloalbums gemaakt. Cindy Bullens, If I Should Fall Behind.

0: Cindy Bullens, If I Should Fall Behind. Sid Griffin uit Kentucky begon in de punkband Dead Wish en later was hij jaren de frontman van The Long Riders. Hij heeft intussen 31 albums gemaakt en hij woont tegenwoordig in Londen. Sid Griffin, Highway Patrolman.
1: My name is Joe Roberts. I work for the state.

Sid Griffin, Highway Patrolman. Het zijn niet de bekende 60s jongens uit Den Haag, het zijn de Amerikaanse Clarks uit Indiana. En ze produceerden al 12 albums onder leiding van zanger-gitarist Scott Blasey. The Clarks, The River.

The Clarks, The River. Mark Broussard uit Louisiana werd 15 jaar geleden als een van de grootste talenten van Amerika gezien en zijn albums bevestigen dat talent, maar hij werd nooit een grote ster zoals Bruce Springsteen. Mark Broussard, Back in Your Arms.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Hackney Diamonds van de Rolling Stones is het album van deze week. En op dit nummer zingt de mateloos populaire Lady Gaga de achtergrondvocalen. En dat leverde meteen een spetterende videoclip op. De Rolling Stones, Sweet Sounds of Heaven.

The Rolling Stones met Lady Gaga. Sweet Sounds of Heaven. Elvis Costello, dat is een Engelse pubrocker die uitgroeide tot een gerespecteerde cultartiest. Hij werkte al met Alan Toussaint, Paul McCartney, Burt Bacharach, Nick Lowe en Dave Edmunds. En hij is tegenwoordig getrouwd met de Amerikaanse jazzzangeres Diana Krall. En ze wonen in New York. Elvis Costello, Brilliant Disguise.

0: Elvis Costello, Brilliant Disguise. Jason Ringenberg uit Tennessee is gitarist en tevens de frontman van Jason and the Scorchers. En als soloartiest is hij heel succesvol met albums voor kinderen. Dan schrijft hij als Farmer Jason liedjes over het leven op de boerderij. Hij heeft intussen 24 albums gemaakt. Jason Ringenberg, My Hometown.
1: 1, 2, 3, 4.

Jason Ringenberg, My Hometown. Patty Griffin uit Maine begon in het clubcircuit van Boston en ze verhuisde naar East Nashville, waar alle Americana-artiesten woonden. En daar schreef ze al nummers voor Emmylou Harris, Kelly Clarkson, Rory Block, Sugarland en The Chicks. En ze was enige tijd de partner van Led Zeppelin-zanger Robert Plant. Patty Griffin, Stolen Car.

Patty Griffin, Stolen Car. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Graziano Romani, dat is een Italiaanse singer-songwriter. Hij is in Italië ook nog de frontman van de band The Rockin' Chairs. En op het soloalbum Freedom Rain doet Elliot Murphy als gast mee. En deze Graziano Romani nam al nummers op van Van Morrison, Peter Gabriel, Joni Mitchell, Robbie Robertson en dit nummer van Bruce Springsteen, The Promise.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. Heel veel publiek hierbij aanwezig en als gast hier aan tafel Frans Jansen. Welkom Frans.
2: Dank je.
1: Frans is de man die al in 1965 woonde bij Harry Musquet in Grollo.
2: Nee.
1: Nog niet in 65?
2: Nee, 67.
1: 67, oké. Daar gaan we het over hebben, over zijn ervaringen met Grollo, met Harry Musquet, met de blues en alle andere dingen die hij heeft gedaan. Muziekkeuze ook van Frans, van Frans Jansen. En de eerste, dat is de bekende waar deze tentoonstelling naar genoemd is. Cuban and the Blizzard met Window of My Eyes.

0: Window of My Eyes. Frans Janssen, wat roept dit aan herinneringen bij jou op, dit nummer van QB and the Blizzards?
1: Ja, behoorlijk wat. Vind ik het mooiste nummer van de Blizzards. Ik kan me nog goed herinneren dat Mick Taylor, latere gitarist van de Stones, die solo van Elko hoorde in de boerderij en daar lyrisch over was. Verder zat ik vaak op dezelfde plek als waar het getikt is. Ik heb een menig gedicht geschreven op de Triumph Tipa die daar stond. Waar Harry ook dat uitzicht had over uit zijn raam. Mm-hmm. Dus ja, heel veel herinneringen aan die tijd, yeah, in ieder geval.
0: Je bent een leeftijdsgenoot van Harry Musquet.
1: Harry was 4 jaar ouder.
0: 4 jaar ouder die hebben, ja.
1: Ja. Ja,
0: jij bent, Harry zou dit jaar 75 zijn geworden, jij bent 70.
1: Laten we het daar niet over hebben verder.
0: Dat is niet erg hoor.
1: Goed.
0: Je ziet eruit als een 50er. Dus,
1: dankjewel.
0: Jij bent in 67 ben jij in Grollo gekomen. Hoe heb jij Harry voor het eerst ontmoet eigenlijk?
1: Ik had mijn eerste expositie. Ik was van de Academie in Den Haag gekomen. En toen had ik mijn eerste expositie via een meneer uit Groningen. Die had daar een soort galerie. Waar de eerste tentoonstellingen van Karel Appel waren ook in Groningen. Wietse Braamhorst heette de man. En die had contacten met de moeder van Miep, de toenmalige vriendin van Harry. En ik had daar mijn eerste expositie met Wim Doorschot. En nadat we de expo ingericht hadden, kwam ik in de tuin terecht. Het was zomer. En daar lagen een paar langharige jongens.
0: In Norg.
1: In Norg.
0: Ja.
1: In de tuin van de Eshof. En zo heb ik Harry leren kennen. Nadien kwam hij heel vaak naar de adressen waar ik toen woonde. Nadien in Steenwijk, Enkhuizen, Haarlem. En altijd als hij in de buurt was, kwam hij daar.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook samen dingen met hem gedaan. In Steenwijk heb ik een keer een blues en poetry optreden gedaan. Ook nog eens een keer in Wolfga. Ik vond het vreselijk, dus daar ben ik gelukkig mee gestopt.
0: Wat klikte er tussen jullie?
1: Harry had een brede interesse. Hij was middels de boerderij en de moeder van Miepje ook een beetje bekend geraakt in de wereld van de kunst. De beeldende kunst. En hij vond dat interessant. En leeftijdgenoten hebben al snel, wanneer ze op dit gebied bezig zijn, een bepaalde verwantschap.
0: Mm-hmm. Hadden jullie ook literaire bepaalde verwantschap?
1: Absoluut. Wij waren allemaal geïnteresseerd in de toentertijd bekende existentialisten.
0: Sartre.
1: Sartre, Camus, noem het maar op. De Zwarte Coltrui, Juliette Gréco. Het hele rijtje en de Amerikanen. Kerouac, Corso, Ginsberg. Mm-hmm. Dat verslonden wij.
0: En muzikaal?
1: Muzikaal was ik bezig met de Stones. En ik wist van de hele Blizzards van het bestaan niet af. In Norg zeker niet. En later kreeg hij
0: Edison.
1: Edison voor Desolation. Ik kreeg in de periode dat ik hem leerde kennen. En daartussen kreeg ik 1 singeltje van hem mee. Toen ben ik een tijdje naar Zwitserland verhuisd, naar Lausanne. En ik had het singeltje Back Home. En dat vond ik een stoer nummer. Mm-hmm. Dat heb ik daar ook in een jukebox gekregen. Een café waar ik vaak kwam. En dat werd regelmatig gedraaid.
0: Ja, ja.
1: Dus en ik maakte daar natuurlijk goede zier mee door te zeggen dat ik ze kende.
0: Dus je hebt de Blizzards muziek geëxporteerd naar
1: Zwitserland. Naar Zwitserland.
0: En later nog een keer naar Italië.
1: En naar Italië inderdaad ben ik met Harry op vakantie geweest. Hij sleurde me een keer mee in zijn auto. Hij had zelf geen rijbewijs. Ik wel. En met Frits Fiat, zo noemden wij de auto, zijn we toen naar Italië gereden. Zonder ook maar iets, zonder een tent. Harry dacht wel dat de hotels vrij waren. Ik ben menig hotel ingestapt. Maar niets vrij. We hebben in de auto moeten slapen. We hebben de volgende dag een tentje gekocht. En zijn op een camping terechtgekomen aan het Gardameer.
0: Ja.
1: Vervolgens is dat een hele leuke vakantie geworden met optredens rond het Gardameer.
0: Ja, affiche daarvan hangt nog op de tentoonstelling hier in het Drents Museum.
1: Okay.
0: Jouw volgende muziekkeuze naar Window of My Eyes is Somebody Will Know Someday.
1: Ja, van de Blizzards in ieder geval.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik ben in de periode van het grote liefdesverdriet van Harry en Grollo terechtgekomen.
0: Liefdesverdriet van?
1: De breuk tussen hem en Miepje.
0: Miep Huisman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat was een larmoyant gebeuren. Ik heb menig traan. Nou, ik wat minder. Maar ja, je huilt dan mee. Vooral als je wat gezopen hebt. We hebben menig traan geplengd.
0: En daar is deze prachtige muziek uit voortgekomen.
1: Gelukkig wel.

0: Ja, such a lonely place, Frans Janssen. Die lonely place, dat was Grollo, de boerderij in Grollo.
1: Kun je wel zeggen.
0: Daar kwam jij terecht naar Steenwijk, waar je geboren bent.
1: Wat omzwervingen. Enkhuizen, Haarlem, Lausanne.
0: En dan kom je in Grollo terecht.
1: Zeg dat wel.
0: Hoe was dat, die kennismaking met Grollo?
1: Het was rustig. Het was eigenlijk wel een cultuurshock. Ik had in Haarlem gewoond, Amsterdam was ik vaak. En daar wilde ik uiteindelijk ook naartoe natuurlijk. En dan kom ik in Grollo terecht door omstandigheden. En ja, op een voornamelijk agrarische bevolking die niet al te veel van de kunst moest hebben, sowieso. Ja. We zagen er nogal bizar uit. Dus vele vrienden had ik daar niet. En de omstandigheden en de boerderij waren armoedig.
0: Ja, ja.
1: Er was geen toilet, er was geen stromend water. 'S Winters bevroor alles. Er was één kachel. Uiteindelijk heb ik het achterkamertje gekregen. Er was helemaal geen kachel. Dus het was 's Winters ijskoud. Er was geen keuken, er was niets. Dus het was behoorlijk armoedig. Blues.
0: Ik kan het afzien nog aan jou zien.
1: Ja, ik heb daar zwaar onder te lijden gehad. De sporen zijn nog zichtbaar.
0: Dus jij bent niet de persoon die dat gaat romantiseren wat er in Grollo is,
1: absoluut,
0: hoe dat was?
1: Absoluut niet. Het was armoede. Ze waren net een beetje bekend. Harry had wat geld op zak. Ik helemaal niet. Ik kwam net van de academie. Ik had nog geen oeuvre. Ik had nog heel weinig gemaakt natuurlijk. Ja. Dus ik had een paar tentoonstellingen achter de rug en totaal geen cent. Wat wonen betreft afhankelijk van Harry.
0: Ja.
1: Hij heeft ook nooit huur gevraagd aan me en zo. Zorgde voor de verwarming, voor de olie, voor de kachel. En ik was hem daar zeer dankbaar voor.
0: Jij was niet de enige die daar te gast was in die boerderijen.
1: Zo af en toe kregen we logiers. Ja, Eddie Boyd bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die elke avond een bedje maakte op de bank die we hadden. Horst Dierman heeft daar toen een muur gemetseld met een bank. Die is inmiddels niet meer te zien, maar die heb ik 3 jaar meegemaakt. Die muur met die bank.
0: Die witte stenen.
1: Ja, die witte Durox-blok. En dat komt ook voort in de tekst van Window of My Eyes. Sitting in my cool room. Dat was naar aanleiding van de witte blokken.
0: Ja, precies.
1: Absoluut.
0: En Eddie Boyd noem je. Heb je John Mayle daar meegemaakt?
1: Nee, John Mayle heb ik daar niet meegemaakt. Die wilde niet komen. Maar zijn toenmalige gitarist Mick Taylor wel. En ik heb Tony Zijbrands en Boudewijn de Groot. Alexis Corner vond ik een van de mooiste ontmoetingen. Is ook een aantal dagen gebleven. Heeft ook opgetreden in de Kolk.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond ik een verdomd aardige kerel. Zijn moeder was kunsthistorica ook. En
0: dat sprak jou wel aan natuurlijk.
1: Ja, die begreep eindelijk iets van mijn moeilijk te begrijpen schilderijen.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, om daar even mee door te gaan. Want we willen ook de nodige muziek in deze uitzending laten horen.
1: Ja, daarom heb ik lange nummers uitgezocht.
0: Ja, ik heb het gemerkt, ja. Straks hebben we nog informatie over het Bluegrass Festival op 5 maart in de Bonte Wever. Maar we krijgen eerst Leonard Cohen.
1: Ja, als je de vraag gesteld wordt, wie zou je meenemen als je naar een onbewoond eiland gaat en je mag maar één muzikant meenemen. Wie zou jij meenemen? Mag ik ook wat vragen?
0: Jawel.
1: Wie zou jij meenemen?
0: Als hij nog zou leven, zou ik Cram Parsons meenemen.
1: Nee, maar ik bedoel de platen.
0: Oh, de platen.
1: De cd's, de platen, de muziek. Het hele oeuvre van een muzikant. Wie zou jij meenemen?
0: Ik denk dat ik toch Cram Parsons mee zou nemen. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ik Leonard Cohen.
0: Waarom?
1: Ik ben er nog niet helemaal uit. Of de adagio's van Mozart. Mm-hmm. Maar of Leonard Cohen of de adagio's van Mozart.
0: Maar waarom? Wat spreek je?
1: Ja, ik vind Cohen tijdloos. Het verveelt me niet. Ik draai dat nog steeds volop. En de meeste mensen schijnen er treurig van te worden. Ik juist niet. Ik word er heel erg blij van. Ik vind dat echt prachtige muziek. Met die mooie meisjeskoortjes erachter.
0: En een charmeur, hè?
1: Is dat zo?
0: Is dat niet zo?
1: Ja, dat is mij totaal onbekend.
0: Did I ever love you?
2: Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning

0: Did I Ever Love You van Leonard Cohen van de cd Popular Problems uit 2014. Op verzoek van Frans Jansen. U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. In het kader van het Jaar van de Blues, Drenthe het Jaar van de Blues, is er ook een Bluegrass Festival. Eigenlijk de White Man's Blues zou je kunnen zeggen. En daarvoor hier aan tafel twee mensen die bij de organisatie daarvan betrokken zijn. Richard Vriesde en Harold Schenk. Richard, Bluegrass Festival 5 maart in de Bondenwever. Hoe is dat initiatief ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk meer een vraag voor Harold misschien nog. Hij kwam ooit met de naam Asheville. Een combinatie van Nashville en Assen. En dat is ooit een keer bij Anita te Veld terechtgekomen van de Bontewever. Zo is het gaan rollen toch, Harold, of niet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik had het voorjaar vorig jaar een keer in Gent
1: terechtgekomen van de Bontewever. Zo is het gaan rollen toch, Harold, of niet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik had het voorjaar vorig jaar een

0: manager van de Bonte Wever dat idee gedeeld. En toen bleek dat ze bij de Bonte Wever ook al een tijd lang met het plan rondliepen om een keer weer een Roots Festival te organiseren in Assen.
1: Ze hebben Take Root ooit weggepest, hè?
0: Precies, nou ja, wegpesten weet ik dan niet. Maar in ieder geval was het wel iets wat pijn deed, begreep ik al wel. En Take Root is toen naar Groningen gegaan. En zij wilde eigenlijk opnieuw een Roots Festival beginnen in Assen.
1: Ja. Richard, jij bent ook muzikant. Wie heeft de line-up van het festival bepaald?
2: De programmering, ja, het grootste deel in mijn handen. Maar ja, wel in samenspraak met de collega's, dus Harold. En het is altijd in een overleg, maar het grootste deel heb ik aangedragen en daar de contacten gelegd.
1: Nou, vertel eens.
2: Ja, waar moeten we beginnen? Herman Brok junior stond onder andere ook op Lowlands. De Bluegrass Boogeyman, 25 jaar in het vak. Hebben net een mooie plaat uitgebracht, overigens. De Straatklinkers uit Groningen, mag natuurlijk niet ontbreken. Verder Pick and Shuffle, de Pine Needle Miners, Old Time String Band. Een heel, heel breed programma. Ja.
1: En dat programma dat duurt van, wat zijn de tijdstippen?
2: Aanvang 6 uur tot pak een beet 1 uur zal het ongeveer worden.
1: Hebben jullie enige indicatie op hoeveel mensen jullie rekenen, gokken? Wat hopen jullie dat er gaat komen?
0: Nou, wij gokken in eerste instantie op 800 tot 1000 mensen. Nou, dat hebben we iets bijgesteld, iets realistischer. Het ziet er nu naar uit dat we op ongeveer 600 mensen uitkomen. En dat past eigenlijk heel goed bij de programmering die we nu hebben. Wij hebben de bandjes geprogrammeerd staan op de verschillende plekken in de Kroegenstraat in de Bonte Wever. Zowel in de kroegjes zelf als ook in het looppad en bij de ingang staan ze te spelen. En natuurlijk ook in de Plazahal. Er is een groot podium en daar wordt ook de hele avond door fantastische muziek gespeeld.
1: Oké, 5 april gaat het allemaal. 5 maart gaat het allemaal gebeuren in de Bonte Wever in Assen. Toegangsprijs €25, in de voorverkoop €22,50, dacht ik. Zeg ik het goed allemaal? Ja. En het is weer na enige vrij lange tijd dat er zo'n groot Bluegrass Festival in Assen is. Het Big Beer Festival, dat is nog altijd in Drenthe. Dat is rond de Pinkster volgens mij, in Zuid-Laren. Maar dus 5 maart dan krijgen we dat in Assen.
0: Ja, ik wil er nog even aan toevoegen dat het een van de bijzondere kenmerken van het festival is dat het voor en door muzikanten ook is. Er is de hele avond een gelegenheid tot jam sessie. Dus muzikanten kunnen hun instrument meenemen, banjo, mandoline, gitaar, viool, neem het mee en je kunt meespelen. En het is een interactief programma. Er komen ook barbers, komen hun vak uitoefenen. Dus er is ook de koppeling gelegd met barbershops. En er wordt vinyl verkocht. En er worden
2: schoenenpoetsers, van alles en nog wat.
1: Er is van alles te doen. Ik weet dat jullie nog wel uren kunnen praten over dat festival. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan weer terug naar de blues. De blues van Cuban and Blisters, de blues ook van Frans Jansen. Maar om even de sfeer te laten proeven hoe dat op 5 maart in de Bonte Wever in Assen toe gaat. Hier zijn ze, de Straatklinkers uit Groningen met Hondenweer.

0: Het is hondenweer van de startklinkers van de cd Frisse Wind uit 2013. En van de Bluegrass die op 5 maart in de Bonte Wever in Assen te horen is op het Bluegrass Festival. Weer terug naar de blues, Frans Jansen. Beeldend kunstenaar, te gast hier in deze uitzending omdat jij bij Harry in Grollo hebt gewoond vanaf 1967. Was de blues daar vaak aanwezig bij Harry in Grollo?
1: Je bedoelt bij hem persoonlijk?
0: Ja.
1: Mentaal?
0: Ja.
1: Jazeker. Ja, behoorlijk, ja. Hij had leed onder zwaar liefdesverdriet. Zijn relatie met Miepje was beëindigd. Heeft prachtige muziek opgeleverd. Dus altijd ergens goed voor die zielenpijn.
0: Mm-hmm.
1: Het was blues. De omstandigheden waren ellendig, pover, armoedig. Dus het was pure blues.
0: Heb jij in die tijd Herman Brood ook meegemaakt in Grollo?
1: Jazeker. Ja, die kwam regelmatig. Harry werd altijd opgehaald met het busje. En dan kwamen ze nog wel eens even binnen. Herman was een hele stille man. Die zei nooit wat. Die schuifelde langs je heen. En ik heb later nog bij hem gewoond een jaar aan de Collardslaan hier in Assen. Zie ik hem nog als een mummie rondlopen. Had hij de schurft opgelopen ergens. En ja, het was bizar. De spuit in de arm regelmatig. Het was bizar.
0: Heb jij nou in al die bluesomstandigheden ook nog een beetje de gelegenheid om aan jouw eigen werk, aan jouw beeldende kunst, om daar wat mee te kunnen doen?
1: Voornamelijk. In Grollo heb ik een expositie georganiseerd van mijn werk met dat van John Eck. En ik werkte daar ook. Ik had het achterkamertje ter beschikking gekregen. En tussen mijn bed en de bedstee die toen al afwezig was, ik heb daar een donkere kamer van gemaakt toen de tijd, had ik net de ruimte om te schilderen. Dus ik heb daar menig schilderij gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Wanneer ben jij vertrokken uit Grollo en waarom?
1: Op een goede morgen. Nou ja, het was een proces. De toenmalige buurman Hans, wij noemden die mensen de Bevers. Dat was een aannemerskoppel. Roelof en Hans. De Bevers, toenmalige Fabeltjeskan, naar aanleiding daarvan natuurlijk. En ik had de deel een beetje opgeknapt. Dat was een expositieruimte geworden. En die deel die werd steeds meer door de Bevers, zeg maar, in beslag genomen. Er werden apparaten neergezet. Het werd steeds voller daar. Dus ik kon mijn werk daar nauwelijks meer doen. En op een goede morgen werden wij door een hele hoop lawaai wakker. Toen bleek dat ze de boom aan het omzagen waren die pal voor de boerderij stond, zonder ons dat verteld te hebben. Wij waren razend, Harry ook. Dat we zo vroeg werden gewekt. Dat was natuurlijk na een avondelijke cafébezoek en je wordt om 8-9 uur wakker gemaakt door gezaag. Dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen.
0: Ja, ja.
1: Dus toen besloot Harry weg te gaan. Toen heeft hij een boerderij gekocht in Ansen. Daar heb ik nog een zomer gezeten om die op te knappen.
0: Okay.
1: Met mijn toenmalige vriendinnetje. En toen dat er een beetje behoorlijk uitzag, toen moest hij de boel verkopen omdat hij belastingsschulden had.
0: En toen was het weer terug naar Assen?
1: Toen was het terug naar Assen.
0: Toen was het voorbij eigenlijk het plattelandsgebuur?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Hij logeerde.
0: Was het weer terug naar Assen?
1: Toen was het terug naar Assen.
0: Toen was Absoluut. Het voorbij eigenlijk het plattelandsgebuur?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Hij logeerde regelmatig bij mij in de gymnasiumstraat. Hij logeerde bij Sjoerd Punten. Het was een beetje zwervende toen de tijd.
0: Broken zou je kunnen zeggen.
1: Broken Tjeckburg, fantastisch.

0: Prachtige ballad van Jake Butt uit 2012.
1: Bug. Butt is wat anders.
0: Frans, jij je vertelde net van toen Harry weer terugging naar Assen, naar 1971. Toen ging het allemaal niet zo geweldig meer. Met de band die viel zo langzamerhand toen ook uit elkaar. Heb jij dat contact met Harry, heb jij dat steeds gehouden?
1: Ja, dat werd wat minder natuurlijk. Ik woonde niet meer bij hem en hij was wat zwervender, maar dat contact is altijd gebleven, ja.
0: Iemand die ook regelmatig in Assen kwam, denk ik met name contact had met Eelco Gelling.
1: Met Eelco voornamelijk.
0: P.H. Winkel.
1: Ja, klopt.
0: De schrijver uit Nijmegen, vertaler, schrijver, dichter.
1: Ja, veelbelovende, talentvolle jongeman.
0: Ja.
1: Geweldige kerel. En ik was een beetje in competitie met hem. Hij zat achter hetzelfde meisje aan als ik.
0: Hmm.
1: En we schaakten samen veel. Hij was een veel betere schaker. Dus hij won met schaken, maar ik kreeg het meisje.
0: Ja. Ik zie de overwinning gloed nog in jouw ogen.
1: Het fantastisch.
0: P is niet oud geworden trouwens, hè?
1: Nee, joh. Yep. Echt dramatisch. Op de verjaardag van Elvis Presley is hij nog steeds redelijk onduidelijk hoe of wat.
0: Ja.
1: Maar die is ineens dood gevonden op zijn kamer en schijnt overleden te zijn op inderdaad de verjaardag van Elvis Presley. Mm.
0: Hoe was jouw relatie met Eelco Gelling eigenlijk?
1: Dat was heel vriendschappelijk. Eelco was een beminnelijke man natuurlijk. Eelco was eigenlijk een veel vriendelijker en sociaal mens als Harry was. Kunnen we rustig eerlijk over zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Eelco had ook een veel bredere belangstelling. Bredere oriëntatie. Wat Harry was echt toch zeer Drents.
0: Mm-hmm.
1: Wilde altijd direct naar huis. Eelco kon het overal wel goed vinden. Was meer een wereldburger als dat Harry was. Harry is dat gelukkig later wel geworden.
0: Mm-hmm.
1: Met al zijn gereis. En daar had hij toen al ontzettend hekel aan reizen. Die hele Engeland geschiedenis is een beetje mislukt door zijn angst voor reizen.
0: Mm-hmm. Terug even weer naar de muziek.
1: Jij weet er alles van. Jij bent ook met hem op reis geweest.
0: Dat is gelukt in 93.
1: Precies.
0: En in 99.
1: Ja.
0: En dat vond ik toen heel mooi dat hij dat inderdaad aandurfde.
1: Ja, ja.
0: Alleen, hij hoefde toen niet op te treden.
1: Nee.
0: Ik denk dat dat een verschil was.
1: Hij had een soort van stage fright inderdaad.
0: Ja, ja.
1: En er moest altijd wat gedronken worden voordat hij het podium opklom.
0: Een van de mooiste filmpjes op deze tentoonstelling hier vind ik ook. Het filmpje wat gemaakt is bij Schiller in Aalten. Dat hij achter het podium is en dat het allemaal nog gezellig is. En op een gegeven moment dan moet hij het podium op. En dan, je ziet hem eigenlijk zenuwachtig worden om die drempel over te gaan naar het publiek toe.
1: Ja, ik vind dat niet zo raar. Een hele hoop mensen die voor grote aantallen publiek optreden hebben daar last van. Toneelspelers. De bekende zenuwen. En als je daar staat, dan vallen die weg.
0: Er wordt wat afgeleden in de coulissen. En
1: in de kunst wordt heel erg geleden.
0: Daar komt de blues uit voort. Geldt dat ook voor de Eagles, het volgende nummer op jouw lijstje?
1: Ja, dat is wat mij betreft een klassiek muziekstuk.
0: Was dat ook
1: ook
0: muziek die Harry... Want Harry had nogal de neiging, Harry Musquet, om muziek bij zijn vrienden aan te prijzen.
1: Absoluut. Harry was een docent. En je moest het niet wagen daar iets negatiefs over te zeggen. En dat gold voor de boeken die hij las. En ik moet eerlijk zeggen dat hij een geweldige smaak had. Een hele brede en goede smaak op dat gebied. Voor zover ik dat kan beoordelen. Mm-hmm. En de muziekkeus was ook heel divers. Het was niet alleen maar blues. Het was klassieke muziek. Het was Elton John. Het waren Simon & Garfunkel. Het was heel breed.
0: Ja. Hoorden daar de Eagles ook bij? Of is dit
1: absoluut
0: puur jouw keus?
1: Dat vond hij ook mooi.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: The Last Resort.

0: van de LP Hotel California, The Last Resort van de Eagles op verzoek van Frans Jansen. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues. Frans, wanneer jij nou terugkijkt op de hele periode van Harry Musquet, Cuba in the Blizzard, de 45 jaar dat hij actief is geweest in de muziek, welke betekenis heeft hij voor, in jouw beleving voor Drenthe gehad?
1: Ja, die is groot geweest. Vooral onder toen de tijd de jongeren in Nederland. Drenthe werd op de kaart gezet. Het was toch een beetje een achtergebleven gebied. Nog steeds is het zo dat de afstand tussen het noorden en het westen langer is dan omgekeerd. Mm-hmm. Dat merk ik nog steeds als ik in het westen ben en bij goede vrienden. Als ik daar op een verjaardag ben en ik rij 's nachts naar huis, dan valt iedereen van zijn stoel. Ja, het heeft Drenthe op de kaart gezet en hij is het meeste. Ja, Harry is een echte. Hij is doorgegaan tot op het eind van zijn leven. Heel veel van die popmuzikanten was het een tijdelijke invulling van een bepaalde jeugdperiode. En getrouwd, kinderen gekregen, ander baantje gevonden. Hij was een echte muzikant.
0: Hij leefde de blues, kun je het zo zeggen?
1: Absoluut, ja. Zijn hele leven, ook met al zijn affaires, zijn liefdesgeschiedenis. En het was een... Ja, inhoudelijk bluesy man.
0: Ja. En wanneer jij nou over deze tentoonstelling hier in Drenthe Museum en boven de tentoonstelling van Rudy Leukveld rondloopt, wat voor gevoel roept dat dan bij jou op?
1: Ja, voornamelijk herinneringen natuurlijk, hoewel ik daar behoorlijk de pest aan heb. Ik leef namelijk nu en ik vind de dingen die ik nu doe belangrijk. Ik zeg altijd, vroeger is voorbij. Maar ja, klaarblijkelijk niet. Het is een prachtige tentoonstelling en ik zie nu dat een hele hoop mensen daarvan genieten. Dus ik al eer naar het Drenthe Museum en de mensen die dit tot stand hebben gebracht.
0: Allemaal dankzij Harry Musquet. Laten we dat ons
1: Harry
0: goed realiseren.
1: Harry is hier duidelijk de centrale figuur in. Zonder Harry hadden we misschien een tentoonstelling over Eelco hier gehad. Ik zou het niet weten. Nee, denk het niet.
0: Misschien was het zonder Harry Eelco ook wel niet eens geweest.
1: Nee,
0: als muzikant.
1: Nee, dat is zo'n gelukkige samensmelting. De Beatles zijn daar een aardig voorbeeld van.
0: Stones.
1: Ja, je woont bij elkaar in de straat. Je hebt toevallig dezelfde belangstelling. Of je komt elkaar tegen op school en... dat is het verbluffende toeval wat altijd een rol speelt bij dit soort dingen. Voetballen, noem maar op. Ja. Dat soort toevalligheden.
0: Jij bent ook nog een beetje op de tentoonstelling aanwezig. Want hier achter jou daar hangen twee prachtige hoesontwerpen van Red, White and Blue.
1: Ja, dat heb ik toen. Ik was toen met dat soort tekeningen bezig. En Jan Venhuizen, toen de tijd manager, en Harry en Eelco, die vonden dat mooi. En naar aanleiding daarvan heb ik dit hoesontwerp gemaakt. Kooijmans heeft nog een tekening uit die tijd gekocht van me. George Kooijmans.
0: Heb je nog meer hoesen gemaakt of is het van deze beperkt gebleven?
1: Dit is hiertoe beperkt. Ik zou er een maken nog voor, hoe heet die? Bekende Engelse zanger. Ben ik nog in de studio geweest in Groningen ergens. Maar dat is toen niet doorgegaan, om een of andere reden.
0: Maar goed, jij bent aan de andere kant. In de kunst ben jij wel altijd doorgegaan. Dus...
1: Absoluut, en nog steeds. Ik maak nu een hele grote Maya-tempel. Dat is het volgende project, samen met iemand. En dat, half maart moet dat er staan. En dat vind ik leuk om te doen. En terugkijken op vroeger. Ja, ik doe dat elke dag. Als ik mijn atelier binnen wandel, zie ik al die werken die ik vroeger gemaakt heb. Dus ik word elke dag echt geconfronteerd met mijn verleden.
0: Het verleden hoort bij het heden en misschien ook wel de basis voor de toekomst. Om maar eens wat bij scheren.
1: Het is het fundament.
0: Te roepen, ja. Wij zijn aan het eind van dit programma. Met veel belangstelling hier in het Drenthe Museum gemaakt. Ja. De tentoonstelling die loopt nog vele weken. Straks gecombineerd met de tentoonstelling over de Maya's. Frans Jansen, jij noemde net al. Hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid hier.
1: Graag gedaan.
0: We besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet van Cats Lost. Ik zeg nog even dat Karel Post dat die de techniek deed. Productie en presentatie Albert Haar. Maar waarom dat laatste nummer?
1: Ja, het is een ontroerend nummer natuurlijk. Het is ook volgens mij op de begrafenis van Harry gedraaid op verzoek van Dawina. En ja, het is een eerbetoon aan zijn laatste vriendin. En ontroerend mooi.
0: More than I can ask for.
1: Zo is dat.

0: 66, het De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Bobby Gentry uit Mississippi had een wereldhit met Ode to Billy Joe. En we vergeten wel eens dat ze daarna nog 14 hits scoorde. Waaronder Let It Be Me, I'll Never Fall in Love Again en Fancy. Maar ze maakte ook 38 albums en dit nummer kwam nooit op single uit. Bobby Gentry, Belinda.

Bobby Gentry, Belinda. Black Sabbath uit Birmingham speelde een bepalende rol in het ontstaan van de heavy metal beweging. Het titelnummer van het tweede album werd gezongen door de legendarische Ozzy Osbourne. Black Sabbath, Paranoid.

Black Sabbath, Paranoid. De band Redbone zette zich onder leiding van de gebroeders Pat en Lolly Vigas in voor de belangen van de Indianen in Amerika. En Wounded Knee is de plek waarin 1890 een slachting plaatsvond onder de Indianen. Redbone, we were all wounded at Wounded Knee.

Redbone, We Were All Wounded at Wounded Knee. De Stranglers wisten als een van de eerste punkbands een brug te slaan naar het grote publiek. Dit komt van het legendarische punkalbum met de rode bos bloemen erop. De Stranglers, No More Heroes.

The Stranglers, No More Heroes. Wally Tax was de zoon van een Nederlandse vader en een Oekraïense moeder die elkaar hadden leren kennen in een Duits werkkamp. Op 12-jarige leeftijd richtte hij in Amsterdam de Outsiders op en deze solosingle van hem werd een grote hit in Nederland. Wally Tax, Miss Wonderful.

Dolly Tux, Miss Wonderful. De New Yorkse singer-songwriter Janice Ian zong heel veel over eenzaamheid. Deze single werd een grote hit in Amerika en het leverde haar ook nog een Grammy Award op. Janice Ian, At 17.

Janice Ian, at 17. Nadat George Kooijmans en Rinus Scherzen werden gecompleteerd door zanger Barry Hay en drummer Sisa Zuiderwijk, werd Golden Earring pas een echte topband met hits in Amerika. Golden Earring, Back Home.

Golden Earring, Back Home. Melanie Sefka trad anoniem op in de koffiehuizen van Greenwich Village in New York. Maar in de zomer van 1969 was ze te zien op het Woodstock Festival. En toen was ze in één klap

0: Melanie, look what they've done to my song, ma.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Rise van Danny Bryant is het album van deze week. En er is tegenwoordig weinig werk voor authentieke klassieke bluesbands. En door zijn internationale doorbraak is de agenda van Danny Bryant toch goed gevuld. Al speelt hij veel meer op het vasteland van Europa dan in zijn geboorteland Engeland. Danny Bryant, Silver and Gold.

0: Danny Bryant, Silver and Gold. Het was het antwoord van Lynyrd Skynyrd op twee nummers van Neil Young, Southern Man en Alabama, waarin het racisme in het zuiden van Amerika aan de kaak werd gesteld. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
1: One, two, three.

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Lindisfarne, dat was een band uit Newcastle. Onder leiding van zanger-componist Alan Hull maakte de band naam met harmonieuze folkrock. Ze hadden twee hits in Nederland, Lady Eleanor en deze single, Lindisfarne, Run for Home.

Lindis Farm, Run for Home. De Sutherland Brothers, dat waren de Schotse broers Ian en Gavin Sutherland, die samen gingen met de band Quiver. Gavin had in 1972 al Sailing geschreven voor Rod Stewart en toetsenist Pete Wood schreef Year of the Cat voor Al Stewart. Dit werd geen hit in Nederland, maar later zouden ze wel een grote hit scoren met Arms of Mary. The Sutherland Brothers, You Got Me Anyway.

The Sutherland Brothers, You Got Me Anyway. Leon de Graaf, dat was een singer-songwriter uit Haarlem. Hij deed mee aan een muziekconcours waar Boudewijn de Groot in de jury zat. En de hoofdprijs was dat hij een single mocht maken. En Boudewijn de Groot was dan de producer. En deze single werd een top 40 hit in Nederland. En daarna is er nooit meer iets vernomen van Leon de Graaf. Pittsburgh in the Rain.

Leon de Graaf, Pittsburgh in the Rain. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bill Withers, dat was een begenadigd singer-songwriter uit West Virginia. Ain't No Sunshine werd een wereldhit, maar dit werd ook een nummer 1 hit in Amerika. Bill Withers, Lean on Me.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Guitar Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en Nafule Mia. Alle mooie muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met Cuban and Blizzard met More Than I Could Ask For.

Prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

0: boots back on.
1: De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit, want dan hoef je minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

0: Thank you.
1: Thank you much.
2: If You Want to See the Blues van Joe Guitar Hughes uit 1986. En If You Want to See the Blues, één mogelijkheid daartoe was het American Folk Blues Festival. Dat was een packet, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde, wat in Amerika begunde, maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rau, werd het ook naar Nederland toegebracht. Was vaak in Den Haag. En daar kwam dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Musquet en Willie Middle en Ilko Gelling en hemzelf mooi maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muiten weerd om naar te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
3: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of us feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah. That's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's gonna be the blues that I sing. The first song is gonna be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Was Harry ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993, wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van. Weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei hij, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

uit 1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Illustreert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje opgehang aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft.

ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om ging, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik door van draai is weer van iemand anders. Die is van de liedzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

Morning on. Right, you know, baby.

0: Bye.
1: Eric Burdon and War met hun versie van Paint is Black uit 1970 van de LP The Black Man's Burden. Maar het origineel, dat is uit 1966. Dat was de LP Aftermath van de Stones. En wel grappig, die hoes van de LP Aftermath van

Stones. Daar staat de leden van de band, de vijf leden van de band, staat allemaal aan face op de hoes. En diezelfde vormgeving die hebt QB and the Blizzards gebruikt voor de LP Desolation uit dezelfde jaar. Die keken er heel duidelijk naar. Want de Beatles die kwamen later met Sgt. Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van QB and the Blizzards uit met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

1966, het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat is de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar, een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazz-uitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazz-drummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazz-uitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Painted Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010 van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burdon and War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of veel mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend veel LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond-orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, de Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het maar de weer is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy samen met Bonnie Raitt uit 1993.

middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te noemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden, dat is Nancy Griffith. Texaanse singer-songwriter op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met getrouwd een poosje. En haar meest bekende cd is denk ik, of album, is Other Voices, Other Rooms. Uit 1993, vernoemd door de verhalenbundel van Truman Capote. Nancy Griffith was iemand die zich graag ook met literatuur bezighield. Ze liet zich vaak afbeelden op de hoesen met boeken op de achtergrond. En ja, de combinatie van muziek en literatuur die zat in haar persoon eigenlijk wel een beetje verenigd, zeg maar. Haar laatste cd die is uitgebracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en een lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith die stunt over haar, en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maakt andersoortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, maar ook even benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Musquet. So Many Roads, die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, musquettheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer, Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent QB in the Blizzard met Another Day, Another Road.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Elvis Presley nam het nummer in 1970 op voor zijn album Easy Listening. En de single werd een top 10 hit in Engeland. Er bestaan 81 uitvoeringen. Het origineel is van Barry Mann uit 1968. En de grootste hit werd gescoord door een zanger uit Houston. Hij had er een nummer 1 hit mee in Amerika. En het was ook een grote hit in Canada. B.J. Thomas, I Just Can't Help Believin'.

Thomas, I Just Can't Help Believing. Het is een nummer van de legendarische countryzanger Hank Williams uit 1949. Er bestaan 358 covers. Elvis Presley nam het nummer in 1973 op. En het werd ook nog opgenomen door Johnny Cash, Tommy James en de Shondells, Roy Orbison, Little Richard en Van Morrison. En dit is een rockabilly zanger uit Missouri. Hij had 51 hits in Amerika. Furlan Husky, I'm So Lonesome I Could Cry.

Furlin Husky, I'm So Lonesome I Could Cry. Elvis Presley nam in 1971 een compositie van Willie Nelson op, maar dat hadden al veel meer artiesten gedaan, zoals Joe Tex, Tom Jones, Rick Nelson, Georgie Fame, Jerry Lee Lewis en The Supremes. En dit is een popzanger uit Jacksonville, Florida. De man had 39 hits in Amerika. Johnny Tillison, Funny How Time Slips Away.

Johnny Tillerson. Funny How Time Slips Away. Het is een nummer van countryzanger Bill Monroe uit 1947. Er bestaan 199 covers, onder meer van Elvis Presley, Ray Charles, Lee Von Helm, Rick Nelson, Paul McCartney en John Fogerty. En op dat moment vertrok Ronnie Hawkins, een rock'n'roll zanger uit Arkansas, met zijn drummer Lee Von Helm naar Canada. En daar begon hij Ronnie Hawkins en de Hawks. En later zouden de Hawks wereldberoemd worden als de band. Ronnie Hawkins, Blue Moon of Kentucky.

Ronnie Hawkins, Blue Moon of Kentucky. Het is een nummer van Chuck Berry uit 1964 en Elvis Presley nam het in 1974 op. Het werd ook nog opgenomen door Dave Edmunds, The Band, The Grateful Dead, Meatloaf en Mike Cito samen met Tinsley Ellis. Dit is een singer-songwriter uit Boston. Hij heeft 45 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika. James Taylor, The Promised Land.

James Taylor, The Promised Land. Het is een nummer van countryzanger Don Gibson uit 1957. Er verschenen 368 covers en Elvis Presley nam het nummer in 1968 op. Verder werd het opgenomen door Merle Haggard, Van Morrison, Timmy Euro, Solomon Burke, Conway Twitty, Tom Jones, Gene Pitney en Tina Turner. Dit is een rockabillyzanger uit Mississippi. De man was heel succesvol, maar hij overleed al op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct. Warren Smith. I can't stop loving you.

Stephen Smith, I Can't Stop Loving You. Het was een grote hit voor Tony Joe White in Australië, Canada, Zuid-Afrika en Amerika. En de cover van Elvis Presley werd een hit in Engeland en Ierland. Er verschenen nog 61 covers, onder meer van Tom Jones, Little Milton, Dale Watson en Billy Branch. Tony Joe White, Pork Salad Annie.

Tony Joe White, Polk Salad Annie. Het nummer is geschreven door Chris Christofferson en Bill Nash nam het in 1968 als eerste op. Elvis Presley volgde in 1972, maar er bestaan 275 covers, onder meer van Loretta Lynn, Kenny Rogers, Jerry Lee Lewis, Irma Thomas en Dolly Parton. Dit is een countryzanger uit Missouri. De man had 31 hits, had veel succes, maar raakte aan de drank, verdween van het toneel, maakte zijn comeback en overleed op 51-jarige leeftijd. Win Stewart, For the Good Times.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues for Elvis van Albert King is het album van deze week. En Albert King nam het nummer op met een topband. Pianist en organist Marvel Thomas begeleidde Little Milton, de Staplesingers, Etta James, Wilson Pickett en The Temptations. Gitarist Michael Toole speelde op albums van de Paul Butterfield Blues Band, B.B. King, Paul Rodgers, Melissa Etheridge en Irma Thomas. Basgitarist Donald Duck Dunn is te horen op albums van Otis Redding, Sam & Dave, Bill Withers, Elvis Presley en William Bell. En drummer Willie Hall is te horen op de albums van The Blues Brothers, Isaac Hayes, Johnny Taylor, Rufus Thomas en The Emotions. Albert King, Heartbreak Hotel.

Albert King, Heartbreak Hotel. Elvis Presley nam het nummer op voor zijn album From Elvis in Memphis. Het was ooit een single van Dwayne D. in 1968 en er bestaan ook mooie uitvoeringen van Percy Sledge, Nick Lowe en Ronnie McDowell. Dit is een sterrenband met Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings en Kris Kristofferson. Highwayman, True Love Travels on a Gravel Road.

Highwayman, True Love Travels on a Gravel Road. Het is een nummer van Buffy St. Marie uit 1965 en er verschenen 169 covers. Elvis Presley nam het in 1972 op. Het werd ook nog opgenomen door Cher, Nancy Sinatra, Neil Diamond, Roberta Flack en Françoise Hardy. Een Engelse band uit Blackburn met zanger Lionel Morton had er een top 20 hit mee in Engeland, The Four Pennies. Until It's Time For Us To Go.

the four pennies, until it's time for us to go. Thomas Dorsey schreef het nummer al in 1937 en in 1946 was het een hit voor Flying Clouds of Detroit. Er verschenen 167 covers en Elvis Presley zong het nummer in 1957 live in de populaire tv-show The Ed Sullivan Show. Er zijn ook nog mooie covers van Pat Boone, Connie Francis, Johnny Cash en Dolly Parton. Dit is een legendarische countryzanger uit Texas. De man had 152 hits in Amerika. George Jones, Peace in the Valley.

George Jones, Peace in the Valley. Het was een nummer van zanger Johnny Tillerson. Hij had er een hit mee in Amerika en Engeland. En het was tevens een hit voor Margaret Whiting en Billy Joe Royal. Er verstaan 67 covers. Elvis Presley nam het in 1969 op. En het werd ook nog gecoverd door Conway Twitty, Bobby Darin en Bobby Goldsborough. Dit is een honky-tonk zangeres uit Oklahoma. Ze had 44 hits in Amerika. Gene Shepherd. It Keeps Right On A Hurt.

Gene Shepherd, It Keeps Right On A Hurdin. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van Ray Charles uit 1959 en Elvis Presley coverde het nummer in 1964. Maar er verschenen 267 covers, onder meer ook van Cliff Richard, The Searchers, Etta James, Roy Orbison, Jerry and the Pacemakers en The Righteous Brothers. Maar dit is de componist, Ray Charles. What Did I Say?

What's that? What's that? What time?

0: Blues Radio Drenthe op etv.nl.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Mississippi Delta begint in Memphis en loopt door tot Vicksburg. Een gebied groter dan Nederland. Vruchtbare landbouwgrond, gebruikt voor de verbouw van katoen en rijst. Van noord naar zuid doorsneden door Highway 61. Centrum is de plaats Clarksdale in Coloma County. Daar het Delta Blues Museum, Rooster Records, Stackhouse en Living Blues. De geboorteplaats van John Lee Hooker. De Delta, bakermat van de bluesmuziek, waar Robert Johnson rondzwierf, Sonny Boy Williamson speelde en Charlie Patton zijn amoureuze avonturen beleefde. Blank en zwart, rijk en arm, in een landschap dat zoveel cultureel erfgoed opleverde.
3: Nou, dit is toch vrij vlak hier. We komen uit een gebied wat eigenlijk een beetje heuvelachtig, wat iets aan, waar zou je het beste mee kunnen vergelijken, een beetje Ardennenachtig of Sauerland of zoiets, Eifel, iets minder hoog. En dit hier is weer allemaal vlak. En je komt hier dus in de buurt waar de katoen verbouwd wordt. En de grote plantages waren hier van Will Dockery en hoe ze allemaal mogen heten. Maar hier zie je dus alleen nog maar vlak land, afgewisseld met wat bossages.
4: Je ziet natuurlijk dat het land hier veel meer in cultuur is, hè? Dat dit farmland is.
3: Ja, je ziet wel dat hier wat aan gedaan is, zoals bijvoorbeeld daar in de buurt van tussen Slidell bijvoorbeeld in en Meridian. Dat zeg je gewoon een stuk land denk, waarvan je dacht, wat gebeurt er eigenlijk mee? En hier is wel degelijk, je zag hier ook nog grote winkels in landbouwwerktuigen, zoals wij die ook veel hebben. Bijvoorbeeld blauw, tussen naast een rollen of mes kunnen besmilden. Zo'n soort dingen zag je dan, zag je hier ook.
4: Grote landbouwmechanisatiebedrijven. Ja. Dat ook niet armoedig aan hier trouwens.
3: Nee, dat valt me ook af. Het is hier niet zo armoedig als bijvoorbeeld in South Louisiana, daar bij Kaplan in de buurt. En ook niet zo armoedig als bij Meridian. Ik vond Tupelo al een vrij welvaart stadje en het ziet er hier ook. Je hebt hier niet van die krotten en zo, weet je wel, die daar in het is hier allemaal toch wel vrij gecultiveerd.
4: Ik denk dat het ook vrij vruchtbare grond is hier zo, als je zo kijkt.
3: Ja, ik denk eigenlijk katoen verbouwd dat je zeker vruchtbare grond moet hebben. Dat wil gewoon niet op arme grond.
4: De eerste stap was voor veel van die mensen denk ik toch ook dat ze naar het hier, pakweg 150 kilometer noordelijk gelegen Memphis gingen.
3: Ja, B.B. King bijvoorbeeld, die staat bekend als de Beale Street Boy en dat is Beale Street is een straat in Memphis. Dat was de meest nabijliggende stad om aan werk te komen ook voor die mensen natuurlijk in de muziekbusiness.
4: Dat is een soort opwaartse beweging eigenlijk. Memphis, St. Louis en dan Chicago, Detroit.
3: Ja. Maar zoals ik al zei, die oudere mensen, dus die Charlie Patton en Robert Johnson, en die zijn dus, die trokken hier dus rond in de Delta. En die trokken van grote plantage naar plantage en van Duke Joint naar Duke Joint en speelden voor wat eten en dergelijke en voor wat drank. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rond. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rondgetrokken, zijn hier overleden, de anderen zijn weggegaan. Maar het is wel duidelijk dat hier de wortels van de bluesmuziek liggen.
5: I was traveling through South America. Walked up to a lady's house. Call her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. I heard old bell ring kinda like this. I went on down, I heard old whistle blow. I heard it

0: We blieven niet alleen nog hier in Mississippi, in de buurt van Clarksdale. We gaan ook nog even de grens over naar Arkansas. Hè?
1: Ja, naar Sint Helena, en daar ligt Sonny Boy Williamson begraven. Daar wou we ook even naartoe. Het schijnt ergens in de achteraf ergens te zijn begraven. En daar wilden we even kijken bij zijn graf.
0: Het wordt omschreven als zijnde dat het vrij moeilijk te vinden is, hè?
1: Nou, we kunnen al een poging wagen.
0: Dan kunnen wij zien van de grote weg af moeten en een zaandwegje en misschien wel een heel slecht zaandwegje op moeten. Maar
1: er zijn ongetwijfeld mensen die ons kunnen helpen, want we zijn door zoveel mensen hier geholpen tot op heden van deze trip, dat vinden we ook wel weer. That's for my people.

0: maar.
1: Delta Blues Museum, Carnegie Public Library. Dat is de goede steen in ieder geval.
0: Ja, dat mag je daar. Maar hier ook hier geen dag gebruiken om de copyright op te zetten.
1: Ja.
0: Dat weet ik niet.
1: Closed on Memorial Day, dat is maandag.
2: Fast string, misschien is dat het wel. Ja. Een flesje olie. Misschien is het wel fast.
0: Dat staat er wel. Attraction.
2: Fast lips of zo.
3: Adam and Eve. Indian spirit.
0: A ring.
3: Attraction. High chest quality.
0: Zo'n Bonnie Raid hier allemaal.
1: Daarachter op de lichte gitaar. Van B.B. King. Maar dat is dat stuk hold.
0: Dit, ja. Doneerd bij de andere kerk. Zie je dat Billy Gibbons at the remains of the Muddy Waters home.
1: Ja, het restant van het huis van Muddy Waters, ja.
0: Ja. Electric Mud.
1: Ja.
0: ZZ Top. B.B. King's Lucille. Dus zo'n gitaar speelde B.B. King op, die noemen ze Lucille.
1: Waarom
0: die
1: eigenlijk?
0: Hier. Ja.
1: Waarom noemen ze die Lucille?
0: Ik weet niet, het is waarschijnlijk naar zijn vrouw of zo. Of naar het nummer, ik weet het niet.
3: Het model. Ja, alsof hij zijn vrouw speelt. Het is, hij is een soort getrouwd met zijn gitaar.
1: Ja. Bo Diddley.
0: Ja, inderdaad, met zijn rechthoekige gitaar.
1: Hey, Steve Forbert, die ken. Ik ken je wel, niet Stevie Forbert.
0: Ja.
1: Kom ook een Meridian. Mac McAnally uit Belmont. Zit hier allemaal. Ik ken die Fred Noblak die ook in Meridian was.
0: Freddy Knobloch.
1: Ike Turner. De jazz. Nice. Dat is het, ja.
0: Ja. Maar hier worden er al groepen gedaan. De binding tussen de blanke, de black music, de gospel, de country, de blues. De rubber blues en de rubber roll en de jazz. Ja, nog een foto van de belangrijkste mensen. Maybe 120 Gibson, waar Robert Johnson nog speelde hier. The same vintage Gibson, Robert Johnson, de same vintage, dus dezelfde, niet die van Robert Johnson, maar dezelfde vintage Gibson.
1: Ja,
0: yeah,
1: ja.
0: Yeah. In 1920.
1: Hier nog wat foto's hoe die mensen vroeger op de plantages werkten.
0: Ja, de Dockery Farms, hè, hier.
1: Ja,
0: yeah,
1: ja. Yeah.
0: Joe Rice Dockery. En Will Dockery.
1: Die moeten nog staan.
0: Ja.
1: Dan mocht ik maar hem nog gaan kijken. Charlie Patton.
0: Ja, nou. Ja, het is duidelijk. Beste mensen, luisteraars van Radio Drenthe, als je ooit eens een keer in Klaarsdeel komt, zal je aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. Doe het echt. Ik bedoel, het is holy ground.
1: Dit is een museum wat ook naar ons smaak is.
0: Ja, zeker weten. Ja. Het kan natuurlijk mooi uitgebreid worden nog en ik denk ook dat het wel gebeurt.

0: night. Don't get my sugar three times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, een beetje uit zijn vroegere periode, Harry, jazzperiode, Sugar Mama, het label wat trouwens eerder Aristocrat heette, jazz label.
2: Dat weet ik niet, man.
1: Ja, verduld, ik las het op de notes op de LP. Vandaag stiet de muziek allemaal in het teken van Clarksdale, centrum van Coahoma County, waar het Delta Blues Museum is. Waar de directeur van afwezig was. Want volgens mij zat iedereen op dat moment zo ongeveer in Chicago.
2: Ja, want daar was het Chicago Blues Festival aan de gang. En ook meneer Jim O'Neill, waar we later naartoe gingen, na dit museum. Die was daar naartoe om Little Mississippi John Hurt Jr. te begeleiden.
1: Maar er waren genoeg aardige vervangers, zoals de mevrouw in het Delta Blues Museum, die ons keurig netjes te woord stond en ons alles aan wilde reiken wat er maar aanwezig was. En datzelfde geldt ook bij Stickhouse. Maar Loïm, resumeren wat er allemaal voor muziek draait is, Harry.
2: Nou, dat is in de eerste plaats stukken van John Lee Hooker, van Robert Johnson, een stuk van Blind Willie McTell en iets van Otis Spann.
1: Ja. I came from Clarksdale.
2: Ja, en Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die twee generaties in de bluesmuziek worden, ook in dat museum over het praat weer, dat die in de muziek ook tot uitdrukking komt. De oude John Lee Hooker samen met de aanzienlijk jeugdiger Bonnie Raitt in een stuk van de cd The Healer, I'm in the Mood.
2: Ja, precies.
1: We hebben het onderweg van het Delta Blues Museum in Clarksdale, in de trouwens tamelijk armoedige stad.
2: Ja, en zeer broeierig, mag ik wel zeggen.
1: Ja, misschien wel samenhangend met het weer en het klimaat door zo. En op een steenworp afstand door van ligt Stickhouse, een platenzaak en een platenmaatschappij van Rooster Records. In een hele bijzondere vorm, dat gebouw.
2: Ja, die vorm, dat Stickhouse betekent eigenlijk pijpen. Hè? Dus twee van die pijpen van een riverboot steekt de lucht in. En de platenzaak is ook, heeft precies de vorm eigenlijk van zo'n riverboat. Vandaar ook de naam Stackhouse.
1: Ja, en dat was dan ook de plek waar als Jim O'Neill het roemruchte blad Living Blues begund is. Maar zoals zegt, hij zat in Chicago. Maar uiteraard, er was een plaatsvervanger van hem in die winkel. Uitermate gezellige en een rommelige winkel. En daarachter, door zat dan de studio waar als de opname voor Rooster Records gemaakt werden.
3: He moved from Chicago to Mississippi a few years ago. And it initially started just as a mail order, because he'd been doing Rooster Blues mail order for years. Mm-hmm. And it just grew from that into the store, which he opened on Muddy Waters' birthday 4 years ago. And he is kind of divorcing himself a little bit from the store. He's just concentrating on writing now. And he's doing a lot of liner notes, and he's working on a book of interviews. So he doesn't do a whole lot in the store anymore. He concentrates on recording people.
4: He was a founder of Living Blues, wasn't he?
3: Yeah.
4: That's another question. I can't find it in Holland. You know who distributes it? It's over there.
3: Living Blues.
4: You don't.
3: I'm not sure. I know they do a lot of. They do most of the subscriptions they mail from here.
4: I've seen them. Yeah. Oh, they mail it over from the States.
3: Yeah. I think it's like $25 a year or something.
4: Uh-huh.
3: Yeah.
5: It's a monthly magazine?
3: It's bi-monthly.
4: Yeah.
3: Jim's collection is 78.
4: Oh, yeah.
1: Uh-huh. Jim O'Neill. Tja. Drum kit.
3: It's a very small part of his collection.
4: Uh-huh.
3: He has thousands and thousands.
4: Yeah, it must be worth it. A lot of money.
5: Yeah. It's a fortune.
3: If his house burned down, he'd kill himself.
4: He's insured?
3: He's insured, but he'd still kill himself.
4: Yeah, but
3: he just wouldn't want to lose him.
4: Yeah, if you... Yeah, you can't pay it.
3: No.
5: It's not replaceable.
4: It's an ideal worth. Yeah. I mean, yeah. It's like the record I told you. He traveled along with me in my suitcase, you know?
3: It's like your little traveling companion, yeah.

0: Mooi stuk, dat besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Bessie Smith, Baby Won't You Please Come Home. En ja, ze is eigenlijk thuiskomen in het Riverside Motel aan Sunflower Avenue, waar ze ook Stackhouse gevestigd is, want ja, daar is ze overleden.
1: Ja, het was eerst een hospitaal en het is nu een hotel. En je kunt nog steeds op die kamer van waar Bessie Smith dan overleden is, kun je huren dan. Kun je de nacht doorbrengen. Hmm. Heel sumier kamertje.
0: Ja, en de legende die een beetje de ronde deed, dat ze, want ze was op tournee in dat gebied, en dat ze een ongeluk kreeg onderweg en dat ze niet in een blank ziekenhuis opgenomen kon worden, dat bleek niet helemaal juist te wezen.
1: Dat weet ik niet. Ik heb verder niet.
0: Dat is later nauwzucht en ja, dat bleek dan zoiets te wezen wat dan ja, tot legendevorming leidt en dat mooi past in het beeld van die tijd. Maar later bleek dus dat ze er wel gewoon in een blank ziekenhuis opgenomen is en dat ze overleden is in het ja, wat nou dan het Riverside Motel is. Daarover gaan we vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Die maakt weer door Paul Meeldijk, techniek, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goedendag.
0: Tot aan de week.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Vlakbij Clarksdale ligt de vruchtbare grond van Stovel's Plantation. Daar staat de hut waarin McKinley Morganfield bij zijn grootmoeder opgroeide. Als Muddy Waters werd hij een legende.
4: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
6: Het nummer komt van het nieuwe album met opname uit het programma 2 Meter Sessions van Jan Douwe Kroeske. Het is een opname uit 2005. Het werd opgenomen op 24 september en het is een klassieker van Eddie Boyd. QB and the Blizzards, 5 Long Years.

Huey and the Blizzards, 5 Long Years. De Lament Cranston Blues Band komt uit Minneapolis. Het is geen grote band in Amerika, maar in hun hometown worden ze de Kings of the Blues genoemd. Met een dominante mondharmonica-speler, een goede gitarist en zanger Pat Hayes. De Lament Cranston Blues Band. I Don't Wanna Know.

The Layman Cranston Blues Band, I Don't Wanna Know. Little Mike and the Tornadoes, dat is een band uit New York met zanger Mike Markovich. Hij bewerkte een nummer van Bob Dylan en maakte er blues van. Het komt van het album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman.

Lil Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman. Mike Morgan and the Crawl, dat is een bluesband uit Dallas rond gitarist Mike Morgan. Dat is een ex-motorcoureur en hij begon een bluesband nadat hij bij een ongeluk een oog verloor. De basis van het succes was blueszanger Lee McBee uit Kansas City. Mike Morgan and the Crawl, Worried No More.

Mike Morgan and the Crawl, Worried No More. Gary Primates uit Austin was mondharmonica-speler en blueszanger, maar eigenlijk was hij docent aan de University of Texas en in zijn vrije tijd runde hij een bluesband. Maar zijn vrouw verliet hem en toen belandde hij in de goot. Hij dronk zich min of meer dood. Dit komt van zijn album Mr. Freeze. Gary Primates, Bad Poker Hand.

Gary Primage, Bad Poker Hand. Michelle Wilson, dat is een blueszanger uit Boston. En ze runt zelfs twee bands. The Evil Gal Festival Orchestra en de Vintage Rhythm and Blues Ensemble. En ze was tevens de zangeres op albums van Anthony Garecci en Duke Robillard. Michelle Wilson, You're So Mean to Me.

Michelle Wilson, You're So Mean To Me. Voor bluesgitaristen maakt het eigenlijk niets uit of ze in de studio opnemen of live tijdens een optreden. Dit nummer nam Freddie King op voor zijn album Live at the Electric Ballroom. Het nummer is geschreven door Jimmy Rodgers. Freddie King, That's Alright.

Freddie King, That's All Right. John Hammond uit New York, dat is de zoon van producer John Hammond Senior, die Bob Dylan ontdekte en grootmaakte. Junior bleef zijn hele leven de blues trouw. Dit nummer is geschreven door Elmore James en het komt van het album Mile Age. John Hammond, It Hurts Me Too.

John Hammond, It Hurts Me Too. Pianist Lil Anthony en zanger Sugar Ray zaten samen in Sugar Ray en de Blue Tones en in Ronnie Earl's Broadcasters. Maar ze maakten ook samen een album, Take It From Me. Lil Anthony en Sugar Ray, Worried Life Blues.

Little Anthony and Sugar Ray, Worried Live Blues. Rory Block uit New York heeft in Amerika de bijnaam The Godmother of Country Blues. Ze maakt al ruim 50 jaar degelijke bluesalbums en ze is een echte allrounder. Ze is componist, gitarist, zangeres en producer. Ook dit is weer een eigen compositie en het komt van het album Tornado. Rory Block, Like a Shotgun.

Rory Block, Like a Shotgun. Johnny Dyer, dat is een mondharmonica-speler uit Los Angeles, maar hij werd geboren in Mississippi. Hij begon in 1991 een bluesband met gitarist Rick Holstrom. Intussen is hij soloartiest. Dit is een eigen compositie en het komt van zijn album Listen Up. Johnny Dyer, Pretty Thing.

0: And so too.
1: Johnny Dyer, Pretty Thing. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Persuasions werden in Amerika de Masters of the Human Voice genoemd. Het is een a cappella groep en dat is een gedateerde vorm van amusement, maar de groep hield het ruim een halve eeuw vol. Dit is een oude hit van Bobby Bland, The Persuasions, Members Only.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues weer vanuit het Drenthe Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En een hele bijzondere gast aan de tafel. Namelijk de man die de blues bij Harry Muskee leert heeft eigenlijk. Ralph de Jong. Door met praten we het komende uur over ziemuziek, over de nieuwe CD, over het optreden bij Van Slag op 2 april. Maar we beginnen met Daniel Lohuis. De zonne en de maan.

0: zelfs de zonne en de maan ooit zult ze een keer vergaan. Bezongen door Daniel Lohuis van de nieuwe CD Awesome. Nou, de tentoonstelling Window of My Eyes die blijft nog wel even bestaan, maar het is net bekend geworden deze week dat de tentoonstelling verlengd wordt tot met 5 juni. Ralph de Jong, terwijl op de achtergrond Harry Musquet in het Scott Joplin Museum in St. Louis is en hij op de bühne staat, zit jij hier aan tafel. Ja. Want jouw carrière, nou ja, is niet begonnen bij Harry Musquet, maar Harry heeft wel een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, Harry heeft me gepresenteerd door heel Nederland met zijn theatertour.
0: Ja, in het voorprogramma toen,
1: ja. Ja.
0: Maar daarvoor was jij al langere tijd bezig.
1: Klopt, zeker.
0: Vanaf wanneer ongeveer?
1: Vanaf dat ik 15 was, heb ik een gitaar gekocht en dat ging eigenlijk best wel heel snel, heel serieus. Zeg. Maar daarvoor had ik wel klarinet geprobeerd en wat andere instrumenten. Maar toen de gitaar zelf kocht, toen ging dat eigenlijk heel snel. En toen bleek dat ik toen in dat jaar vond ik eigenlijk een beetje mijn talenten, zeg maar.
0: En was er toen ook gelijk de bluesmuziek?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat?
1: Een verzamelplaat met oude blues. Dat begon met een nummer van Lydon Hopkins en Muddy Waters en 3 o'clock blues van B.B. King en Elmo James nummers stonden op. Howlin' Wolf stonden eigenlijk al die populaire mensen uit die tijd zeg maar op.
0: Ja. Dus de blues zit in jouw vezels, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker, ja, van kinds af aan eigenlijk al.
0: Ja. Ja. Maar daarnaast denk ik toch ook wel een flinke scheut rock and roll, of niet?
1: Ja, ik hield heel erg van de Rolling Stones altijd al. En ik leerde pas later QB kennen. Mijn vader had de platen van de Rolling Stones, maar niet van QB.
0: Mm-hmm.
1: Dat was wel, kwam wel uit dezelfde bron.
0: Precies, ja. Jij komt met 2 nieuwe dubbel CD's uit.
1: Mm-hmm.
0: Waarom gelijk met 4 CD's?
1: Ja, omdat ik. Ik had wat nieuwe bandleden en ik had toevallig een heel mooie live opname kunnen maken.
0: In de Noot?
1: In de Noot, ja, in Hoogland.
0: Hoogland.
1: En die kwam er toevallig even tussendoor, zeg maar. Dus ik was druk bezig met zo'n dubbelalbum te maken vorige zomer en zo. En toen kwam die er tussendoor. Ik dacht van ik kan hem wel laten liggen, maar nu is die. Hij is echt van nu en ik vond hem te mooi. Dus ik dacht, ik doe hem meteen in januari die. En het was toevallig ook nog, ik dacht van ik ben eigenlijk 25 jaar bezig.
0: Nou, kijk
1: laat ik hem mooi combineren dan. Ja. Ja,
0: wel grappig trouwens, toen Harry Musquet 25 jaar bezig was, toen heeft hij een concert in Vredenburg in Utrecht gegeven.
1: Ja.
0: Het concert, daarvan zijn delen hier te zien.
1: Ja, ik zag
0: En in het

0: Het QB Museum in Grollo is trouwens een hele concept te zien.
1: Ja.
0: Het eerste nummer wat jij op jouw lijstje, want de gast bepaalt altijd de muziek in dit programma, hebt gezet, is het een nummer Man.
1: Ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Het gaat over een liefde waar ik 7 jaar mee was, inderdaad. En dat je dan iemand loslaat, moet laten, maar je blijft tegelijk ook vrienden, zeg maar. Dus in die zin is het niet een hard liefdeverhouding, maar blijft gewoon liefde. Alleen neem je dan afstand van elkaar en ga je eigen weg.
0: Mm-hmm. Ja. Man, Ralph de Jong.
2: Doe nog even van Just Ralph. Zo'n man doen aan. Oh, yeah.

0: Ja. De blues, hè?
1: Mooi, hè?
0: De blues, man. Man. Het, je zou bijna zeggen van dat het een beetje een equivalent is van Somebody Will Know Someday. Andere tijd, wat andere omstandigheden natuurlijk. Maar diezelfde intensiteit, die zit er heel nadrukkelijk wel in.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat kenmerkt jouw optredens ook altijd. Met een enorme intensiteit, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ik wil het niet anders in ieder geval.
0: Nee, hoe hou je het vol, jongen?
1: Ja, dat is ook dan...
0: Het is wel topsport wat jij bedrijft.
1: Klopt, ja. Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je kunt niet anders natuurlijk. Zo ben jij als artiest, denk ik.
1: En je krijgt ook veel meer terug van mensen. Omdat de respons is er ook direct, zeg maar. Ook al, zelfs als mensen het liedje nog nooit eerder gehoord hebben...
0: Ja.
1: Komt het toch op dat moment bij een optreden vaak toch binnen.
0: Ja. Hoe heb je nou, even nog naar die nieuwe cd die op 2 april bij Van Slag ook gepresenteerd wordt in Borgen.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan? Hoe is die samengesteld?
1: Nou, ik heb gewoon zoals ik het altijd doe bij platen. Ik ga een aantal nummers uitzoeken die ik door de jaren heen schrijf. Hè. Ik heb zo'n soort catalogus, zou ik zelf bij, van alle liedjes. En dan ga ik zo er doorheen pluizen. Denk van, oh, dat liedje lijkt me nu leuk om te doen.
0: Ja.
1: En die lijkt me leuk, dus dat is een liedje van... liedje vanuit 97 staat erop, dat is de oudste. Dreams, die gaan we straks
0: nog
1: draaien.
0: Oké, gaan we draaien, ja.
1: Uit eentje. En nog een uit 97, Life is Good Enough. Die gaan we niet draaien, maar die staat er dan ook op. Zo tot nu toe, zeg maar. En tijdens dat proces schrijf ik ook nieuwe liedjes. En die neem ik dan meestal ook mee.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je dan in die soort, moet ik het zeggen, een soort flow zit van het gevoel. Ja, zo ontstaat het dan.
0: Er is een soort basismateriaal van wat je bij elkaar gezocht hebt.
1: Ja, klopt.
0: En dingen die ter plekke zijn, ontstaan.
1: Klopt. Ja, alles is ter plekke ontstaan, maar dan door de jaren heen, zeg maar.
0: Ja.
1: En inderdaad, en er komen dan tijdens dat proces nieuwe nummers bij. Dus dat is, wat zal het zijn, de helft is dan nog nieuwer. Mm-hmm. En de andere, ja.
0: De titel, eigenlijk zijn twee titels, hè?
1: Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk één liedje. Het is eigenlijk één liedje van de plaat.
0: Oké.
1: Ja, dat is het titelnummer daarom ook. Is Lonesome Man, Ocean of Love.
0: Ja. Yeah.
1: En ik vond dat zo toevallig dat ik gedurende het proces eigenlijk te veel nummers had om op één cd te kunnen plaatsen. dat ik toen ik dacht van, hé, dat is wel mooi, want dat liedje heeft eigenlijk een titel met twee titels erin, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Lonesome Man, Ocean of Love.
0: Ja, ja.
1: Dus toen dacht ik, nou laat ik dat gewoon dat als titel nemen. En dan heb ik één cd, noem ik Lonesome Man en die andere Ocean of Love.
0: Ja. Mooie, dubbel cd, prachtige dubbel cd die dus bij Van Slag in Borgen gepresenteerd wordt. En daarvoor, een paar dagen ervoor, bij de North Sea Jazz Club in Amsterdam.
1: Uh-huh.
0: Daarop staat ook On Your Own.
1: On Your Own. Ja, die staat op die live plaat inderdaad.
0: Ja, op die live,
1: Ja. Ja, dat is... Ja, het is een liedje over als je iemand loslaat, dat je echt afscheid neemt en ook van binnen voelt dat je eigenlijk geen contact meer wil. Maar dat kan ook naar jezelf toe zijn dat je uiteindelijk soms helemaal alleen staat. Ja.
0: On your own.

0: De live versie van On Your Own. Super. Van Ralph de Jong. Van de dubbel CD Live in de Nood. En dit stond op je vorige CD, dacht ik.
1: Ja, yeah, Sun Coming Up. Yeah. Ja, klopt.
0: Ook weer een heel, ja, heel intens nummer, hè?
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Een beetje over vergankelijkheid.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat in het jaar, dat is toch wel mooi hoor, dat we herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren mm-hmm. is. En dat hij heel veel voor Drenthe heeft betekend.
1: Nou hè.
0: Heel veel voor de muziek in Nederland, voor de blues in Nederland.
1: Ja.
0: En zelfs nog voor een relatief jongere als jij, dat vind ik, mm-hmm. vind ik toch wel mooi.
1: Ja,
0: wat heb jij van hem, ik wil niet zeggen geleerd, maar wat heb jij van hem meegekregen?
1: Ja, het eerste wat hij zei toen hij me voor het eerst had gezien, ook in de Amer. Van, ja, want iedereen was toen heel enthousiast en zo, en Harry ook.
0: Ja.
1: En hij zei van, hij zei wel ja, maar je moet wel volhouden, zei hij.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, dat wist ik natuurlijk al, want ik was al heel lang bezig. En ik was toen ik 21 al was, voelde ik me al eigenlijk mislukt. Ik dacht van ja, dit duurt veel te lang. Mm-hmm. Ik had al lang met mijn platen in de winkel moeten liggen of zo. Want ja. Toen was ik natuurlijk toch heel intensief bezig altijd al met de muziek. Dus, maar die, ja, dat gewoon van het harde werk en gewoon volhouden, zeg maar. Van de muziek, dat het allemaal niet, geen glamour en glitter is, zeg maar. Maar ja. Gewoon, ja.
0: Harry had natuurlijk ook ervaren, ook in zijn leven, dat er ups en downs waren natuurlijk. Ja.
1: Ja, ja.
0: En die heb jij ook gekend.
1: Ja, zeker.
0: Niet eens zo heel lang geleden.
1: Nee,
0: een hele tijd uit geweest ben.
1: Ja, ja.
0: Het gaat nou weer goed met je, hè?
1: Ja hoor, zeker. En ik zie het ook dat het toen ook goed met me ging. Dat klinkt misschien een blasé, maar
0: ja.
1: Het was toch ook een soort mogelijkheid. Omdat ik toch een baan erbij had, omdat ik niet van de muziek kon leven.
0: Mm-hmm.
1: Was het toch een verzekering gelukkig, zeg maar. Dat ik toch een inkomst had en de huur kon betalen. En dus dat heeft me wel ook echt gered. Dus was het ook een soort bezinningsperiode om even te kijken hoe het nu gaat met mijn leven. En een beetje terug bij de kern te komen. Mm-hmm. Ja.
0: Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de blues, hè? Dat je tot het gaatje gaat. Hè?
1: Ja.
0: Dat je ja, ook de downs tot in de diepste diepte moet meemaken.
1: Uh-huh. Ja, precies. Dus
0: maar niet alleen dat natuurlijk. Nee. Ja, blues is ook vrolijkheid.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Feest.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat zei Harry trouwens ook altijd over de blues. Hij heeft zelfs een liedje Time Pass Me By. Hè, van dat mensen zeggen dat hij een trieste man is of zo. Hij zei dat is helemaal niet waar. Ja. En Harry zei ook altijd, die blues, daar word je juist weer blij van als je die zingt, zeg maar. De relativering. En,
0: Ja. Nou, ik merk dat jij de woorden van Harry, ik zou bijna zeggen, te harte hebt genomen.
1: Ja, ja.
0: Let Me Look In Your Eyes. Dat is van de nieuwe CD.
1: Nieuwe album.
0: Ja, van het nieuwe album van Lonesome Man.
1: Klopt.
0: Moet er nog iets bij verteld worden of kunnen we gewoon luisteren?
1: Het is een van de meest uitgeklede liedjes, zeg maar. Ik ben het gewoon alleen en ik begeleid mezelf nog bij een extra slide. Dat is het eigenlijk.
0: En er geen mondharmonica erbij?
1: Nee.
0: Die heb je wel meegenomen trouwens.
1: Heb ik wel bij je.
0: Nou, ja. Dan gaan we er straks wel even naar luisteren.
1: Okay.
0: Even een stukje live muziek hier in het Drents Museum.
1: Ja,
0: Let Me Look In Your Eyes.

0: Let Me Look In Your Eyes van de nieuwe cd van Ralph de Jong. Je weet er wel spanning in op te bouwen in zo'n liedje.
1: Oh.
0: Ja, ja. Wanneer je hier zo zit in het Drents Museum, ja. want dit wordt opgenomen in het Drents Museum, ja. Op de koptelefoon, zonder verdere afleiding en dergelijke, mm-hmm. dan. Je hebt steeds het gevoel dat er nog wat meer komt, dat mm-hmm. er nog wat meer komt. Dat,
1: mm-hmm.
0: Ja, bijzonder.
1: Mooi.
0: Ja. je speelt hier bijna solo, zou ik zeggen. Ik denk dat er een tweede gitaar ingedubt is, of niet?
1: Ja, heb ik slide bijgespeeld.
0: Ja, precies, ja. Je treedt zowel solo op als met band, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Meestal solo. Wat, met band...
0: Wat doe je het liefst eigenlijk? Of maak je dat niet uit?
1: Nee, ik vind het wel leuk dat ik gewoon af en toe is met de band. Want het is ook heel inspirerend met zulke goede muzikanten. En het contact natuurlijk is heel gezellig. En aan de andere kant kan ik bij solo optredens ook vaak nieuwe liedjes weer schrijven, zeg maar. Omdat ik dan heb je soms zo'n geconcentreerd publiek. Dat je gewoon, en dan kom je in een soort flow qua sfeer en zo. En dan komen er vaak ook nieuwe liedjes en zo. Dus dat is wel onmisbaar voor mij.
0: Ja, ja. Solo optredens zijn ook vaak in wat kleinere gelegenheden waarschijnlijk.
1: Klopt, ja.
0: Dan is het contact met het publiek ook nog wat indringender.
1: Ja, meestal tot 100 mensen of zo. En dan inderdaad, dan heb je echt zo'n hele... Ja,
0: precies. Ja. En dan komt die harmonica. Want ik hoor nou de harmonica hier even op de achtergrond.
1: Ja, met John LeGrand.
0: Dat is Kim Snelten volgens mij.
1: Kim
0: Snelten, 1990 in Vredenburg.
1: Oh ja.
0: En want in tegenstelling tot Harry speelde wel een klein beetje gitaar, linkshandig.
1: Ja.
0: Speelde in het begin ook wel mondharmonica.
1: Uh-huh.
0: Maar later was hij puur zanger. Maar jij bent ook echt een gitarist natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: En een mondharmonica speler.
1: Ja, een mondharmonica wat minder, dat doe ik bijna nooit.
0: Nee. Ook, wanneer solo optreedt ook niet?
1: Ja, nee. Heel vaak komt het er toch niet van.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, maar je hebt hem nu wel even meegenomen.
1: Ja, ik heb hem meegenomen. Ja, vind ik wel mooi.
0: Nou, dan moet ik even wat
1: even
0: laten
1: een beetje doen.
0: Ja, even...

0: gotta look in the mirror, see myself grow up. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby.
1: Zo waan ik me even in een juke joint in de Delta bijna, Ralf. Oh, wanneer je zo speelt. En ja, die sfeer die dat uitstraalt.
2: Ja, dat vind ik zo mooi, die oude opnames inderdaad. En dan, ik vond net of de wind er nog doorheen kan waaien door die muziek. Er zit zoveel ruimte in, zoveel stilte, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Vind ik vaak even. En heel veel improvisatieruimte, zeg maar. Later is de blues vaak wat meer tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dan wordt het helemaal dicht gedreven.
1: Ja.
2: Maar als
1: ja.
2: je dan inderdaad de oude opnames van Lightning Hopkins hoort of zo, dan hoor je dat hij gewoon soms even zit te denken of zo.
1: Ja,
2: even
1: wacht,
2: wat er dan weer gaat komen of zo.
1: En er zit in jouw muziek, er zit ook een beetje dat broeierige zit er dat in. Je weet, er speelt wat onder of zo.
2: Ja.
1: Hè? Dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik trouwens ook heel goed bij Drenthe passen, want Drenthe is ook een provincie waar het broeit er altijd.
2: Uh-huh.
1: Het bruist er niet echt, maar het broeit er wel. Ja. Nou, maar daarom speel je ook vaak in Drenthe, volgens mij.
2: Absoluut.
1: Je hebt goede mensen hier in Drenthe om je heen. Dus,
2: ja.
1: Ik zag de oud-manager van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen. Zie ik vaak in jou gevolgd. Dus,
2: klopt.
1: Dan ben je een goede
2: bijzonder, fijne mensen.
1: Keeper of the Key, Ralf. Dat is het volgende nummer wat we gaan draaien. In elk geval. Ook weer van de nieuwe cd Lonesome Man.
2: Klopt, ja.
1: Wie houdt de sleutel?
2: Ja, precies. Ja. Geschreven in 2010.
1: Oké.
2: En ook in één keer, zeg maar. Dat is meestal bij liedjes. Dan komen ze gewoon in één keer. Dan, ja. Zo heb ik hem ook gespeeld.
1: Sky Song from the Spot.
2: Ja, precies.
1: Ze vallen zo opeens naar beneden.
2: Ja.
1: Keeper of the Key.

0: Keeper of the Key van de nieuwe CD van Ralph de Jong. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Live opnemen in het Drents Museum op de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven is nog de prachtige fototentoonstelling van Rudy Leukveld Blues in Heaven. Ralph de Jong, wanneer? Ja, ik begrijp dat jij graag naar die beelden kijkt die je daar allemaal op het podium ziet.
1: Maar ik luister wel mee.
0: Ja, je luistert mee. Ja. Maar het zijn prachtige beelden.
1: Ja, prachtig.
0: Harry Musquet met de Musquet King.
1: Nou, daarnet ook nog was uit begin jaren 80, denk ik nog.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. Was nog een jonge Harry Musquet. Ja. Was hij ongeveer net zo oud als jij nu bent, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, liep hij met de hond bij de Drentse A.
1: Mooi,
0: met Cassia.
1: Ja.
0: Ja, de hele mooie beelden van Willem van der Linden die dat toenertijd allemaal gefilmd heeft. En die ook mee geweest is naar Amerika in 1999. Daar ben je ook wel geweest in Amerika, toch?
1: Jawel, klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was voor de International Blues Challenge ben ik 2 keer geweest.
0: Je bent naar Memphis geweest.
1: Ja, Memphis, ja.
0: Ja.
1: Maar daar leefde de muziek niet echt meer, hè?
0: Nee?
1: Nee. Maar dat merk je wel, van vroeger was het natuurlijk wel. Speelde B.B. King daar gewoon en speelde iedereen. Ja. Elvis Presley speelde daar. Maar dat is, ja, dat merk je gewoon aan alles. Het is meer een soort Efteling geworden. Ja, spijt me dat ik het zo zeg, maar je merkt dat er weinig... Ik sprak ook van die mensen die vroeger met Etta James speelden en zo allemaal daar. Maar die zeiden van, ja, we zijn ermee gestopt. Want ja, het is allemaal weggevallen. Al die muzikanten zijn er wel een paar over. Maar dat zit dan meer in Chicago, denk ik meer. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een beetje wat Harry ook vertelt op een van de filmpjes die hier te zien is.
1: Oké, okay, ja.
0: Dat Harry met Willem van der Linden over Beale Street loopt.
1: Ja.
0: En ja, dat het toch een beetje toeristenindustrie is.
1: Dat is het, ja. Ja?
0: De TT-nacht, zei Harry.
1: Ja.
0: Zoiets ongeveer.
1: Ja, je merkt ook dat het dan alleen op van die bijzondere avond, dan is er even wat, maar verder, ja.
0: Ja. Het is een must-see, je moet er geweest zijn, maar nou, verder.
1: Ja, je ziet dan toch niet wat je ervan verwacht.
0: Nee. Was ook, denk ik, ook een beetje de reden waarom Harry in eerste instantie niet eens zo graag naar Amerika toe wilde.
1: Dat zou kunnen.
0: Omdat hij dacht van, misschien dat dan het beeld wat ik heb, dat misschien wel een beetje in duigen valt.
1: Ja, dat leeft ook niet meer zo.
0: Maar het was toch niet zo. Ik moet zeggen dat met name die eerste keer de Mississippi Delta, dat vlakke gebied van Clarksdale.
1: Precies, dat hele gebied. Ja, Clarksdale leeft nog veel meer. Hè? Daar heb je nog wel juke joints.
0: Dat bracht wel een gevoel bij hem teweeg.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Misschien moet ik dat ook nog maar eens een keer gaan doen.
0: Ja, misschien wel, hè?
1: Ja.
0: Misschien wel goed. Hè? Nou, misschien gaan we nog wel een keer.
1: Dat lijkt me goed.
0: Dan doen we dat voor Radio Drent.
1: Ja?
0: Nou, wie weet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik hou me aanbevolen. Dat lijkt me heel bijzonder. En fijn. Ja.
0: Ready for Change. Dat heeft hier niks mee te maken, hoor.
1: Nee.
0: Dat ik dat nu roep. Maar dat is jouw volgende nummer wat we gaan draaien.
1: Ja. Openingsnummer van het album. Ja.
0: Ja. Veranderingen in het leven. Wat zijn voor jou belangrijke veranderingen geweest in jouw leven?
1: Nou, in ieder geval langzaam volwassen worden en dan steeds beter bijvoorbeeld weten wie je kan vertrouwen en wie niet. En gewoon dat je dat steeds meer meteen aan gaat voelen. En dat je ook dingen opruimt in je leven. En waardoor je ruimte maakt voor eigenlijk om meer jezelf te kunnen zijn. En daar gaat dat liedje eigenlijk ook over, dat je gewoon rotzooi opruimt en gaat staan om jezelf in de arm te nemen, zeg maar, alsof je eigen vader en moeder in één bent. Hè, dat je zelf voor jezelf gaat zorgen.
0: Ja. Ready for change.
1: Ja.

0: Ready for Change van de nieuwe cd van Ralph de Jong. De titel Lonesome Man en de andere kant, het is een dubbele, de Oceans of Love. En daarbij nog een live cd, live opname in De Noot in Hoogland. Heb jij favoriete clubs in Nederland waar je graag optreedt, Ralph? Of is iedere club jou even lief?
1: Ja, ja dat...
0: Het laatste moet natuurlijk zeggen, maar...
1: Ja, het gebeurt... Ieder optreden is wel anders. Zo kan je dat in de armen bijvoorbeeld ook hebben. Ene jaar heb je gewoon een jaar, dat is gewoon, hangt iets magisch omheen of zo. En dat is in ieder geval een hele mooie plek, de armen. Ja, Van Slag is ook een prachtige plek. Het is wat groter, met de band kunnen we meer mensen. Want voor mij zijn twee optredens op een dag, hele optredens is toch wel veel dan, zeg maar. Dus als je dan twee optredens moet doen, dan vind ik moeilijk, omdat ik heel intensief optreed. Als het een korte optreden is, kan het wel een beetje erbij. Andere,
0: je hebt
1: theaters soms, natuurlijk.
0: Je hebt soms
1: Frits Philipszaal is ook heel mooi.
0: Ja.
1: Mooi geluid. En,
0: ik kan me van Harry herinneren dat hij graag bij Schiller in Aalten speelde.
1: Oh ja. Ja,
0: ik weet niet of jij dat wat zegt.
1: Ik heb daar solo ook gespeeld. Dat was heel fijn. Met de band heb ik ook gespeeld. Het is een leuke plek. Maar dat is niet een van mijn favorieten.
0: Nee. Ik zat er ook even aan te denken. Want binnenkort is bij Van Slag in Borger is een avond waar onder andere Dolph Jansen bij zit. En de LSB Experience.
1: Ja.
0: En het gaat over een hele beroemde club, een wereldberoemde club. De Troubadour in San Francisco. Of in Los Angeles, wat is het nou?
2: Bekeert het
0: zo? Ik weet niet eens zo uit mijn hoofd. Ik denk Los Angeles.
2: Staat er ook niet bij.
0: Staat er zelfs niet eens bij. Nou, in elk geval een beroemde club in Californië.
2: Ja.
0: En waarom is het zo'n beroemde club? Want daar trad iedereen namelijk op. Hè? De jongens van de Eagles, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen. Nou, iedereen die trad op in de Troubadour. En daar is een verhaal over gemaakt eigenlijk door de LSB Experience.
1: Okay.
0: 26 maart dan wordt dat uitgevoerd bij Van Slag. En,
1: vlak voor onze presentatie.
0: Ja, precies.
1: Een week ervoor, hè?
0: Ja, net even
1: precies
0: ervoor.
1: Precies een week ervoor.
0: Dit is op zaterdagavond en jij een week later.
1: Op zaterdagavond.
0: Ook op zaterdagavond, 2 april bij Van Slag.
1: Ja, een hele mooie plek is dat.
0: Een oude kerk, ja?
1: Ja. De 15e eeuw of zo, hè?
0: Ja, een hele oude kerk. Ja. Echt zo'n oude Drentse kerk.
1: Heel mooi aangekleed. Mooie verlichting.
0: Ja. En een beetje galm erin, hè?
1: Mooie galm, ja. Moet je op de gitaar de galm uitzetten en op de zang.
0: Ja.
1: Die zit al genoeg daar natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Ja.
1: Ja.
0: Worm. Ik vind,
1: Worm. Ja.
0: Worm. Beetje een rare titel eigenlijk.
1: Ik had ook van die mooie oude Chinese detectives, zeg maar. En dan kwam zo'n mooie verhaal binnen van zo'n een Taoïst. Dat is zeg maar een soort groep in China. En die dan inderdaad, er stond een rechter, dat gaat over een rechter. Die stond dan voor de keuze of dat hij ging mediteren. En dan werd hij zeg maar als een zwaan in de hemel of zo. Maar hij wilde toch liever werken hier in het leven. En als een soort worm, zeg maar, zich door de aarde heen ploegen. En toen, dat vond ik wel inspirerend. Dacht ik, daar ben ik ook, zeg maar. Gewoon lekker een worm. Door de aarde heen ploegen en het leven en deelnemen eraan. Ja.
0: Zo is Ralph de Jong. Worm.

0: Ja, dat is live in de studio, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nee, hier klinkt wel een beetje de sound van de oude Stones in de oren. Tenminste, ja, dat, ja. Ja, dat denk ik wel te kunnen beluisteren.
1: Ja, ja, ja. Je hebt ook van die Bonnie Raitt's plaat, dat is ook zo helemaal live. Net alsof je op het podium staat met z'n allen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Of muzikanten. Ja.
0: Want, neem je graag op in de studio?
1: Heel graag.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Kijk, het is gewoon heel fijn als je... Zo, ik zie het vaak ook vaak als schetsen. Want je begint dan met nummers. Die heb je thuis uitgewerkt. Presenteer je dan aan de band. Meestal ga ik eerst met de drummer even alles doorspelen. Zodat alles lekker staat. Sommige liedjes zijn zonder drums. Maar. En dan gaan we daarna dat opnemen. En dan sturen we dat op naar de rest van de band. En dan kan iedereen maakt toch weer zijn eigen ding erin. En dat vind ik juist het mooiste ervan.
0: En als dat bij elkaar komt.
1: En dan komt dat bij elkaar. En dan, ja, dan heb je een soort eerste indruk van een liedje komt dan op de plaat, zeg maar. En daarna gaat dat live steeds verder groeien nog.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En soms kom je al heel snel dicht bij een soort live gevoel. Net bij dit liedje ook, zeg maar.
0: Een ja. Album is dus niet een eindpunt, maar het is eigenlijk...
1: Een beginpunt.
0: Een beginpunt, ja.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: nou. Ik ben heel benieuwd hoe het met dit album... Kijk. Lonesome Man and Oceans of Love, hoe dat verder zal gaan dan.
1: Ja,
0: ja, ja. Nog één nummer laten we horen. Ja, Ralf, kunnen we laten horen.
1: Ja.
0: Ik zeg even dat Ruben Ester dat hij de techniek deed van deze uitzending. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En dat mijn gast dat Ralf de Jong was uiteraard. 2 april de presentatie van de nieuwe cd bij Van Slag in Borger. En we eindigen met het nummer Dreams. Nou, welke dromen heb jij nog zo bijna voor?
1: Eigenlijk geen. Ik ben heel blij met mijn leven. Ik wil graag gewoon zo lekker doorgaan. Dat is wel een droom van me. Dat ik dat gewoon nog lekker lang mag doen. Zo, in dit goede leven.
0: Op zijn drens gezegd.
1: Doorgaan. Ja.
0: Dreams. Ja.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: The Fairies, dat was een band uit het Engelse Colchester met zanger Dane Stevens, die zich regelmatig misdroeg en bijna structureel problemen had met de politie. De band ging later verder als Tomorrow en basgitarist Freddie Gardy ging met Long John Baldry en Elton John naar Bluesology. The Fairies, Don't Think Twice, It's Alright.

The Fairies, Don't Think Twice, It's All Right. Lee Hazelwood scoorde samen met Nancy Sinatra een wereldhit met het nummer These Boots Are Made for Walking. Maar Lee Hazelwood had ook een solo-carrière. Dit komt van zijn album Love and Other Crimes. Lee Hazelwood, The House Song.

Lee Hazelwood, The House Song. Marianne Faithfull werd ontdekt in de folkclubs in Reading. En de debuutsingle, dat was een cover van de Rolling Stones, As Tears Go By. En dat werd meteen een top 10 hit in Engeland. Maar de tweede single flopte hopeloos. En ook de B-kant, House of the Rising Sun, werd niet gedraaid door de Engelse radiostations. Marianne Faithfull, Blowing in the Wind.

Mary and the Faithful, Blowing in the Wind. Jerry Reed schreef voor Elvis Presley de hits Guitar Man en US Mail. En vervolgens scoorde hij zelf een hele serie country hits. En daartussendoor schreef hij nog de hit A Thing Called Love voor Johnny Cash. Jerry Reed, Endless Miles of Highway.

Jerry Reed, Endless Miles of Highway. Die Ian Campbell Folk Group, dat was een traditionele folkgroep. Echte puristen en zij wilden absoluut geen popnummers opnemen. Maar de platenmaatschappij drong erop aan een nummer van Bob Dylan te coveren. Met tegenzin deden ze dat en dat zou hun enige hit worden. De Ian Campbell Folk Group, The Times They Are A-Changin'.

The Ian Campbell Folk Group, The Times They Are Changing. Jeannie C. Riley, dat was een demozangeres in Nashville. En ze zong op een goede dag een demo in. En dat deed ze zo goed dat de platenmaatschappij de demo als single uitbracht. En het werd een grote hit in Amerika. Harper Valley PTA. Dit was haar tweede grote hit in Amerika. Maar in 1972 trok ze zich plotseling terug uit de muziek. Want ze werd born again Christian. Jeannie C. Riley, The Backside of Dallas.

Jeannie C. Reilly, The Backside of Dallas. Manfred Mann, dat was een Engelse bluesband die plotseling een wereldhit scoorde met een popnummer, Do What Diddy. Maar zanger Paul Jones had genoeg van deze commerciële aanpak en hij zou na deze single solo verder gaan. Hij werd opgevolgd door Mike Dabo. Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now.

Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now. Tom T. Hall, dat is een Amerikaanse zinger-songwriter die de bijnaam Storyteller kreeg. Hij maakte commercials voor de radio, hij was DJ bij meerdere radiostations, maar hij bleek ook hele goede nummers te schrijven. Dit komt van zijn tweede album Homecoming. Tom T. Hall, Strawberry Farms.

0: Betty Hall, Strawberry Farms.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Rise van Danny Bryant is het album van deze week. En tot 2013 toerde Danny Bryant met zijn vader Ken Bryant als basgitarist door Engeland. En al snel tekende hij een contract bij het Duitse Jazz House Records. Dit is intussen zijn 15e album, Danny Bryant, Louise.

Danny Bryant, Louise. The Cops and Robbers, dat was een band uit Watford met zanger Brian Smith. Maar de single deed helemaal niets en even later nam Dem, destijds nog met Van Morrison, een veel betere versie van dit nummer op voor het album Dem Again. The Cops and Robbers. It's all over now, baby blue.

The Cops and Robbers, It's All Over Now, Baby Blue. Niet iedere single van Dolly Parton werd een grote hit. Deze single flopte namelijk. Het komt van het album The Fairest of Them All. En ook de cover van Lee Hazelwood met Nancy Sinatra flopte. Dolly Parton, Down from Dover.

Dolly Parton, Down from Dover. Rob Galbraith, dat was een singer-songwriter uit Knoxville. Hij kreeg een contract bij Columbia Records, maar hij voelde zich helemaal niet prettig in de spotlights. Hij werd songwriter en demozanger voor J.J. Cale, Kris Kristofferson en Tony Joe White. En in die rol was hij wel gelukkig. Rob Galbraith. Mr. Stanton, don't believe it.

0: Rob Galbraith, Mr. Stanton, Don't Believe It. Alan Price, de voormalige organist van The Animals, was betrokken bij een uit de hand gelopen feest op de hotelkamer van Bob Dylan in het Savoy Hotel in Londen. Hij werd uit het hotel gezet omdat hij flessen en glazen uit het raam gooide. Gelukkig bleef hij wel mooie muziek maken met zijn Alan Price set, To Ramona.
1: Ramona,

The Ellen Price Set, To Ramona. Sammy Smith scoorde een grote hit in Amerika met Help Me Make It Through The Night, een nummer van Kris Kristofferson, maar ze voelde zich nooit echt thuis in Nashville, waar de commercie smakeloze muziek creëerde. En daarom vertrok ze naar Arizona en dan begon ze een band met muzikanten die een Indiaanse achtergrond hadden. Apache Spirit, Sammy Smith, Sounders Ferry Lane.

Sammy Smith, Saunders Ferry Lane. The Factotums, dat was een band uit Manchester en ze werden ontdekt door de Rolling Stones. Tijdens een concert in Blackpool van de Rolling Stones stonden de Factotums in het voorprogramma en toen werden ze protégés van de Rolling Stones, maar alle singles voor Decca Records flopten. Deze single maakte de groep voor Pi Records en ook dit werd geen hit. The Factotums, Absolutely Sweet Marie.

The Factotums, Absolutely Sweet Marie. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nieuwe album Singer of Sad Songs nam Waylon Jennings op met de band The Kimberleys. Hij begon overigens als basgitarist bij Buddy Holly, maar hij werd ontdekt door Chet Atkins, de producer van RCA Victor. En in die periode deelde de jonge Waylon Jennings een flat met de eveneens jonge Johnny Cash. Waylon Jennings, Driving Nails in the Wall.

0: Mississippi Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Vanavond muziek van B.B. King onder andere. The Hoax uit Engeland. Van Tab Benoit uit Louisiana. Van Robert Duyf uit Limburg. En we beginnen met Canada. Een zangeres uit Canada. Diana Taylor. We hebben er al eens eerder wat van gedraaid. Van die prachtige nieuwe CD van haar. Spirits in the Water. Hier is ze met Working.

Dionne Taylor uit Canada. Spirits in the Water. Dat is de cd waar dit nummer vanaf kwam. Het nummer Working. Corey Tedford. Ik had er niet van uit. Moet ik eerlijk zeggen. Ik had er niet van uit. Maar hij komt dan ook van Newfoundland. Ook zo'n uithoek. Nou ja, uithoek zou je bijna zeggen van Canada. Ook een plek waar het hartstikke mooi rustig is. Wie kwam er ook alweer vandaan? Dat was die zanger die wel regelmatig in de Amer speelde. Anderson. Anderson, zijn voornaam ben ik even kwijt, maar dat schept me nog wel te binnen. Geweldige zanger trouwens, maar als die één keer zat, jongen, nou dan zat er ook wat. Corey Tedford, daar is een cd van u gekomen, Road Songs, en ik draai Sunday Morning.

Yeah, Sunday Morning, dat was Corey Tedford van de CD Road Songs. The Immediate Family, ja, ik had er niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen, The Immediate Family, maar toen ik las wie het waren, toen wist ik het wel. Danny Kotsmar, Waddy Wachtel, Russ Kunkel en Leland Sklar, dat zijn de mensen die samen de Immediate Family vormt. En dat zijn eigenlijk allemaal veteranen in de muziekwereld, met name in Californië, in de wereld van Jackson Browne en Bonnie Raitt, en dan nemen ze allemaal maar op. En die heeft zich dus verenigd in de Immediate Family. Ze brachten een cd uit Honey Don't Leave L.A. Nou, dat was al in terug. En dit is een cd die heet... moet ik hem kijken, waar had ik hem ook alweer? Hier, Slippin' and Slidin'. Is nog niet een cd trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Het is een EP. En daarvan het titelstuk Slippin' and Slidin'.

Ja, deze man die kunt het wel, hè? De Immediate Family. Geweldige mensen. Lielens klaar op bas. En Waddy Wachtel op gitaar. Die vormt met elkaar die band. En dit is het titelstuk van de EP Slippin' and Slidin'. Vorige weken draaide ik al een nummer van Peter Fateska en de Blues Train. Een gitarist uit New York die onder andere speelde bij Jefferson Airplane. Of hoe heet het later ook alweer? Jefferson Starship heette dat, geloof ik. Nou, een man die eigenlijk een beetje blues en funk en zo met elkaar mixt. En dit is van zijn laatste cd, Grass Ain't Greener on the Other Side. Am I Wrong, Pretty Baby?

Ja, het bent van die muziekstukken met zo'n rare break erin, waar hij als radiomaker soms verrast door wordt. Maar in dit geval was het bekend dat het aan zat te komen. Am I Wrong, Pretty Baby van Peter Fateska en The Blue Strain. Van die CD met die mooie titel Grass Ain't Greener on the Other Side. Naar eigen bodem gaan we Robert Duyf, de man die eerder optrad samen met zijn maatje Guido Brassé onder de naam Third House from the Left en die nou een solo cd gemaakt heeft, de cd Dangerous Mode. Uitstekende cd, echt van eigen bodem, maar internationale kwaliteit. Luister maar eens naar Like a Wolf.

verhaal van Robert Duyf, wat hij schreef naar aanleiding van het doodgaan van zijn hond. Like a Wolf van de cd Dangerous Mood. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Lowell Fulsom uit 1954. Maar ik draai dat niet als oudste versie. Het is een versie van B.B. King uit 1957 die ik draai. En een versie van Joanna Connor. Dat was de aanleiding eigenlijk. Joanna Connor, de gitarist, zangeres, blues, artiest uit Amerika. Die een nieuwe cd maakte samen met Joe Bonamassa als producent. En met Reese Winans onder andere op keyboards. Nou, dan had hij een goede begeleiding erbij. De cd 4801 South Indiana Avenue. Dat is een locatie in Chicago, in het zuiden van Chicago. Dat is de plek waar Teresa's Lounge is, een van de bekendste bluesclubs in Amerika. Joanna Connor met dat nummer van Lowell Fulsom, Trouble Trouble.

Joanna Connor, ook alweer bijna 60 trouwens ondertussen. En in de nieuwe CD 4801 South Indiana Avenue. Met de eerste versie van Trouble, het origineel van Lowell Fulsom. Iemand die het snel oppakte, dat nummer van Lowell Fulsom, dat was B.B. King. Nog in de tijd denk ik dat hij de Beale Street Boy nog heette. Blues Boy of... Ja, de Beale Street Blues Boy, net hoe hij hem noemde. Pas later noemde hij zich B.B. King. Het is de achterkant van een single, de flipside van een single van B.B. King. Trouble, Trouble, Trouble.

1957, B.B. King, de flipside van de single I Want to Get Married. En dat was Trouble, Trouble, Trouble. Maar misschien wel een mooie combinatie trouwens. De derde versie, want altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Dat is de versie van The Hoax. Een band uit Engeland van Robin Davey, die vooral in de 90 jaren heel veel succes aan. Ook hier in Nederland vaker optraden, ook in het noorden hier zo. Dit is van de CD The Recession Blues. En dat is uw 2014. De Hoax met Trouble, Trouble, Trouble.

drie versies van Trouble, Trouble, Trouble. Of Troubles, Troubles, Troubles. Het is maar net hoe hij het wilt uitspreken. Drie versies. B.B. King uit 1957. Joanna Connor uit 2021. En de Hoax uit 2014. Vorige week draaide ik alle nummer van de cd van Carrie Kearney. De cd Tales from the Psychedelta. Psychedelta, die naam daar kwam hij eigenlijk bij toen hij ooit samenspeelde met The Grateful Dead. En ze zeiden van, ja, wat voor muziek is dat nou eigenlijk van The Grateful Dead? Nou, die noemde dat zelf Psychedelta muziek. Gebaseerd op de bluesmuziek uit de Delta met er een sausje van DT eroverheen gegeurd. Dat heeft hij vernoemd in de titel van zijn cd, Tales from the Psychedelta. Hij is een geweldige goede gitarist, Carrie Kearney. En dit is de uitvoering van een heel old bluesnummer, een standard, uit 1924 geloof ik, dat de eerste uitvoering was, Trouble in Mind. Trouble in Mind.

dit klinkt dan toch weer weinig psychedelisch. Dit klinkt als een mooi country blues nummer. Trouble in Mind van Kerry Kearney. Soms gooi je ding ding als je op zoek bent naar nieuwe muziek, nieuwe Americana muziek of nieuwe bluesmuziek. Dan gooi je ding ding of ding, ja, nog nooit van gehoord. Kalen Grader. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Die man die blikt uit Atlanta te komen. Want ik kwam bij de cd Honestly, die vorig jaar uitgebracht is. Ik kon er heel weinig over vinden, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het een liefhebber is. Een liefhebber van Ierse muziek. Maar hij woont in Atlanta in Georgia. Hij komt ook niet van oorsprong uit Ierland of zo, maar is gewoon een liefhebber van die muziek. En hij naar de cd's kijkt die hij gemaakt heeft, dan blikt dat ook wel een beetje. The Last Hooray, maar vooral Limerick Junction. Limerick, dat is een plaats in Ierland. Dat verwest wel duidelijk naar. Dit is van de nee cd, Honestly dus, van Kalen Grader. Het nummer Turned Up, Lockdown.

Turned Up en Lockdown van Kalen Crader van de CD Honestly. En dit had weer helemaal niks met Ierland te maken trouwens. Dat, ja, hoe dan in de informatie stiet van dat hij een liefhebber is van Ierse volksmuziek. Folkmuziek, dat weet ik niet precies. Drayton Farley, ja, daar had ik ook nooit van gehoord. Maar ja, het kan allemaal natuurlijk. Want deze man die komt ook uit het zuiden van Amerika. Een beetje de omgeving van de Virginia, zeg maar, die Appalachians, dat gebied of zo. Dan zit je in de sfeer van de Amerikanen. En ja, dan wordt wel eens gezegd van, er zijn mensen die woont ergens, maar die wil eigenlijk niet dat ze daar woont. Maar ze komt er wel vandoan en ja, het heeft iets te maken met dat je niet wilt conformeren aan de cultuur die door over het algemeen heerst. Dat geldt een beetje voor die Drayton Farley. Dit is van de CD A Hard Up Life en het nummer gaat over gewone mensen. Mensen met een blue collar.

Drayton Farley met het nummer Blue Collar van de CD A Hard Up Life. Een man die uit Alabama komt. Hetzelfde als Jason Isbell. En dan zit je een beetje in die sfeer. De muziek van de South. En ja, in Amerika is het het zuiden, het diepe zuiden van Amerika, wordt als zeer conservatief over het algemeen versleten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vooruitstrevende ideeën hebben. En ja, die er wel wegkomt, maar die zich niet thuis voelt bij die cultuur. Geldt ook een beetje voor de volgende, Pony Bradshaw. Alhoewel, die man die is geboren in East Texas, maar die is door zijn vrouwen terecht te komen ook in Alabama, dacht ik. Ja, in Alabama. De CD die heet Calico Jim van Pony Bradshaw. En dat nummer dat heet Dope Mountain.

Dope Mountain van Pony Bradshaw, de cd Calico Jim. Uitstekende cd, zeer de muiterweerdummer. Er nog weer wat nummers van te lusten en misschien draai ik de komende week er nog wel een paar van. In Harris Blues, zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een bluesnummer, een echt bluesnummer uit 1964. Compositie van Howlin' Wolf en het gaat over Chicago, over het werken in Chicago, het werken in de grote slachterijen, op de killing floor, de plek waar als de beesten van het leven beroofd wordt, zeg maar. De uitvoering is van Tab Benoit, een geweldige gitarist uit Louisiana, die vaak speelde in het plaatsje Baton Rouge, of plaatsje, de stad Baton Rouge, in Tabby's Blues Box, samen met Tabby Thomas en ook met Rufus Neal, de vader van Kenny Neal. Geweldige gitarist. Dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. De cd Nice and Warm, Tab Benoit met The Killing Floor.

0: Vienna tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: B.B. Winans is een gospelzangeres uit Detroit en ze vormde jarenlang een duo met haar zus en die zus die heet Cece Winans. In 1989 ging B.B. Winans solo verder. Ze maakte 17 albums, maar ze nam als gast deel aan 28 albums van andere artiesten. B.B. Winans, River Jordan.

PB Winans, River Jordan. Mike Cross, dat is een singer-songwriter uit Tennessee en hij loopt al een tijdje mee, want hij heeft 14 albums gemaakt al. En Robin Ludwig, dat is de zus van de singer-songwriters Bruce en Charlie Robinson uit Texas en zij is getrouwd met basgitarist John Ludwig. Mike Cross en Robin Ludwig, Soldier's Prayer.

Mike Cross en Robin Ludwig, Soldier's Prayer. Brian White, dat is een countryzanger uit Oklahoma en hij heeft al 17 hits in Amerika. Amy Grant komt uit Georgia en begon in de religieuze muziek, maar in 1986 had ze een grote hit met een duet dat ze zong met Peter Cetera, The Next Time I Fall. En ze is intussen getrouwd met Vince Gill van de Eagles. Brian White en Amy Grant, With These Hands.

Brian White en Amy Grant, With These Hands. James Hand, dat is een singer-songwriter uit Texas. Hij speelde jaren in het honky-tonk circuit. En op zijn 40ste begon hij pas platen op te nemen. En op zijn 47ste verscheen zijn debuutalbum. Liza Hayes, dat is een roots rocker uit Oregon. Ze heeft daar haar eigen band, The Violets. James Hand en Liza Hayes. Hey Soldier.

James Hand en Liza Hayes, Hey Soldier. Shiloh, dat is een band uit Texas waarin beroemde muzikanten speelden zoals Don Henley en Al Perkins. En op het moment dat Don Henley kennis maakte met Glenn Frey, besloten ze om samen met de Eagles te beginnen. Maar Shiloh bestaat nog steeds. Judgment Day.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Growing Up van Luke Combs is het album van deze week. En de carrière van Luke Combs begon in een club in Boone, goed verborgen in de Blue Ridge Mountains. Na 5 jaar daar ging hij naar Nashville en in 2016 werd zijn debuutsingle geproduceerd, Hurricane. En in de eerste week werden er meteen 15.000 exemplaren verkocht. Het werd dus zijn eerste hit en dan is de tijd rijp voor een album. Luke Combs, Call Me.

Luke Combs, Call Me. Terry Hendricks uit San Antonio werkt al jaren met producer en gitarist Lloyd Maines. En dat is de vader van Natalie Maines, de zangeres van de Dixie Chicks. Dolly Parton en Annie DeFranco, dat waren haar grote voorbeelden. En ze heeft intussen 19 albums gemaakt. Terry Hendricks, Motherless Children.

Terry Hendricks, Motherless Children. Kevin Sharp uit Californië schreef een aangrijpend boek over zijn strijd tegen kanker. Hij maakte 3 albums, had 6 hits en 1 nummer 1 hit in Amerika en Canada. En hij overleed op 43-jarige leeftijd. Kevin Sharp, Tell My Father.

Kevin Sharp, Tell My Father. Walt Wilkins, dat is een Texaanse singer-songwriter. Hij werkte jarenlang samen met Kevin Wells en tegenwoordig werkt hij samen met zijn vrouw Tina. En hij speelt regelmatig mee op albums van de Nederlandse singer-songwriter Bart De Win. Walt en Tina Wilkins, Soldiers in the Alley.

Walt and Tina Wilkins, Soldiers in the Alley. Michael English uit North Carolina was de zanger van The Gator Band, The Singing Americans en The Goodmans. Maar zangeres Meribeth Jordan raakte in verwachting van hem. En er was één probleem, ze waren beide getrouwd. Het resultaat was dat Michael English ontslagen werd door zijn platenlabel Warner Brothers. En de radiostations in Amerika draaiden zijn nummers niet meer. En dan mag hij nog blij zijn dat hij de doodstraf niet gekregen heeft. Michael English, Regimental Drummer.

Michael English, regimental drummer. Davin James uit Mississippi trok jarenlang honky-tonks met nummers van Hank Williams Jr. en Lynyrd Skynyrd. En toen werd hij ontdekt door de ervaren Gary P. Nunn. En deze Gary P. Nunn speelde al bij Michael Martin Murphy, Jerry Jeff Walker en Willie Nelson. En ze namen samen een plaat op. Davin James en Gary P. Nunn. West Texas.

0: Devin James en Kerry P. Nunn, West Texas. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Barry, dat is een countryzanger uit South Carolina. Hij heeft intussen 19 hits, maar daarvoor speelde hij jarenlang in studentenkroegen in Athens in Georgia. Hij heeft ook al 25 albums op zijn naam staan. John Barry, Last Waltz for Dixie.
1: Here tonight, as I look upon the faces of my brothers,

0: Drenthe op rtvdrenthe.nl.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars. Welkom bij de 10e aflevering van onze bluesreis van het noorden van Mississippi naar Chicago, Detroit en New York. En we zijn vandaag in Memphis nog steeds. Bij een museum.
3: Ja, en het is
2: of een hotel. Wat is het?
3: Ja, het was een hotel. Het is nu een museum. En we praten dan over het Civil Rights Museum. Het museum voor de burgerrechten in Amerika. En motel was eigenlijk het motel waar Martin Luther King, een man die voor de burgerrechten vocht heb, door de scheuren is.
2: Ik denk dat veel mensen door nog een heel duidelijk beeld van hebt in die eind 60 jaren, begin 70 jaren, dat de zwarte massa in Amerika eigenlijk dat die in opstand kwam. Want dat was het eigenlijk wel. Het zat bijna op het randje, denk ik, van een burgeroorlog zo ongeveer.
3: Ja, en terecht vind ik ook. Ik bedoel, hoe die mensen daar behandeld werden. Dat was toch ronduit vrij menshonterend, liet mij.
2: Een warme namiddag, niet zo heel ver van Beale Street vandaan, het uitgaanscentrum van Memphis. Binnen wij door bij dat steengebouw, waar tegenwoordig een museum in zit.
4: Dit is het Lorraine Motel. En origineel was het Windsor Hotel. In 1924 is het gebouwd en later een van de weinige plaatsen voor hotels voor zwarte mensen. Waaronder al een entertainers als Cab Calloway, Aretha Franklin, Count Basie, B.B. King, Nat King Cole logeerd heeft.
2: En in 1968 was er ook een bekende.
4: Ja, yeah, en in 1942 is het overgegaan in andere handen. En dan werd het Lorraine genoemd. En in 1968 was Martin Luther King hier te gast en werd buiten de kamer waar hij logeerde, was kamer 306. Op 4 april 1968 werd hij hier vermoord en werd een symbool voor het Civil Rights Movement.
2: Ik ben nog Noordwest hier, hè?
4: Ik ben hier in Noordwest, nee. Ik weet wel dat Martin Luther King vermoord is, maar verder weet ik van de Civil Rights thing in Amerika niet zoveel af. Ja, ik heb wel boeken van linkse mensen gelezen. Solon Ice van Eldridge Cleaver bijvoorbeeld. En een ander land van James Baldwin en zo. Maar verder heb ik niet. Je moet toch meer op met blues. En het was toch ook al een soort van civil right.
2: Nee, maar in die zin heeft het natuurlijk toch wel alles met de blues te maken.
4: Ja, dat heeft er wel mee te maken. Maar ja, blues was toch veel minder politiek geënt.
2: Maar nam bluesmuzikanten in die tijd, namen die ook geen stelling in of zo?
4: Nee, die konden nog niet eens stelling in nemen over een label op de plantage. Want zoals...
2: Nee, maar hij dan hebt over de 60 jaren bijvoorbeeld.
4: Nee, werd helemaal niet over gerept. Huh. Nee. Ja, de enige die er wat aan deed was J.B. Lanwar eigenlijk. Met zijn Eisenhower blues, de Korea blues en dat soort dingen. Maar verder waren er weinig mensen in de blueswereld die... Die hadden nog veel te druk bij zichzelf om een beetje een goed leven te krijgen. En daar werd toch veel meer over gezongen, over die ellende. Dan over, daar waren ze nog helemaal niet aan toe. Hmm. Zeker niet hier in de Delta en zo. Daarom is King is toch ook een van de eerste geweest die mensen het zuiden meer rechten wou geven. Ging toch vooral meer om het zuiden, om de zwarte zuiderling, denk ik.
2: Nee, maar dan denk ik, dan zou ik me ook voor kunnen stellen dat die zwarte zuiderling een beetje de voorhoede doorvan dat die... Dat hij er ook actief aan deelname.
4: Ik kan het niet vinden in de blues. Ja. Nee.
2: Jan Laden nog wel en Richie Havens, die was er wel actief in, maar dat is geen blues meer.
4: Nee.

0: G.B. Lenoir, de man van Monticelli in Mississippi. Overleden in 1967, geboren in 1929 met de Eisenhower Blues. Dat was inderdaad die die als in de blues-encyclopedie wordt ook gezegd. De meeste bluesnummers gaat toch vaak over zaken die met de liefde en relaties en zo te maken hebben. Alle ups en downs van dien.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar G.B. Lenoir die schreef ook andere dingen.
1: Ja, Korean blues had hij ook nog geschreven.
0: Ja, ook zo. Ja. Deep in depth blues en Everybody Wants to Know.
1: Het schijnt ook dat hij niet uit hebt mogen komen. En is een geloof ik Frans label West die hem geholpen heeft om een plaat te maken.
0: Dat kunnen we wel eens zeggen, want dit is ook een folk. Dit is op het Frans label.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat klopt wel.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: het origineel is wel op Chess uitgebracht trouwens.
1: Maar hij was dan alweer, voor de negen was hij alweer te kritisch. Dus,
0: Denk het ook, ja. Ja, denk het ook.
2: Prohibits. Items, camera's, camcorders, radio, food, beverages, chewing.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Packages.
0: Oh, oké, okay. Nou. Dan zullen we eens even. We reserve the right to examine all packages and bags.
2: Ja, zeker.
0: Aha. Prohibited items, cameras, camcorders, radios, food, beverages, chewing gum. The management, National Civil Rights Museum.
2: Ze wilden natuurlijk in eigen hand houden als alle items.
0: Dat weet ik niet. Wij zullen dat eens even proberen op te lossen. Hallo. I hope so. Is there a possibility to make a radio recording and filming in here for public Dutch radio?
3: Do you have prior permission?
0: No, not yet.
3: Let me see if I can get someone.
0: Ik denk dat hier wel wat overeenkomst is met het het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
3: Okay, someone's gonna come talk to you. Just yeah? Have a seat right out there.
0: Okay.
3: Okay, I'm sure it's fine. I'll give this to her. I'll give this to her. She's already given you the bag.
0: Yeah.
3: I'm sure she gave you permission, but okay. I'll give this to her.
0: Okay. Mm-hmm. We can go and work.
3: Yeah. I'll give this to her.
0: We can not vary.
1: Ja, ik ben er zelf niet zo. Ja, niet zo bij betrokken geweest. Ik zeg al dat ik een paar boeken gelezen heb in die tijd, maar verder was ik er niet zo mee bezig eigenlijk. In Nederland had je toen Provo en zo en wij waren bezig met het hippiedom en zo en we waren helemaal niet bezig met dit gebeuren hier niet. Dus ik, ja, eigenlijk, ja. Ik kan er wel wat over zeggen, maar ik heb er niet echt over nagedacht.
0: Nee, maar gek is dat eigenlijk. Dat geldt voor mezelf net zo. Als je achteraf kijkt, dan waren wij in die 60 jaar bezig met onze eigen luxe probleempjes.
1: Ja, weet ik niet. Wij waren ook aan het vrijmaken van een andere generatie. Eigenlijk. En hun zijn dus bezig met hun rechten te verkrijgen. En dat is het. Dat is natuurlijk daar in een veel groter context. Ik bedoel, vergeleken wat wij dan deden, was het eigenlijk maar onzin. Dat ik er nou over nadenk.
0: Laten we eens in Wiedel lopen.
2: Ik denk dat we daar aan beginnen.
0: Oh, die kan wel. Ja, dat is goed. Echt Amerikaans dit dan mol, hè?
1: Ja, hier wordt
0: allemaal op films.
1: Ja, maar hier wordt ook de neger weer als het. Beetje als een inferieur iemand neergezet op al deze platen. Ik denk dat wat dat is toch een soort van protest waar men ook een beetje belachelijk gemaakt vaak in die. Kijk, daar is hij weer bijvoorbeeld weer de schurk, die blanke, hè? Daar is hij dus een soort van clown.
0: Louis Jordan.
1: Ja, wat Miles Davis altijd op Louis Armstrong tegen had van. Dat hij altijd maar grijnsde en zo en altijd maar deed wat de blanken van hem wilden en zo. Terwijl hij een fantastische trompetist vond. Hier wordt het neger ook een beetje zo neergezet. Als zijnde, half idioot.
0: Misschien dat door ook wel, door hem de negers ook hun helden ook altijd heel erg bejubelden. En met Joe Louis begonnen dat al, was dat al een voorbeeld. Het was een van de mogelijkheden, vooral in de sport natuurlijk, om de boom uit te laten springen.
1: Sport, muziek en andere.
0: Ja, ik denk met name sport en muziek.
1: Ja, dat. Of als dominee. Dan kon je ook nog niet komen. Dat wou me die vaders tenminste. Hij zei, I didn't fit like as a preacher. En voor baseball, I was too bad. So I became a musician.
0: Ja, dan waren wel een dominee voor de zwarten, hè?
1: Jawel, maar dat was dan toch een hele goede. In die gemeenschap natuurlijk een niet geringe baan.

0: Amen.
1: Nou, de Eisenhower Blues, was dit eigenlijk de Kennedy Blues? Dit was van John Lee Grandison, A Man for the Nation. En hij in dat Civil Rights Museum komt, dan zie je ook dat de waardering ook voor de rol van de Kennedys nogal. Die hebt op het gebied van de burgerrechten, hebt hij een aantal hele positieve dingen gedaan in die periode.
2: Ja.
1: En dat is goed, denk ik, dat in zo'n museum, dat ook tot uitdrukking komt. Een heel museum wordt ingericht om er door aandacht aan te besteden.
2: Ja, dat,
1: hele goede zaak. Dat is wat ze in Amerika trouwens toch kunnen. Dat bleek in de vorige uitzending met
2: Mud Island
1: ook al. Ja. Dat ze het educatieve aspect om iets over te brengen aan burgers, dat ze dat door middel van de inrichting van zo'n museum raken goed kunnen.
2: Ook visueel komt het vaak heel goed duurder zo.
1: Ja, ja. Laten we eens even wie er rondkijken in het Civil Rights Museum.
3: Ik kan eigenlijk ook niet zoveel antwoorden geven op wat ik hier allemaal zie. Ik kan alleen antwoord geven op dat het volgens mij wel terecht is geweest. Maar zeker terecht. Ik bedoel dat in het zuiden mensen als de Ku Klux Klan en dat soort dingen, dat is natuurlijk volledig uit de boze.
1: Jim Crow. Weet je wat het is, Jim Crow?
3: Ja, ja.
1: Het was ook weer zo'n figuur uit de minstrelshow, hè? Van ene die zich zwart schilderde.
3: Ja, het is natuurlijk allemaal verlengstuk van bluesmuziek, ellende.
1: Ja, of de basis van bluesmuziek.
3: Ja, maar dit is toch allemaal alweer later. Dit is eind 60 jaar, 70 jaar. En toen was een groot gedeelte van de blues waar wij het hier over gehad hebben, dat was al op zo'n retour.
1: Ja, civil rights, dat speelt natuurlijk al veel langer, hè?
3: Ja, ja, ja.
1: Ik bedoel, Martin Luther King die is in 68 doodgeschoten. En dan kreeg je dat als een soort... dat is dan het punt waar alle aandacht op komt.
3: World War II, dat konden ze wel gebruiken. Dat is kanonnenvlees, denk ik. Het is hier allemaal mooi opgeschreven, maar... Ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen, omdat ik er niet echt veel van weet.
1: Interesseert het u?
3: Het interesseert me wel, maar ik denk niet dat ik het er nog een keer bij kan hebben. Want ik heb zoveel interesses, dat als ik hier nou eens een keer aan moet beginnen, dan dat is weer één wat nu niks meer van terecht zou komen, denk ik. Dus
1: ik koop wel boeken over de historie van de bluesmuziek, zeg maar. Maar over de hele discriminatieachtergrond en dergelijke. Dat weet er niet meer bij doen.
3: Ik denk als je die boeken over de blues leest, dat je genoeg weet wat er aan de hand was. Want dan weet je toch heel goed wat het gevolg daarvan geweest moet hebben, weet je wel. En ik denk dat het te sterk mee te maken heeft. Maar hoe dat dan allemaal gegaan is en wie daar allemaal... Kijk, ik weet wel wie Murray Waters was, maar ik weet wie Martin Luther King was. En ik weet wie Malcolm X was en nog een paar van die mensen. Ik weet wat ze ongeveer gedaan hebben. Maar al die andere mensen in die beweging en hoe dat allemaal verlopen is, dat weet ik gewoon niet. Dat kan ik ook niet... die blueshistorie, die weet ik nog wel zo'n beetje. En ik weet ook wel iets van Mozart.

0: en nog van andere mensen. Maar, en een aantal, een heleboel andere dingen. Maar hier werd ik, ja, daar ben ik niet echt thuis in.
1: Misschien interesseert u het, zeg maar, het individuele verzet. Ook wel veel meer als het toch een beetje georganiseerde verzet.
0: Ja, dat kan ook wel zo wezen. Daar heb ik niet over nagedacht.
1: Je bent natuurlijk nogal een beetje een individualist.
0: Ja, maar ik vind het wel een sympathieke beweging, laten we het zo zeggen. Ja, ik moet het ook wel sympathiek vinden, want anders dan deugt het andere natuurlijk niet.
1: Nee, maar die zult ook nooit deel uitmaken van een beweging, bedoel ik.
0: Nee, ik heb ook
1: dat
0: nooit...
1: Dat ben je veel te veel Einzelgänger voor.
0: Ik heb ook nooit deel uitgemaakt van Provo of zoiets. Hmm. Of wij hebben ook nooit meegedaan aan de Flower Power. Dat is ook helemaal aan mij voorbij gegaan. Daar vond ik eigenlijk ook helemaal niks aan. Er was veel te veel... wat moet je zeggen? Wij waren meer beatniks of zoiets. Gewoon een beetje, ja, wij hoort meer, mijn generatie hoort meer bij de, hoewel dat ook dat ze wel vrijheidsliefde mensen waren, meer bij de afdeling Jack Kerouac, Gregory Corso, Allen Ginsberg en zo, dat soort mensen. Die dan anders wel van vrijheid zorgen.
1: Ja, maar dan zit hij toch ook wat meer in de bijna in de wat anarchistische sfeer van geen leiding en al dat soort gedoe erbij.
0: Ja.
1: En dat hij hierbij natuurlijk bij dit verzet, nadrukkelijk wel.
0: Dit moest wel georganiseerd worden, want dat kan je gewoon niet, dat kan je individueel nooit doen. Ik bedoel, een eenling die heeft niks in de melk te brokkelen. Maar hier gaat het over massa's mensen dus. En het is natuurlijk wel het is een goede beweging geweest. Ik vraag me trouwens af wat er van overbleven is.

0: Robert Pete Williams, man die ook voldoende ervaring heeft met het in onvrijheid deurbrengen van zijn tijd.
1: Ja, die heb ook redelijk vaak, die heb ook zeten. Hè?
0: Ja, ja.
1: En bovendien, dit was in de gevangenis opgenomen.
0: Dit is opgenomen in de Angola State Prison, dacht ik, ja?
1: Ja. De heer Oistritz, die... Harry Oyster.
0: Harry Oyster, ja.
1: Die heeft het opgenomen, ja. Op het R. Hooley label.
0: 1959.
1: Ja.
0: Buten, ik kan...
1: Het zijn twee cd's, volume 1 of volume 2.
0: Ja.
1: Voor de echte lustra's, jongens, van de blues. Robert Pete Williams is voor mij één van de allergrootste.
0: Hele goeie. We gaan weer naar het museum, het Civil Rights Museum in Memphis. De strijd van de zwarte bevolking voor gelijkberechtiging door zo. Wat me trouwens wel opvalt dat hier toch vrij veel blanke bezoekers zitten.
1: Ja, dat vond ik in tegenstelling tot de Sun Studios. Vond ik dat hier veel mensen komen die dat toch gedeelte van de Amerikaan dat wel wil. Dat toch een hele verschrikkelijke daad vond. En dat niet alle Amerikaan super rechts bent natuurlijk. Dat blikt daar dan toch ook alweer uit.
0: De Freedom Bus. Nou, dat kan ik er maar niet in zitten toen.
1: Ja, die is helemaal uitbrand. En bekogeld. En daar hebben ze volgens mij molotov cocktails in gehoord. Het zou wel over die rellen in Chicago gaan, denk ik, of niet?
0: Ik kan het zo niet eens zien. Het gekke is dat later in de muziek vaak de blanken er nogal over gezongen hebben.
1: Ja, Newark en zo, ja. Crosby, Stills en Nash. Stills. Ja, een heleboel mensen hebben daarover gezongen, ja.
0: Er zijn er nogal wat vermoord in Amerika.
1: Ja, maar dit is een rival country, hè. Ik bedoel, dat is toch een beetje het... Dat is een beetje het cultuurloze van dit land, vind ik. Als het dan al cultuur is, dan is dat een onderdeel van die cultuur. Vind ik een slechte zaak.
0: Ja, dat iedereen met wapens loopt.
1: Ja, vind ik een hele slechte zaak. Als je dat niet kunt opbrengen om dat op een gegeven moment af te schaffen, dan... Als angst zo'n slechte raadgever is, dat je de geweren op na moet houden, vind ik dat je verkeerd bezig bent.
0: Birmingham, daar is ook een liedje over mij. Ja? Birmingham, daar is ook nog een liedje over gemaakt.
1: Birmingham.
0: Ja, niet van Randy Newman, maar ik weet niet van wie anders.
1: Ja, dit is de cel waar Martin Luther King is gearresteerd in 1963. En he was placed in isolation, in isolatiecel dus. En Robert Kennedy heeft ervoor gezorgd dat hij vrij kwam.
0: En die is later zelf doorscheuren.
1: Ja. Ja, inderdaad, ja.
0: Misschien als je die foto's doorziet.
1: Ja.
0: Het lijkt wel alsof er een oorlog voert wordt. Alsof er een belegering aan de gang is.
1: Het lijkt wel wat op Oost-Duitsland of zoiets. Of die Chinezen op het Rode Plein, hè, die zo'n opstand neerslaan.
0: En dan net over 30 jaar geleden, Harry.
1: Ja.
0: Hier in Mississippi.
1: Ja. Kijk, dit vind ik natuurlijk... Dit is wel mooi, dit. Dit beeld. De United States Marshal Service. Dus dat betekent dat de sheriffs en dergelijke... sinds 1789... niks met de wet gedaan hebben. Zich niks aantrokken van orders van de officieren van justitie. De grondwet van de Verenigde Staten gewoon ignored, hè? En gewoon niet deed wat ze eigenlijk moesten doen. Dat is dus een heel slechte zaak geweest. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die planters die op een gegeven moment niet wilden dat in Clarksdale een high school voor zwarten kwam, maar zorgen dat het in Cleveland kwam, omdat je die zwarten beter dom kon houden. Mm. Zo hebben deze mensen gewoon ook de wet gewoon genegeerd. En, nou ja, ook eigenlijk allemaal uit een soort van angst. Ik denk ook een soort van angst van, ja, dit moeten wij niet. Het zal verkeerd kunnen aflopen met die mensen erbij. En ja, het is toch vaak een slechte raadgever.
0: We gaan hem boven kijken. We gaan hem kijken bij de kamer van King en dan, dan doet wij het ertoe.
1: Staking van de vuilnismensen. Onlangs nog in Amsterdam trouwens, maar nu hier in de 60e jaren en dan zie je de National Guard daar met getrokken bajonet voor staan. Dat leek ook een bikkelharde confrontatie. De mensen hebben allemaal een bord in de hand van ik ben een man. Wij zijn mens. We willen goed betaald worden. Met volste recht natuurlijk. Nou, dan krijg je de National Guard tegenover je.
0: Dat was de reden ook dat Martin Luther King hier kwam, hè? Om hun te ondersteunen.
1: Ja.
0: Loop met hem naar binnen toe, zo. Even rustig praten.
1: Nou, we zijn nu in de kamer waar Dr. King vermoord is. We hebben ook hier niet filmen, uit respect. En ja, dat is toch een historische plek. Het bed ligt nog net zoals hij eruit kwam is. Hele entourage. En ja, het wordt toch niet echt vrolijk van.

0: Dit is ook muziek van een echte original.
1: Ja. Fred Mississippi, Fred McDowell.
0: Ja. Yeah.
1: En Fred die komt ook alweer uit op het R. Hooley label van Dr. Harry Oyster. Ja, een beetje tussen de blues en de gospel in.
0: Ja, dat is ook het grappige op deze cd ook. Good Morning Little Schoolgirl, daar zie je ook. De eerste deel, de eerste 11 nummers, dat is blues. En dan krijg je een stuk of 11, 12 church songs.
1: Ja, het is toch wel heel... Ze hinken dat toch wel vaak op twee benen.
0: Ja, maar Martin Luther King was dat natuurlijk ook zo. En de dominee Ebenezer, zijn opvolger. Ze zaten een beetje in tussen de kerk en de straat,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, je hoort het heel vaak terug. Ik bedoel, ook in de muziek van bijvoorbeeld Ray Charles. Dat is ook jazz en blues. En dan toch ook weer een beetje gospel en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En toch konden ze er ook niet... Ze wilden er niet, maar ze konden er ook niet helemaal last van komen.
0: Blijkbaar niet, nee. Jan is er straks over Jack Kerouac en over Corso en over William Burroughs.
1: Ja, Ginsberg en al die mensen.
0: Ja, meer de loners.
1: Ja.
0: De mensen die niet in de massabeweging opgingen, maar die voor zichzelf bezig waren. Nou, we zijn in St. Louis geweest en een van de grote kerkhoven daar, dat is het Belle van Fountain.
1: Ja.
0: Belle Fountain kerkhof was dat, hè?
1: Ja, en dus het zijn eigenlijk twee kerkhoven naast elkaar. We konden dat toen helemaal niet, op een of andere manier, we wisten niet hoe we daarbij...
0: We zaten met sporen en zo en
1: heel
0: gezuik en een heel gedoe. Maar uiteindelijk, we kwamen wel terecht op het kerkhof waar als William Burroughs begraven lag. Alleen nog, dan moet je zo'n graf nog wel vinden.
1: Wij zoeken hier naar het... Naar het graf van William S. Burroughs, die schreven u de B-Generation. En wij zijn hier op het Bellefontaine Kerkhof Memorial. En op de splitsing van Lake Avenue en Veel. Dan met volgens boekje met daar liggen William S. Burroughs, de inventor of the mechanical adding machine.
2: Achso. De handen zijn zo'n granieten ding.
1: De precursor of the computer. Another Burroughs is also buried here. The B-generation writer William S. Burroughs, who died in 1997. His unmarked grave is to the right as you face the obelisk.
2: Nou, die kant is oplopen.
1: Dan zal je hier kunnen liggen.
2: Maar wat is een granieten... Ik denk dat die met die ronde ballen erop is.
1: Nee, de obelisk is zo heen.
2: Oh, misschien is er die wel.
1: Ja. En dan heb je daar ook nog een obelisk.
2: Sorry? Ja,
1: oké.
2: We are leaving.
1: Are you familiar with this? Do you know where the writer William S. Burroughs is situated?
3: Obelisk right there.
1: Yeah, that's the one of the computer, but the writer.
3: He's there also.
1: He's there also.
3: And his father.
1: I thank you very much indeed.
3: Yeah, some people were here the other day wanted to see that, but they were in such a big hurry that the director wouldn't let them.
1: Okay, we'll be gone at 5. Was zijn vader. En die meneer vertelde ons hier dat... Dat is eigenlijk die meneer Burroughs was. Ja, dat is eigenlijk de uitvinder van een adding machine, maar ook de voorloper van de computer heeft die meneer gevonden, die meneer William S. Burroughs. En hij ligt hier, de schrijver, die ligt hier ook vlakbij. Nou ja.
2: Als het goed is, ligt hij er rechts van, hè?
1: Ja.
3: I'll give you the exact location if you wish.
1: Yeah,
3: I kind of see right here. New grass right there.
1: Uh-huh.
3: Oh.
2: This?
3: Yeah, right here.
2: It's totally unmarked.
3: Yeah.
1: It's totally unmarked.
3: He
1: died two years ago.
3: Adopted son said that he was going to buy markers for the whole thing.
1: Yeah.
3: It was a year ago and nothing yet. Yeah. Are you familiar with Burroughs very much?
1: Yeah, I know something about him,
3: You know about the killing of a guy named David Kammerer in New York?
1: Yeah, yeah.
3: David Kammerer is out here.
1: Yeah. He's also here, I know he was a friend of writers as Allen Ginsberg and Kerouac. Jack Kerouac. And
3: Well, Kerouac was involved where he was put in jail, but his father wouldn't bail him out, the way I read it.
1: Uh-huh.
3: But his girlfriend's father would, with one condition, that they get married.
2: But why is he buried in St. Louis?
3: Who's that? Cameron?
1: Burroughs.
2: Burroughs, because Burroughs? Of his father, his family?
3: His grandfather was from St. Louis. His grandfather died very young, and his father is St. Louis, and he's got a brother that's buried here in another area. So he was just a St. Louis. He grew up in St. Louis.
1: And but
3: and the school he went to is from St. Louis.
1: His grandfather, of his father, he was a very
3: He invented the adding machine.
1: Yeah, and also something which was before the computer, I think.
3: Yeah, well, his company was sold to IBM.
1: So great story. Yeah,
3: but he had some money, a little bit.
1: Okay, thank you very much indeed for telling us something about it.
2: Maar het is inderdaad gewoon die plek. Je kunt het inderdaad nog zien, hè?
1: Ja, hij is dus 2 jaar geleden overleden. En dit is zijn grootvader die hier ligt, niet zijn vader. En zijn vader die is... ja, de voorloper van, die addingmachine en voorloper van de computer. En die zaak die ze hadden, die Burroughs, die is verkocht aan IBM. Hm. Dus zo zie je maar weer.
2: Ik kwam wel uit een wealthy family, rijke familie.
1: Ja.
2: En dan toch, totaal...
1: Hij was natuurlijk wel een beetje het zwarte schaap van de familie. Hè? En die mij vertelde ook dat hij nog in een soort van moordaffaire betrokken is geweest. In New York, waar Kerouac naar voren heeft moeten getuigen dat hij niet is, heeft moeten zitten en zo.
2: Ja, het kan toch wonderlijk aflopen met mensen.
1: Ja, helemaal niks te zien. Maar je kunt toch zien dat het niet zo lang geleden is, dat 2 jaar geleden is, dat hij hier begraven is. Ja, toch ook een boel mensen beïnvloed. Vooral als de luisteraars daar nog belang bij hebt, dan zal ik eens een keer een boekje lezen. Dat heet Van Kerouac geschreven door Kerouac geschreven. En waar ook mede over Burroughs gaat. En dat heet Tristesse. Als je het kunt krijgen, want het is een novelle, het is een dun boekje. En het is een prachtig verhaal over Kerouac die een soort van platonische liefde heeft met een hoertje in Mexico City. En Burroughs die is op hetzelfde moment ook daar. En die leeft daar ook ergens. En Kerouac giet dan vaak bij hem op bezoek. En er wordt nogal wat afdronken en afslikt. Dus
2: Gek hè, dat is een beetje een losers generation. Terwijl ze wel van goede komaf waren.
1: Nou, Kerouac was niet van zo'n rijke komaf. Dat was gewoon een Frans-Canadees was dat. Of een Amerikaanse Canadees, een zogenaamde Canuck. En die waren toch van heel eenvoudige afkomst. Burroughs dan niet, maar Kerouac wel. Nou, dat was wat we erover wilden vertellen hier. We staan hier op het kerkhof, kan ik nog even wat over vertellen. Mensen, dat is natuurlijk iets heel anders dan bij ons. Het is net zoals alles in Amerika, het is ontzettend groot. En wat mij dan opvalt, is dat er nergens, praktisch nergens bloemen bij staat. Je hebt toevallig één hier tegenover ons, maar verder helemaal niks. En je kunt ook gewoon met de auto's kun je over het kerkhof heen. En al die laan, of waar die mensen dan aan liggen, die hebt ook weer naam. En dat is, dat is een gigantisch uitgebreid complex. Die kunnen er wel op verdwalen. Daar binnen onze kerk op. Die bent daar lucifersdeurtjes bij, zou ik maar zeggen.
2: Het is verder wel mooi aanlegd en goed onderhouden en zo.
1: Het is heel goed onderhouden. Dat doet die mensen waarschijnlijk ook niet zelf. Ik denk dat er veel betaald wordt of hoe dat dan precies zit. Maar, en ook de steen en de... dit zijn allemaal obelisken hier en grote huizen en het lijkt wel soms een Griekse begraafplaats met een soort van tempelachtige ding. Grote tombes.
2: Maar ook hele gewone kleine steentjes.
1: Ook hele kleine steentjes. En ook helemaal niks. Zoals hier William S. Burroughs, de schrijver van onder andere The Naked Lunch en Junkie.

0: Vrijheid en onvrijheid, een klein beetje het thema van deze uitzending met de Civil Rights Museum, met William Burroughs. Dit was trouwens muziek van Led Belly.
1: Ja, ja, ja,
0: de zwarte zanger.
1: Die ook niet altijd vrij, hè? Is ook nog even zie.
0: Die heeft ook gezeten, ja. Ja.
1: Ellen Lomax, die hebben toen de Rude Halt eigenlijk.
0: In het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, daar komt ook heel wat... Er komt heel wat geweld in voor, hè?
1: Ja, dat waren harde, moeilijke tijden.
0: Rough times.
1: Ja, en ik denk ook dat die mensen het niet al te gemakkelijk hadden. Maar er werd ook nogal er werd ook nogal redelijk veel dronken. Ja, en ze kwamen natuurlijk met veel verveelde mensen in aanraking. En als je dan ziet dat Henry Strong een keer in moest vallen. Een hele jonge mondharmonica speler. Maar die op een gegeven moment met zijn vriendin, notabene, met zijn vriendin, een ruzie kreeg om bijna niks. En dat zien vriendin hem wou dreigen met een mes, maar door een onverwachte beweging hem toevallig in de borst stoten. Yeah. En deze man eigenlijk haast in de armen in de auto van Muddy Waters overleden is.
0: Dat was in Muddy's in Cadillac, geloof ik.
1: Kun je nagaan wat er gebeurd is.
0: Dat was een gek op. Ja. James Cotton, ook dat staat in het boek van James Cotton, die in een bar zit op ergens in een in Chicago. Komt een man, die komt van de straat binnenlopen, die kijkt hem aan en die bevalt hem blijkbaar niet. En James Cotton, die kreeg 5 kogels in de hoed.
1: Ja, dat is...
0: Maar ze waren zelf ook trouwens, Muddy met zijn muzikant nog niet zo goed.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik bedoel, die mensen waren bij nacht en ontie, zaten in die auto's. En het was natuurlijk wel zo, zoals Robert Johnson, die is dus ook vergiftigd. En als jij geld beurde, dan waren er altijd wel een paar gekken die genoeg ophangen, die dat geld wel van jou wilden nemen. Ja. Dus in feite moesten die mensen zichzelf ook wel een beetje verdedigen. En vandaar dat ze ook vaak vuurwapens hadden. Hè?
0: Maar die hadden wat drie, las ik in het boek. Ja. Eén in de buzen en één onder de stoel in de auto en één in de kofferbak of zo, geloof ik.
1: Ja, ja, ja.
0: En het kwam ook geregeld, maar het kwam ook verder. Er wordt hier trouwens zeer kleurrijk in beschreven dat ze, als de discussies hoog oplopen, van dat ze dan ook niet nodig hebben om elkaar een revolver of vuurwapen te
1: zetten. Ja, ze hadden allemaal een revolver, maar zodoende gebeurde er ook niks, omdat ze allemaal één hadden. Ja, dat is elkaar in evenwicht.
0: Dat had elkaar een klein beetje in evenwicht. Dat is ook zo, ja.
1: Het verhaal van Little Walter natuurlijk, die in een street brawl, een soort van in de straat met één ruzie kreeg. En
0: shooting dice, ze waren naar Korten geweest en hij had geld te winnen.
1: Ja, en ik kreeg van die andere een klap met een load people op mijn kop en dat zal hem eigenlijk niks markeren, maar de andere dag was puur met Little Walter.
0: Het is mooi, even naar Sprinig in nemen, in slaap vallen, dan komt weer goed, maar hij was dood aan de morgen.

0: babe. Got no more to say. Just like I've been telling you, girl, you gon' have to meet my. But I'm troubled. I'm always. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up. Yeah, my baby, she couldn't move. Seemed like mama was dead. I got real wood, yeah, and she drove it to my head. I be troubled, I be always. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up crying.
1: I'll be troubled van Muddy Waters. In het boek zit ook het verhaal over een van de gitaristen van Muddy, hè?
2: Ja, een van zijn solo-gitaristen, Pat Hare. En dat was sowieso al een moeilijke jongen.
1: En die schoot... Zo'n opvliegend standje was dat volgens mij.
2: Ja, net als Lil Walter. Waar ja. Maar die schoot zijn vriendin...
1: die kreeg geen ruzie met. Die scheurde eerst op het raam.
2: Ja, en toen later scheurde je neer. En toen kwam de politie en toen schoot hij ook nog op de politie. Gelukkig ook nog een politieagent doorschoten.
1: Ja, zeker. Er kwamen twee polities kwamen hem ophalen, zeg maar.
2: Ja.
1: En hij is gewoon schieten. De eerste die even doorschudde en de tweede, dat is dan niet lukt blijkbaar. En hij is oppakt. En later is hij nog een keer, dat stiet er ook in, is hij nog een keer toen hij in de gevangenis zat, muggen erin muut. En muggen nog een keer naar het concert van Muddy toe. Maar toen had hij al, ik geloof dat hij kanker had of zo.
2: Ja, ja.
1: En toen heb ik me heel kort meer geleefd.
2: Dat was een hele moeilijke man, Pat Hare. Goeie gitarist overigens.
1: Ja, ja. Ja, goed, dat kan op zich natuurlijk best samenkomen.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, wat ik ook een beetje het uitlokken vind. Je had een club in Chicago, The Flame. En daar kun je soms in, betaal je $2.
2: Ja, en je kunt net zoveel drinken, hij wil.
1: Hij vredering. Nou, dan lok je het geweldig worst u doen.
2: Ja, ja, ja.
1: Veel geweld dus... alhoewel dat absoluut niet op een gewelddadige manier beschreven wordt in dat prachtige boek van Sandra B. Toes, Muddy Waters, The Mojo Man.

0: Opname in 1975. Born with Nothing van de LP The Muddy Waters. Woodstock album met Garth Hudson.
1: Ja, Garth Hudson van de band op accordeon.
0: Ja, en Lev van Helm op slagwerk.
1: Ja, de man uit Marvel, Arkansas.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Een van de bekendste wegen in Amerika, noord Route 66, is volgens mij Highway 61.
1: Ja, dat is also zonder enige twijfel.
0: Dat is de grote weg die vanuit het zuiden, door heet die trouwens volgens mij Highway 51, maar die New Orleans verbindt met Chicago. Hè?
1: Ja, het gaat helemaal van boven naar beneden.
0: Ja, en dat stukje in de delta, dat is dan voor ons eigenlijk het meest bekende. Ja,
1: dat is waar iedereen over zong.
0: Ja, dat stuk van Clarksdale naar Memphis, zeg maar.
1: Ja, en waar de geheimzinnige crossroads op bent.
0: Ja. Nou, wij zijn over die Highway 61 gewoon eigenlijk een beetje ter afsluiting van onze periode in de Mississippi Delta en Memphis. Voordat wij de grote sprong, de way up north maakt naar St. Louis en naar Chicago. Dat volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Die van vandaag die weer maakt door Harry Muske en Albert Haar. Techniek in handen van Rego Meijer. En met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Harry Musquet nam graag eigen nummers op, want dan had hij recht op royalties. Maar de bandleden protesteerden, want ze waren van mening dat ze ook een bijdrage aan die nummers leverden. En daarom is dit een compositie van Harry Musquet, Erwin Java, Helmich van der Vecht, Herman Deinem en Hans Lafaye. QB and the Blizzards, Last Minute Flight.

QB and the Blizzards, Last Minute Flight. Alle gitaristen toonden veel respect en bewondering voor gitarist Peter Green, die van Fleetwood Mac een vooraanstaand bluesband maakte, en de Ierse gitaargod Rory Gallagher vormde daarop geen uitzondering. Dit is een compositie van Peter Green, Rory Gallagher, Leaving Town Blues.

Rory Gallagher, Leighton Town Blues. Het is een compositie van Cyril Davis, een Engelse gitarist en mondharmonica-speler die als de vader van de Europese blues wordt gezien. Hij overleed al in 1964. Jack Bruce nam dit nummer op met de legendarische blazer Dick Haxtell Smith en gitarist Clem Clemson. Jack Bruce, Send For Me. Jack Bruce, Send For Me.

Jack Bruce, Send For Me. Dave Peverett, dat is een Engelse zanger en gitarist, en hij heeft de bijnaam Lonesome Dave. Hij speelde bij de Nocturnes, Savoy Brown, Foghat en Warren Phillips en The Rockets, en hij overleed op 56-jarige leeftijd in Amerika. Dave Peverett, Love That Burns.

Dave Peverett, Love That Burns. Suit Money, dat is een Engelse zanger en organist en de man kijkt terug op een waanzinnige carrière. Hij speelde bij The Animals, Peter Green, Steve Marriott, Humble Pie, Snowy White, Mick Taylor, Spencer Davis en Eric Burden. Suit Money, what you gonna do?

suit money, what you gonna do? Duffy Power, dat was een blueszanger uit Londen, had zijn eigen band, Duffy and the Dreamers. En hij speelde met Graham Bond, Jack Bruce, Ginger Baker en Alexis Corner. Maar hij was manisch depressief, waardoor zijn carrière nooit echt van de grond kwam. Hij overleed in 2014 op 72-jarige leeftijd. Duffy Power, Go Down Sunshine.

Duffy Power, Go Down Sunshine. Southside Johnny, dat is de godfather of the New Jersey sound. De man heeft al 30 albums afgeleverd en hij begon als schoolband op de Neptune High School samen met Gary Talent, die later in de E Street Band van Bruce Springsteen opdook, en Vince Lopez, dat is de ex-drummer van Bruce Springsteen. En zijn band bestaat nog steeds, de Asbury Dukes. Maar dit is een solo-opname van Southside Johnny, Baby, When the Sun Goes Down.

Southside Johnny, Baby When The Sun Goes Down. John Paris, dat is een gitarist uit New York. Hij speelde bij Johnny Winter en jaren in de band van James Solberg. En die band was later weer heel lang de begeleidingsband van Luther Allison. Hij toerde ook nog met George Thorogood en Mick Taylor en is te horen op albums van Bob Dylan, Peter Tosh, John Hiatt en Ron Wood. John Paris, Rambling Pony.

John Paris, Ramblin' Pony. Naked Blue, dat is een Amerikaans echtpaar, Jen en Scott Smith uit Baltimore. Ze stonden al in het voorprogramma van John Mayer, Joe Cocker en Dan Vogelberg. En het echtpaar maakt een soort folk blues. Naked Blue, Closing My Eyes.

Naked Blue, Closing My Eyes. Pete Brown uit Londen, dat is de zoon van zanger Joe Brown en de broer van zangeres Sam Brown, die ooit een hele grote hit had met het nummer Stop. Hij bewerkte een nummer van Leroy Carr en dat deed hij met een band onder leiding van toetsenist Phil Ryan en die kennen we nog uit de formatie Man. Pete Brown, Rocks in My Bed.

Brown, Rocks in My Bed. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. T.S. McPhee, dat is een Engelse bluesgitarist. Hij was jaren de frontman van The Groundhogs. Hij is intussen 79 jaar. Maar in 2009 werd hij getroffen door een beroerte waardoor hij niet meer kan zingen. T.S. McPhee.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomsche, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wil niet meer die Roomsche kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. En met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
4: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
2: Op het Derksen, hè?
4: Ja, op het Derksen.
2: Op het Derksen, ja. Dit was het politiebureau, hè?
4: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
2: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken. En dan kreeg je dan van de overheid kreeg je dan een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op. En dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
4: Ja, ja.
2: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
4: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
2: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de kever met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toen.
4: Maar dit huis, jullie wonen daar, neem ik aan, hè?
2: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was, was het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
4: Oh, ja,
2: en dat gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder opgesmeerd dat kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
4: En je kunt het nog zien.
2: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau. Ja. En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien. Dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
4: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
2: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing. Ja. Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien. En kwam ik in Rolde terecht.
4: Ja.
2: En daar was je nog nooit geweest. Want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norg en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
4: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
2: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten. We hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in. Je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
4: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nogal. Ik bedoel, je hebt hier nog, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte. En, maar jij... De schooltijd, hoe was dat hier?
2: Nou, ik was op school nogal. Ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechts gezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk. Hij was van de CAU. En daar stemde hij op. En de buren...
4: Tilanus of zo?
2: Ja, meneer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
4: Zegende deze spijs.
2: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Rolde Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging hij lopend naar de kerk. En dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat hij ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
4: Een soort van camouflage.
2: Nou, om een ander voorbeeld te noemen, VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen, want hij wil niet bij die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: jij bent toen later heb je aangesloten bij een voetbalvereniging. Want uiteraard, ik bedoel, als je daar hoofddirecteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, dat was Roll the Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel... Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog
0: op zaterdag. Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14, als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam van, we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al naar de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja, ja. Er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch...
1: Ja, maar de tijd staat hier ook niet stil, gelukkig. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van de Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een links bedrijf. Ja, ja, ja. Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ik dacht, ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Maar te verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op, dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had. Zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou, een leuke baan en al die gasten zijn in de goot terecht gekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman? Of,
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opper Derksenweg en dan kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou wel onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoefden nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat 1 van die jongens de studie afgemaakt heeft, want wij werden om 11 uur gecontroleerd of we in bed lagen en dan lagen we met de kleren aan een bed. En dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. Maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroque, ja. De Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte had je een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Het waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras. Die hebben ze toen begeleid, kan ik me ook nog herinneren. Ja. En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma De Heeks, met een bijzonder irritante Berry Heasanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog... Die hadden toen... die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele auto's als wij. En die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen voor die mensen en zo om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier en de, zeg maar, in die cafés zaten aan de bar, en die zitten er nu nog als je er gaat, diezelfde mensen, van die verstokte vrijgezellen die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar, zoepen, hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat het telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstegen het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65 gepakt. En die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar. We zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden. Want anders hadden die gasten een hele kop kaal geknipt. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
0: Nou ja. Zullen we eens even naar het veld van Rolde Boys gaan? Want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje
1: dat is
0: historie.
1: Mooier dan Wembley. Hè?
0: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Rolde Boys. Midden in het bos is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens. Dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Rolde Boys. En nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Rolde Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken omgeven.

0: al wat ouder was ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, ja, maar dat...
0: Ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor de jeugd gekocht hebt. Of tenminste, ik weet niet waar je ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles Zeslo.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, ja, met witte mouwen. En het zag er fantastisch uit. Zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook een hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En dan denk je, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van
1: mee gelopen. Ja. Ja, ja, ja,
0: ze waren
1: ja.
0: ook wel lekker warm. Hoor,
1: ja, dat waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Roldeboys is zwart-wit, dat moet alles zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurders zitten er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik ook op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Sparta geloof ik, die heeft ze nog steeds.
1: Ja, ja. Ja. Dat is een van de weinige.
0: En de Graafschap geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Ja. Je benen worden wat lijkt net of je dan wat dikker. Ja. Het geeft wat meer. Ja, ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Roldeboys, jullie zijn in het kampioen geworden, zei
1: je. Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld. In de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen. Dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende midvoor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen werden we door Euterpe, het muziekkorps hier, opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in het zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
0: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
1: Gosso Berga was daar voor de Rono.
0: Megafoon
1: of zo. Ja, voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden. En dat was het feest, hè?
0: Ja.
1: En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorp je feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
0: En daarna ben je naar Coërt gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij daar? Onder Jo Brandt of zo?
1: Jo Brandt en dokter Vaderonk.
0: Ja, of Vaderonk. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook
1: Vaderonk,
0: was een lieve man geloof ik.
1: Dat was een hele lieve man, maar die had één nadeel. Dat was oorsprong een ijshockeyer. En die was politiek vluchteling. Die was uit Tsjechoslowakije gevlucht. En die was in Nederland terechtgekomen, maar die was aan de universiteit afgestudeerd. Die had alle diplomas op sportgebied. En die heeft zich hier toen niet als ijshockeycoach gevestigd. Want wij kenden geen ijshockey in Nederland. En die was toen plotseling voetbaltrainer. En het heeft hij het goed gedaan bij Willem 2 in Sportclub Enschede. En toen kwam die Big Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over. Uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff met Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben die jongens gezegd tegen Griekenland, nu zullen ze even een poepje laten rijden.
0: 6-1 of zo.
1: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld. En dat deed ze voor dokter Vaderonk.
0: Ja.
1: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man. En dat was echt de trainer.
0: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadion was natuurlijk prachtig daar in die Vetkampstraat.
1: Ja, en wij hadden toen nog betaalde jeugd. En er zaten 9000 mensen. Dat krijg je het eerste van Go Ahead nu niet meer.
0: Nee,
1: het leefde toen
0: ook
1: echt.
0: Goede voetballers, hè?
1: Ja, Hoekema zat erin.
0: Snijder en zo.
1: Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet
0: Oekie Hoekema.
1: Oekie Hoekema, zeker. Ja, ja, ja. Die had ik

Samen met hem hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en the First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten, die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit, hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jonge man, kan ik je verzekeren. Dus toen van Putten 's avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deed ze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten. Die stond daar spiernaakt vastgebonden en die heeft van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort, qua jongensstreken, hè. Het was leuk. Het was leuk.
0: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
1: Nee, maar wij...
0: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
1: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
0: Cambuur, jij bent naar Cambuur gaan, dat was...
1: Anne Vondeling, hè, die was daar de voorzitter.
0: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlach, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
1: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en... Ja, hij was nog hetzelfde als altijd.
0: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
1: Ja, Daan Gonlach was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie. Ik wilde verder in de voetballerij. En dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens. Veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet aan mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Ja. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen. En dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar... ik ben niet geslaagd als voetballer, maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
0: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
1: Was ook geweldig. Kijk,
0: Haarlem.
1: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
0: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
1: Die is weggegaan.
0: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
1: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
0: Die hebben jullie verhuisd.
1: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd, want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank, maar verstaan doe je ze niet. Nou... iets ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
0: Nee.
1: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
0: ja, waren natuurlijk,
1: die hielden niet van dat soort humor.
0: Nee. Nee, en als je Jan Blijham kent, en, dan weet je het wel. En natuurlijk, jij bent toen naar Haarlem gegaan.
1: Ja, ik werd ontslagen. Hè,
0: maar ondertussen was jij... Jij werkte al voor...
1: voor de krant.
0: Voor de
1: Veendam werkte ik voor de Winschoten.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En toen daarna voor het Nieuwsblad, toen zat je in Emmen.
1: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
0: Maar toen ben jij bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
1: Precies.
0: In de Witte Bal in Assen.
1: Ja, in Assen.
0: Dat was nogal een smaakmakend interview.
1: Ja,
0: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
1: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe hij in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar die was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was, voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal.
0: Ja.
1: En toen werd ik ontslagen en toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt en bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
0: Nee,
1: dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
0: Nette mensen.
1: Ja, en dan de uitwedstrijden. Ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen ze van die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari tweede deel. En 2 januari was ik geloof ik weg in Meppen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
0: Dat wisten ze dus al.
1: Die naaien geen oren aan hoor, die Duitsers. Colors of the riverbank and the whispering of the reeds. Daybreak is not so very far away.

0: voetbal vandaag aan de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax, die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het pijl van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb...
0: bedoel, voor jou is het natuurlijk, voor een voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt, dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Daar komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolde Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder
0: jeugd,
1: dat je een draai om je oren krijgt.
0: Waar de jeugd gewoon lekker een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betalen voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan word je, krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de TT en de Assen van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook een grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over munten gaan en
1: het gekke is,
0: wat voor auto.
1: Met de TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit bij de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk. Want in de cafés waar je kwam, kon je niet in. Want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de TT weer weg was.
0: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat TT in feite ook een soort volkssport was, als het voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport is geworden.
1: Het is een commerciële fabriek.
0: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben wel weer opdonnen. Want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
1: Ja, en de sponsors moeten in beeld. Hè?
0: Ja, en je mag bijna nergens meer komen, want alles is geheim.
1: Nee, maar vroeger was het...
0: De bocht van Bartels vroeger, dat was fantastisch.
1: Precies, maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de TT.
0: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Wordt geregeerd door het grote geld. Hè?
1: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen van het jaar.
0: En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel prachtig.
1: Het zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook één keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn. Dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van... Als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
1: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk. En we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VI-TV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten. Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder, het moet allemaal multimedia.
0: Op in de vaart der volkeren.
1: Ja, dus je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk geen verstand van hebt. En het wordt steeds ingewikkelder en de stress wordt steeds hoger en zo. En ik ben nu 52, dus op mijn 61ste dan mag een ander het gaan doen. En dan hoopte ik altijd naar Drenthe terug te gaan, maar ik heb intussen een tweede huisje in Dijon, waar ik niet blij mee ben.
0: Oh ja, je hebt
1: Want daar hebben ze een nog moeilijker accent dan in Drenthe. Maar ik
0: zullen hoop... we eens kijken verder naar Buurl, hè?
1: Ja, maar ik hoop toch nog
0: hoe is het met jouw Fransen, Johan?
1: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en dat zelf doen ze als ik het niet mag horen. Nou.
0: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. En omdat ik
1: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
0: Ja, Hitler had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van. En Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, ja, het is toch. En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger dan hier. Ja, en zo. Is, en ook veel erger dan in Duitsland.
1: De verrechtsing in Frankrijk is natuurlijk een verschrikking. Maar ja. Één ding wat ze in Frankrijk wel hebben. Vergelijkbare streken als Drenthe.
0: Ja.
1: Als je op het platteland komt met een dorpje, met een dorpscafé. Waar je een broodje kaas en een glaasje wijn. Dat is te vergelijken met Grollo.
0: Slow is het.
1: Ja, dat is prima. Ja. Maar de doorsnee Fransman in de grote stad. Dat vind ik het een harde, nare maatschappij.
0: Ja. Ja, nee, ik ben er nooit geweest. Spanje ook niet, overigens. Dus het is raar eigenlijk. Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
1: Ja.
0: Die deed Gosso natuurlijk vroeger, of niet?
1: Ja.
0: Gosso Berger.
1: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek. Die
0: familie
1: daarin,
0: van Bertus Dekker?
1: Een
0: of van die andere dekkers?
1: Nee, een oom
0: van
1: of een neef. Maar die deed het altijd. En die is na een bezoek aan het café is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek. Want dat mocht, ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken. Dat het een beetje vlot klonk. En toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden. Wat wij al geen popmuziek noemden, maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen.
0: Ja, ja, ja,
1: en, dat,
0: ja, ja.
1: En toen vond ik dat belachelijk, maar uiteindelijk, nu vind ik dat dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmarsen heet dat geloof ik. Hè? Maar die vreselijke marsmuziek.
0: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, Drenthe goed gaan.
1: Mooi.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends, en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
0: Kio. Dat is de buizen. Ja jongens, een heel ander aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je er geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbert Streuer ga ik de natuur in. Op woensdagmiddag dan gaan we in de holle auto en dan hebben we allerlei musea bezocht, maar we gaan ook heel vaak kijken. Met wat kijken is naar vogels en zo. Of naar viswater. Of weet ik veel. Maar we zijn hier op het ogenblik zijn we hier buiten op locatie. En we zijn in de Broeken. In de Broeken, ja, dat Drenthe wel. Dat zijn lage stukken land. We zijn nu in de Broeken bij. In de Broekstreek eigenlijk, zou ik maar zeggen. Tussen Eekhaar en Eleveld in. Vlakbij Geelbroek. Daar staat vier huizen. Dat is. En dit is eigenlijk, buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of drie. En valk hebben we ook alweer zien. Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer. En, nou, hij er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd. Ze hebben allemaal een territorium en daar jagen ze met die tweeën in. Want de mannetjes en vrouwtjes die blijven altijd bij elkaar. En nou, hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik op, zeg ik maar zeggen, op nou, misschien op 50 hectare hebben we er wel 14, 16 zien of zoiets. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En daar zit hier ook een heel. Dit is ook een heel stil stuk, hè. Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Grollo woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen. Patrizen en fazant, en dat is patrizen, die zie je bijna helemaal niet. Fazant wordt al steeds minder. Hazen, ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen, die stand. Alleen de herten en zo, dat wil nog wel, maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over, maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoe je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. Het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het altijd over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers. Maar in mijn optiek is die tijd al lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja, misschien nog een beetje aan de hertenstand. En er zijn wat te veel vossen, maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte, het zal komen door dat verkeerd beheer, het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval, één ding weet ik zeker, ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizen, die hebben natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kieken die bijvoorbeeld, die zitten hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond. Bij andere vogels ook. Die moet je meer zoeken. Daarboven bij het water en de buurt of op de eilanden, daar zit de kieken die nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, dat ze hier het ook maar laten groeien. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment is je zo leeg. Je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden. Ze doet er volgens mij niks, maar de graas doet niks. Hè? Je ziet geen schaap of zo hier niet. Ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier als je hier zo kijkt, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. Dan kon je in het Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien. En laten ze het meer aan een lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt. En zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber. En bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen. En daar heb ik een soort van buitenvolière. Ik heb al 20 soorten telt al. Met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar. Een geweldige man. Die ons als handige jongen al metnam de natuur en om vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles. Vink, groenling, de boomklever, spreeuwen. Het winterkoninkje, het roodbosje, alles heb ik in de tuin. En daar kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik heb al mijn kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. En die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk, vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè? En het is nog wat te lucht, dan denkt het hol aan, dan kun je nog vaker nog wel wat hertreffen en zo. Dus Loestra, als je wat wilt, ga de natuur in, want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleuren Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De Judds uit Kentucky bestonden uit moeder Naomi en dochter Winona Judd. De dames hadden 14 nummer 1 hits in Amerika en nadat Naomi afhaakte in verband met haar gezondheid, ging Winona als soloartiest verder. Dit was een nummer 1 hit voor de Judds. Why Not Me?

The Judds, Why Not Me? Ronnie Earl was een geniale gitarist, maar geen zanger. Het album Peace of Mind wordt dus ook ingezongen door de Texaanse zanger Daryl Nulisch. En Ronnie Earl gebruikte ook de blazerssectie van Roomful of Blues, de band waarin hij jaren gitarist was. Ronnie Earl, T-Bone Boogie.

Ronnie Earl met zanger Daryl Nulish, T-Bone Boogie. Dolly Parton uit Tennessee schreef ruim 3000 nummers. Ze maakte 180 singles en ze zong 42 duetten met andere artiesten. Dat leverde 92 hits op en 14 duetten werden een hit. En dit, u gelooft het niet, dit werd geen hit. Dolly Parton, You Are.

Dolly Parton, You Are. Buddy Guy uit Chicago componeerde een eerbetoon voor zijn held en voorbeeld T-Bone Walker. Het staat op zijn album DJ Play My Blues en zijn broer Phil Guy is de tweede gitarist. Buddy Guy, Dedication to the late T-Bone Walker.

The Blues, Buddy and Phil Guy, dedication to the late T-Bone Walker. Freddie Fender uit Texas werd uit het Amerikaanse leger gezet vanwege zijn alcoholproblemen. Hij ging terug naar Texas en daar begon hij op te treden in nachtclubs, bars en honky-tonks. Hij zat 3 jaar in de gevangenis wegens drugsdelicten en plotseling scoorde hij een nummer 1 hit in Amerika met Before the Next Teardrop Falls. Vervolgens werd een oude single opnieuw uitgebracht en ook dat werd weer een nummer 1 hit. Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights.

Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Johnny Copeland verhuisde vanuit Houston naar New York en nam daar meteen het album When the Rain Starts Falling op. En dat deed hij met zijn nieuwe begeleidingsband, Johnny Copeland, When the Rain Starts Falling.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: I'll Never Forget van Alan Clark is het album van deze week. En Alan Clark en Graham Nash noemden hun band destijds de Hollies, omdat ze fans waren van Buddy Holly. En in 1980 verscheen het album Buddy Holly, waarop de Hollies louter Buddy Holly nummers speelden. En ook op dit album is er weer een nummer aan Buddy Holly gewijd. Alan Clark, Buddy's Back.

Alan Clark, Buddy's Back. Philip Walker nam in Burbank in Californië zijn album Working Girl Blues op. Dat deed hij met pianist Fred Kaplan en gitarist Richard Innes. En zo te horen is het leven best zwaar. Philip Walker, The Hustle Is On.

Philip Walker, The Hustle Is On. Loretta Lynn, dat is de dochter van een mijnwerker uit Butcher Hollow in Kentucky. Ze had 24 nummer 1 hits in Amerika. Ook dit was weer een nummer 1 hit. Evenals haar biografie met dezelfde naam, terwijl de verfilming van het boek een kaskraker werd. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter. Rusty Sin, dat is een gitarist uit Long Beach in Californië. Hij was gitarist bij Snooky Pryor, Jimmy Rodgers, Mark Hummel en Kim Wilson. En toen vond hij het hoogste tijd om op eigen benen verder te gaan. En intussen heeft hij al 7 soloalbums gemaakt. Rusty Sin, Treat You Like a Queen.

Rusty Sin, Treat You Like a Queen. De Everly Brothers, dat waren de legendarische broers Don en Phil Everly. Ze hadden in Amerika 11 nummer 1 hits en nog 57 gewone hits. En ze produceerden 50 albums en beide heren zijn intussen overleden. En dit werd als uitzondering geen hit. De Everly Brothers, Lay It Down.

The Avery Brothers, Lay It Down. Pat Bowiek, dat is ook weer zo'n gitarist die niet kan zingen. Deze gitarist uit Utah komt voort uit de begeleidingsband van Marcia Ball. En hij werkte lang met zanger Jimmy Morello. En tegenwoordig is Spencer Thomas de zanger. Pat Bowiek en de Prowlers, I'll Be the Joker.

Bojack en The Prowlers, I'll Be Your Joker. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Poco werd opgericht door twee voormalige bandleden van Buffalo Springfield. Richie Furey en Jim Messina gingen met Rusty Young, George Grantham en Randy Meisner verder als Poco. En tot op heden heeft Poco 27 albums geproduceerd. Poco, Call It Love.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is blijven de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Malvern Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take It Back.

Geweldige nee-cd van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen. Dion DiMucci, de cd Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een cd die hij maakt heeft met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landreth. Nou, wie doet er allemaal niet in met? Het is een geweldige mooie cd. Tas Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn sporen al wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is zijn vierde cd die hij uitgebracht heeft, Busted Up, en daarvan Where Do We Go?

Das Crew, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heavy merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo gegaan. Live Will Humble You, dat was in Eno Lester CD. En met ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. En heeft toch maar een nieuwe CD gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokker de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zonen van Jack Hustings ook op slagwerk. Die CD, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was de getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Melford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD, I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Graham. Tim Graham is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd wordt zo ongeveer de hele familie aan meetwerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie. Een compositie van Eric Taylor, de man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door aan met Tim Grimm met Joseph Cross.

Ja, je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, CD Gone. Hele andere kost is die van Lea McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een een beetje gewelddadige omgeving zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen ze 11 jaar was. Maar desalniettemin heeft zich er helemaal over in gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, door wat voor omstandigheden, kwam ze in aanraking met een gitaarcompany, de Aptos Guitar Company. En daar ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd vrouw van Doe je een 16 met, kwam met bluegrass in aanraking. En daarna is ze door de muziek gegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een CD uit ontstaan die nogal bol stiet van drama en van moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de moeite waard, want het is zeer doorleefd werk. Lea McIntosh van de CD Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Lia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson, maar daarna vooral bekend geworden door B.B. King in 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groep geworden. En 1 daarvan is wereldberoemd geworden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En daar moesten de studiomuzici van ingezet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's te deze uur te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe CD die dit jaar uit te komen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson. Maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rock and Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King in 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwden het maar in als het origineel. Maar die woorden zijn in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat het op de plaat zit is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van QB and the Blizzards uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol gasten of fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert QB and the Blizzards met Rock Me Baby.

Live in de VARA-studio met een prominente rol voor Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cube in the Blizzard met Rock Me Baby uit 1974. En doorvoer B.B. King uit 1964, naar aanleiding van het origineel uit 1959. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe cd van u te komen is. De cd Under Your Spell. We gaan nog een keer door de cd van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

En dan ben je 82 jaar en kun je nog zulke geweldige muziek maken. Dion de Mutsie samen met Boss Kix van de nieuwe CD Stumping Ground. En daarvan I've Got to Get to You. Misschien volgende aflevering van Hardy's Blues nog wel meer muziek van deze nieuwe CD van Dion. We gaan naar Canada. Daar komt ook goede muziek vandaan uit Canada. En dit is bijvoorbeeld de band The Honey Runners. Nieuwe CD die er nu te komen is. Het is hun debuut. Van, het is eigenlijk een Canadees duo die erachter zit. Het is een beetje, ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. Dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

En toch wel prettige muziek dit, zeg. Gewoon de Honey Runners, een onbekende band voor mij althans. Dit is de debuut-cd waar ze met u te komen ben. Everything on Fire. Nou, dat, zo klinkt het ook wel een beetje. Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertel u nog even dat op 31 oktober, het einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hofstede in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer in muiten weer. 31 oktober, Hofstede in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues. The Wasted Days.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Solomon Burke uit Philadelphia nam zijn album I Wish I Knew op met de beroemde producer Tom Dowd. Pianist Billy Taylor schreef het nummer als een instrumentaal nummer en Richard Lamb schreef er een tekst bij. Solomon Burke, I Wish I Knew.
3: Have you ever wished upon a star? And all your hope.

Solomon Burke, I Wish I Knew. Betty Lavette uit Michigan coverde een nummer van Alan Toussaint. En Betty Lavette nam dat nummer op met de band The Dixie Flyers. En dat is de studioband van platenbaas Jerry Wexler. Betty Lavette, Nearer to You.

Betty LaVette, Nearer to You. William Bell schreef het nummer voor Judy Clay, maar tijdens de opname werd besloten er een duet van te maken. En het werd een grote hit in Amerika en Engeland. William Bell en Judy Clay, Private Number. MUZIEK

Liam Bell en Judy Clay, Private Number. Otis Redding uit Georgia kwam in 1967 om het leven bij een vliegramp. En bij Stax Records in Memphis lagen nog allerlei demo's van de man die postuum werden uitgebracht. En deze demo werd alsnog een hit in Amerika. Otis Redding, Free Me.

Shredding, Free Me. Bobby Bland uit Memphis kwam voort uit de band The Beale Streeters, waarin B.B. King de gitarist was. Dit nummer nam hij op met Elvis Presley gitarist Reggie Young. Bobby Bland, A Touch of the Blues.

Bobby Bland, A Touch of the Blues. Atlantic Records stuurde zangeres Didi Sharp naar Memphis om daar op te nemen met songwriters en producers Isaac Hayes en David Porter. En dit was het resultaat. Didi Sharp, This Love Won't Run Out.

Didi Sharp, This Love Won't Run Out. Zanger Eddie Floyd componeerde zijn nummers met gitarist Steve Cropper. Samen schreven ze de nummer 1 hit Knock on Wood. Maar dit werd geen hit. Eddie Floyd, I Got Everything I Need.

Eddie Floyd, I Got Everything I Need. Gloria Walker had een top 10 hit in Amerika met het nummer Talking About My Baby. En dit was de opvolger. Ze kwam uit Georgia en verder bestaat er geen enkele informatie over haar. We weten alleen dat ze nog jarenlang platen maakte voor lokale labels in de zuidelijke staten van Amerika. Gloria Walker, Please Don't Desert Me Baby.

Gloria Walker, Please Don't Desert Me Baby. Sam Baker uit Mississippi was een groot talent, maar hij had altijd privéproblemen, veroorzaakt door zijn drugs- en alcoholverslaving, en hierdoor kwam zijn carrière nooit van de grond. Het nummer is geschreven door Kris Kristofferson. Sam Baker, Sugar Man.

debuteerde in 1994 met zijn album Touch of Your Love. En met zijn band begeleidde hij in Europa regelmatig Amerikaanse bluesartiesten Hubert Sumlin, Ike Turner, Chuck Berry en Bider Smith. Tot Sharpeville. Walk Out in the Rain.

Todd Sharpville, Walk Out in the Rain. Jeannie Green, dat is een achtergrondzangeres uit Alabama. Zij was de vrouw van producer Marlon Green. Alle solo-opnamen van deze voormalige achtergrondzangeres van Elvis Presley flopten. Dus ook deze compositie van Eddie Hinton. Jeannie Green, Sure as Sin.

Jeannie Green, Sure a Sin. Rudolph Taylor uit Memphis was nachtclubzanger in Beale Street. Hij werd daar ontdekt door producer Charles Chalmers. Hij nam jaren platen op, maar haalde nooit de hitparade. Rudolph Taylor, What's That You Got?

Rudolf Taylor, What's That You Got? Mary Wells, dat was de sterzangeres van Motown Records. Ze had een nummer 1 hit in Amerika met My Guy. En ze nam in Memphis een compositie op van George Jackson. Met haar zwager Bobby Womack als producer en gitarist. Mary Wells, I Found What I Wanted.

Mary Wells, I Found What I Wanted. Don Robey, de baas van Duke Records, was een echte oplichter. Melvin Carter schreef grote hits voor Ovi Wright, maar de royalties verdwenen altijd in de zakken van zijn platenbaas. En daarom stapte hij over naar Gold Wax Records in Memphis. En daar nam hij dit nummer op. Melvin Carter, I've Got Memories.

Melvin Carter, I've Got Memories. Joe Simon, dat was een sterzanger uit Louisiana. Hij stond tussen 1965 en 1981 onafgebroken in de Amerikaanse hitparade. En ook dit werd weer een hit voor hem. Joe Simon, Message from Maria.

Joe Simon, Message from Maria. Mabel John, dat is de zus van Little Willie John, de componist van de wereldhit Fever. Dit nummer van haar lag ruim 20 jaar in het archief bij Ace Records. Er was nooit iets mee gedaan. Het is een compositie van Isaac Hayes en David Porter. Mabel John, Problems.

Mabel John, Problems. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ophie Wright, dat was een product van producer Willie Mitchell van High Records in Memphis. En deze Ophie Wright scoorde aan de lopende band hits, totdat hij 5 jaar in de gevangenis zat wegens drugsdelicten. En jaren later overleed hij aan een overdosis drugs na een optreden in Alabama. Ophie Wright, I've Been Searching.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de één oor laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doet wij de stad Detroit aan. Ja, daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
2: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de automobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe heet dat nog weer? Dearborn of zo?
1: Dearborn, ja.
2: Ja, Dearborn, ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel grote, ja, een hele grote wijk is daar.
1: De invloed van Ford is evident, maar daarnaast heb je ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zo erg toeslagen? Is dat
2: nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt is. Ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg werden. Afbraakpan, abandoned, verlaten gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde is een stad op het ogenblik nummer 1 in Amerika, wat het aantal geweldmisdrijven.
1: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
2: Ligt vlak bij Canada.
1: Dat realiseerden we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan.
2: En dan ben je in Canada.
1: En je bent in Canada. Ja. Ja. Wij streken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
3: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800 hier stiet. Een gebouw waar vroeger de schippers kwamen, een soort van waterhole. Daar zeiden ze een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar waar mensen even snel wat dronken en wat pissen. En dat is nu een van de bluesclub in Detroit, want daar bevinden we ons in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar met aan de ene kant een eetgelegenheid en aan de andere kant een zaaltje waar bluesband speelt. Ja, dus in de 30 jaren tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is... Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveersters die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. Ten koste van in favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak. Het ding die wordt per opbord verkocht, dus mensen in Drenthe, als je snel bent en je hoort deze uitzending misschien nog, dan moet je er gauw heen gaan, dan kun je nog wat dingen kopen van deze fantastisch mooie tent. Helemaal met scheepshout betimmerd, heel aardig personeel, je kunt er heel goed eten. Ik zou zeggen, het is toch weer jammer dat het grote geld die het hier weer wint van de cultuur. Een van de laatste grote bluesclubs is in Detroit. De Soup Kitchen. Jammer dat dat weggaat. Dat mag eigenlijk niet. Maar ja, wij kunnen daar niet veel aan doen. Wij gaan straks weer terug.
1: Het zit wel in een beetje desolate omgeving, hè?
3: Ja, het is een omgeving van afbraak. En een omgeving van lege plekken. Een omgeving van van een beetje een zwarte omgeving. Maar van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit. Maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets weer moet verdwijnen.
1: Hoe is Detroit nou overgekomen? Zeg maar de tocht van het hotel hier naartoe zo in herinnering haalt.
3: Nou, het eerste gedeelte is helemaal goed verzorgd. Het tweede gedeelte, langzamerhand naar de stad toe, dat is dan verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten. Een beetje, lijkt wel Sarajevo af en toe, van een tijdje terug. En in het midden van de stad heb je dan weer al die skyscrapers en grote gebouwen van General Motors. En verder, ik vind het niet zo'n mooie stad als Chicago. Het is ook lang zo groot niet, maar de mensen hier zijn heel behulpzaam.
1: Hoe komen de mensen verder op over hier zo?
3: Oh, hier, ik bedoel, men helpt ons. In het verkeer zijn ze een beetje wat meer agressief. Misschien wat meer in Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe, moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
1: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is, maar...
3: Maar dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
1: Als je ze zelf maar niet maakt, dan...
3: Dan crisis ook niet, denk ik. Nee, je moet de kat ook niet respect binnen, denk ik.
1: We kregen nog alleen maar zo'n dikke politiemolder achter ons aan, maar...
3: Ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Die had nog nooit de camera achter de nodig zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden, dus dat was geen probleem.
1: Het eten is hier goed?
3: Het eten is uitstekend. Uitstekend en hot. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way.

0: I'm Going to Detroit van John Rancher. Hij speelt samen op dit nummer met John Lee Grandison en Carl Martin, de Chicago String Band. Dit gaat over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe. Gewoon een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, prachtige clubtoren aan de boorden van de Hudson. Hij is er nog wel. Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, dat zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd
0: zijn. Het is nog niet ver. Dus er wordt nog steeds concerten gegeven. Dus het is nog leus. Als je er nog naartoe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je naar Detroit toe gaan. Trouwens, hij door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock'n'Roll Traveler USA die moet er maar eens bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met reisboeken in Amerika. En die heeft dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock'n'roll en blues en folk en country, nu maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven en er stuurt ook in wat voor bijzonders door is. En daar stuurt onder andere de Soup Kitchen ook in. Detroit, we bent er nog steeds in die grote stad met die merkwaardige die vief wat minder verding die kubus nog zo waren dat hè? Die hoge flatgebouwen die door stonden zo kenmerkend bent voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, dus
0: hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar, maar ja, ik vond het toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En aan de andere kant waar Ford zat, dan Rudy van Dijk die zei wel, on a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: Ik ben hier nog steeds in Detroit. En Detroit, dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En we staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en blues muziek. Zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha. Het Motown label. Nou, we staan hier. We lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk. Ook een stad geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heeft hier dat waarschijnlijk neergezet. Er staat op dat de Motown sound was created on this site from 59 tot 2 december. En de company was started with 800 gulden lening van de saving club of de Bertha en Berry Gordy senior familie. Origineel werd het Tamla Records genoemd, weet je wel, Tamla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City. En is het dus Motown geworden. Hè? Motown Record, april 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze de eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness, eigenlijk een internationale Enterprise geworden.
0: Toen ben ze verhuisd.
2: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
0: Hitsville, USA.
2: Ja,
0: muziek was hier trouwens niet zoveel met de hart hebben, hè?
2: Nee, ik zat gewoon meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje van die groepen. Altijd 4 zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de 4 Tops. Ook wel Marvin Gaye, Jackie, hoe heet die nog weer?
0: Gladys Knight had hier ook, dacht ik.
2: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson, die bedoelde ik. Daar had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder ook wel, daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En we wilden eens even kijken of je erin kunt en of daar ook nog wat gefilmd mag worden. Wat ik...
0: het is wel zwarte muziek op zich.
2: Ja, het is, ja, staat er ook. Het is,
0: maar is het wat meer gospel invloed of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund en een beetje, toch een soort van, ja, moderne soort muziek. Grote stadmuziek met ook met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Mm. Dus Fussenwijs stond vooral bekend om een goede rhythm tandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound, hè? De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar in snelle vier's en zo. En dat was eigenlijk. Al met al wat dynamischer en wat meer polyrhythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon.
0: Veel hits ben hier vandaan komen.
2: Ja, de Four Tops alleen al. Just Walk Away, René.
0: Reach Out, I'll Be There.
2: God, ja. If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
0: Baby Love. Ja. En, nou ja, neem ze maar op.
2: Dat komt hier allemaal vandaan. Het is allemaal hard, dezelfde sound. En vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
0: Vandaar ook Hitsville USA, denk ik.
2: Ja, dat is een de Motown sound. Ja. En dat is Studio A, dat is de oude studio dus, denk ik. En er is een museum bij. En...
0: Ja. Laat me eens even kijken, laat die camera's oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
3: And photos may be taken on the lower level only.
0: With a conventional camera.
3: Yeah.
0: No videotaping allowed in... The museum.
3: Thank you for not eating or drinking.
0: No drinking, yeah. Please do not touch the objects. Het
3: mag niet getekend worden.
0: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja, het is niet anders.
3: Einde reis?
0: Einde reis.
2: 2644.
0: Ja, in welke straat zitten we hier?
3: We zitten hier, weet ik niet precies.
0: Ja.
2: Nou, we zitten hier naast een begrafenis ook nog. Die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig was het dat eerste. Another $6.
0: Oh ja.
2: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hierin te komen.
0: Vooruit maar weer. Doe maar.
3: Hoef ik niet mee. Oh. Dat scheelde weer $12.
0: Waar niet met? Jawel. Zessen. Zes.
3: Nee, ik probeer het toch
4: in, jongens. Mm-hmm. Money, I love you. I love money, you know? Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills. Thank you.

0: And bees, give me some money, baby. I need money. I need money, honey. I need money, honey. I need money, honey. I need money. Oh, yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Tamla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. Uit 1972 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het Older Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel eens in één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee, dit is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: ja. Hooker was een geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man, maar in die naar Detroit toe gewoon is.
2: Ja, heel verbazingwekkend, want de meeste daar ging dan toch naar Chicago of St. Louis, maar hij is dus nog verder deur gaan naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woont en van daaruit is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label en dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. Mm-hmm. En daar heb hij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen of niet?
2: Ja, en onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Of, ja. Ook wel obvious trouwens, maar dan kreeg je waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen geweest, voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, heb je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Weet je, dus wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderend van akkoord. Maar Hooker, dat... Die blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal... Maar goed, ik vind het wel, die manier van doen vind ik wel leuk. Want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo speelt. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan en dan hoor je plotseling naar de halve maat of zo... Kom er niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Het is wel heel authentiek dus.
2: Ja. Ja. Ja. Het is ook een... Vooral zijn eerdere werk is vaak een... eigenlijk toch een... een vertelling van mond... van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Van, mm-hmm. Waar je vroeger ook in andere culturen heel sterk had. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaren. Toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was?
2: Ja.
1: Denk
2: een beetje, vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, wordt hij overal mee toesleept. Bonnie Raitt en zo erbij. En,
1: hij teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana. En,
1: ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is... zo'n arme man uit de Delta die dat firma kan krijgen, vind ik helemaal te gek.
1: En is zijn stijl wel trouwbleem.
2: Ja, ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist, maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En ja, wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren. En dat was door bij dat museum van Berry Cordy, van Tamla Motown. We mogen er uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur, nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kon je buiten, dan kan het wel eens wat anders lopen, maar als hij denkt dat loopt.
2: Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum,
3: wat over de blues gaat en waar je toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
1: Oh, alleen is wat overdreven, maar...
3: Ja.
4: Ja?
3: Maar, ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
1: Nou, omdat het niet alleen is, bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij. Bedoel,
3: als je dat nou duidelijk wilt maken, moet je het zo zeggen.
1: Je wilde graag zwart-wit hebben.
3: Ja, ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met... Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
1: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
3: Doe het zelf dan.
1: Nee, waarom?
3: Ik doe het nu niet meer.
1: Nou, dat doe je niet meer.
3: Einde verhaal.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die u er bracht is op het Tembla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat er weer toen misschien twee Eempische wat in het hoor hadden. Ach. Ja, daar hebben we vlot de Noorwegen aan over.
1: Nee, maar dat doet er ook bij.
0: Ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo 4 weken misschien de reden optrekt, dan gebeurt dat. Dat is niet anders. Dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg overleden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk... fout gaan bij Marvin Gaye, The Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodschoten en zo. Yeah. En ook zwaar aan de doop. In België op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Heel vreemde verhaal allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit het hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja. Geen medelijden meer, hoor. Het was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben alleen maar over de Soup Kitchen gehad. Over die mooie bluesclub... door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En we waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfa.
1: Ja, een hele aardige jongen was daar. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Saint-Louis, waar mensen waar dan ook zo'n band zat, waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet, mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er is nogal een groot verschil tussen. Nou,
0: leuke zanger erbij.
1: Ja, ze... Echt zo'n jongen die dus dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al niet. Hè? En Bobby Murray is een hele aardig. Een beetje een Indische jongen lijkt het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens in de blues-estafette-west. En nou ja, lust er maar naar.
0: Hoochie Coochie Man. Yeah.

They say you're good now.

Jerry Savelle, my best friend. They tell me, Bob.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En de Soup Kitchen die moest ook al bijna wijken voor het Boomtown idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zou gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja, dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neeren artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels, ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En als je het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan kom je dat reizen geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had heeft toen als hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij een ernstig ongeluk had heeft. Maar hij dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begon 60 jaar en dat hij de oversteek ging.
1: Ja, yeah, abroad, zoals ze yeah. in Amerika dan zegt. Dan gaat ze de oververver.
0: De plas over.
1: Ja, oververver.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, daar heb ik hem ook nog gezien in Den Haag. In het, wat toen het kocht, ja, wat heet, hoe heet het, congrescentrum?
0: Congrescentrum.
1: Ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rauw, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren. Eigenlijk wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American Folk Blues Festival in de jaren 100 halen in Frankfurt. En daarna zit hij in de klokken in Bremen, in Baden-Baden, in Heilbronn. Nou, dan is dat festival voorbij. En daarna komt dat in Engeland giet.
1: Ja, en dat hij
0: met die Engelse jongens door giet optreden.
1: Ja.
0: En nog later, ja, dan zie je ook, maar ik kom er straks nog op, dat hij gewoon eigenlijk heel Europa doorgiet en op allerlei festivals, of het nou
1: Antibes, in Zwitserland.
0: Overal optreedt. En misschien dat het nummer, een van zijn bekendste nummers is Long Distance Call, dat het toch ook wel mee te maken heeft met dat reizen en met dat ver van huis wezen.
1: Ja, nog eens een keer terugbellen naar huis toe, over ver.

0: De Long Distance Call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is...
0: Vooral in de 70 jaren heeft Muddy Fool reisd naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè. Blues is toch in Europa...
0: Ja.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor een toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon.
0: Hmm.
1: Toch vaak een festivalpubliek in een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, in het boek zie ik ook vaak dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het lijst aan toe, 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 heeft hij nog heel veel gereisd, opnames gemaakt in Warschau. In Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland. En ook in 1976 weer in Montreux. In 1976 en Gozemadur. Zijn laatste optreden, zijn buitenlandse optreden waar als een opname gemaakt is. Dat was ook dat was in Zwitserland, dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years Afters, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek, dat zo heet, van Peter Guralnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Deep Parts and Arrivals of American Musicians. Maar hier is Feel Like Going Home.

0: seems like my baby child, well, child, will stop alone our way.
1: Wanneer was dat? Dit is al heel lang alleen. Ik denk begin 50 jaar van Muddy Waters.
2: Ja.
1: Feel Like Going Home. De rudimentaire Muddy Waters is dit nou.
2: Dit is de Muddy the folk singer.
1: Ja. Yeah. En hij, zijn hele ontwikkeling die stiet prachtig beschreven in het boek. Waar we elke week een klein partje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta Noord New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan Inn, een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en uit het raam keek. Ik denk, wat is dit toch? Is het de verwarring? Maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, de Way Up North, die weer maakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week, de laatste aflevering van The Way Up North.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het debuutalbum van QB and the Blizzards, Desolation, was een sensatie in Nederland en het leverde dan ook meteen een Edison op met een walgelijk toespraakje van Wim Zonneveld, want blues werd nog niet serieus genomen in die dagen. Dit is het openingsnummer van het album, QB and the Blizzards, Things I Remember.

QB and the Blizzards, Things I Remember. Kenny Neal uit Louisiana is de zoon van mondharmonica-speler Rattle Neal. Zelf speelde hij jaren in de begeleidingsband van Buddy Guy en het komt van zijn album Hoodoo Moon. Kenny Neal, I'm a Blues Man.

Kenny Neal, I'm a Blues Man. De Holmes Brothers uit Virginia, dat was de band van Wendell en Sherman Holmes. Ze begonnen als gospelband, maar ze speelden blues, country en rock in het clubcircuit en op zondag gospel in de kerk. De Holmes Brothers, Run Myself Out of Town.

The Holmes Brothers, Run Myself Out of Town. Katie Webster uit Louisiana speelde piano in de band van Otis Redding. Solo kreeg ze de bijnaam The Swamp Boogie Queen, nadat ze zich, na de dood van Otis Redding, ruim 10 jaar lang nergens vertoonde. Katie Webster, I'm Still Leaving You.

Katie Webster, I'm Still Leaving You. Smoking Joe Kubek, dat is de band uit Dallas met gitarist Joe Kubek. Maar hij rookte altijd tijdens concerten, vandaar de naam Smoking Joe Kubek. Hij kon absoluut niet zingen, dat doet Benoist King. Maar de band is intussen uitgespeeld, want Joe Kubek overleed vlak voor een optreden in North Carolina op 58-jarige leeftijd. Smoking Joe Kubek, Don't Lose My Number.

Smoking Joe Kubek, Don't Lose My Number. Carrie Bell uit Mississippi was mondharmonica speler bij Big Walter Horton, Muddy Waters en Willie Dixon. En toen begon hij zijn eigen band met zijn zoon en gitarist Lurie Bell. Op dit nummer is overigens Carl Weathersby de gitarist. Carrie Bell, I Got a Rich Man's Woman.

Carrie Bell, I Got a Rich Man's Woman. Elton John speelde jaren in bluesbands voordat hij een commerciële clown werd met kolderieke kleding en brillen. En Harry Musquet bleef hem als muzikant altijd waarderen. Elton John, I guess that's why they call it the blues.

Elton John, I guess that's why they call it the blues. Mavis Staples uit Chicago was de leadzangeres van de familieband The Staples Singers. En na het overlijden van vader Pops Staples ging ze solo verder. En dit komt van haar album Have a Little Faith. Mavis Staples, There's a Devil on the Loose.

Mavis Staples, There's a Devil on the Loose. Michael Hill's Blues Mob, dat is een band uit New York. En Michael Hill maakt deel uit van de nieuwe generatie bluesgitaristen. Zijn albums zijn nog geen bestsellers, maar live krijgt hij louter goede recensies. Dit komt van het album Have Mercy, Michael Hill's Blues Mob, Presumed Innocent.

Michael Hill's Blues Mob, Presumed Innocent. Billy Boy Arnold, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago, en hij kreeg les van de grote Sonny Boy Williamson, en hij speelde in de band van Bo Diddley, en hij maakt al jaren degelijke bluesalbums. Dit komt van het album El Dorado Cadillac. Billy Boy Arnold, Man of Considerable Taste.

Billy Boy Arnold, man of considerable taste. Long John Hunter uit Texas speelde jaren in de bars en nachtclubs in El Paso in Texas en in Juarez in Mexico. Later verzette hij zijn werkterrein naar Port Arthur en dat is in West Texas. En heel af en toe nam hij eens een album op. En op zijn album Lone Star Shootout doen Lonnie Brooks en Philip Walker als gasten mee. Long John Hunter, Marfa Lights.

Long John Hunter, Martha Lights. Dave Hole, dat is een bluesgitarist uit Australië. En het is best een goede gitarist, maar alle artiesten uit Australië willen tegenwoordig ook slagen in Amerika. Hij nam zijn album Ticket to Chicago op in Chicago met Amerikaanse begeleiders. Dave Hole, Phone Line.

Dave Hall, Phone Line. Joe Louis Walker, dat is een gitarist uit San Francisco en hij is al ruim 50 jaar actief in de blues. Hij maakte 29 albums en hij begon lang geleden als gitarist bij Lightnin' Hopkins. Hij zong daartussendoor ook in gospelgroepen en dat is nog steeds te horen zodra hij blues zingt. Joe Louis Walker, I Won't Do That.